0: Kabbel.
1: Slim FM. Ja, omdat u het anders wil.
2: The number one tune this week.
3: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Slim on Peterborough.
4: Number one.
1: Number one.

0: Slim FM. Omdat het anders kan.
1: De andere radio.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Don't tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb on Peterborough. Number one.
2: Number one.

0: dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag, zondag. Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag, zondag.
1: The number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough.
3: Number one.
4: Number one.

0: Rustig aan my drie, rustig, rustig.
1: Omwikamang.
0: Oi, nomwikamang. Waar omwikamang?
1: Ruwakadabe, ai, go. Hey, tik alasan. Kom goed snel, tik alasan. Hey, wakti. Ik wil dat ik dat ben. Oké, Arkino, taille bek, wat ik in mee.
0: Ja, want daar heb ik wat voor maken te kusan.
1: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan. Geweldig. Wij van Improcer NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improcer NV, Safety Through Innovation. Mama San, goede eerlijk. Ik heb een bewaking voor Improcer NV. Hoe ben je van jou?

Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag zon.

0: geliefden, ik groet u in de wonderbaarlijke naam van onze Heer en Meester Yeshua, de opgestane Heer. En u luistert naar uw favoriete Sunday Gospel Program Revival Now. En ik kan u zeggen, het wordt heel erg spannend vandaag in de uitzending. We hebben een interview met niemand anders dan de eerwaarde apostel Frank Nahar van Kroon des Levens Ministries. En dit interview moet u horen. Het zal u versterken in uw wandel met de Heer. Verder hebben we een geweldige prediking, boodschap, welke gebracht wordt door broeder Simeon Pinas. En natuurlijk heel wat geweldig gospel music zullen we ook vandaag weer afdraaien om u te bemoedigen en de atmosfeer in uw huis naar een hoger niveau te tillen. Geliefde, we gaan eerst luisteren naar twee nummers voordat we gaan naar de boodschap van vandaag. We gaan luisteren naar het nummer In My Father's House van Samuel Medas. En daarna gaan we luisteren naar Father of Creation door various artists.
1: Yeah! Woo. I like it.

0: Yes, en u heeft kunnen luisteren naar twee mooie gospel tracks. En geliefden, we hebben op dit moment gewacht. Het is tijd voor Gods woord. En Gods woord is bijzonder belangrijk. De Bijbel zegt, heaven and earth shall pass away, but God's word shall remain forever. De hemel en de aarde zullen op een dag voorbij gaan, maar Gods woord blijft voor eeuwig bestaan. Als u uw leven bouwt op Gods woord, dan zal het blijven staan. Als u uw huwelijk, uw business, whatsoever u onderneemt, bouwt op het woord van God, zal het succesvol zijn en het zal lang leven. En geliefden, we hebben ook Gods woord voor u helemaal gereed om u te bemoedigen en u op te bouwen in uw allerheiligst geloof. En het woord wordt gebracht door onze eigen broeder Simeon Pinas. En het thema van vandaag is breakthrough, doorbraak. Wat u nodig heeft vandaag is een doorbraak van de Heere. Laten we luisteren naar wat de Heere u wilt zeggen vandaag.
1: Halleluja. Ook van mij kan goedemorgen. Ik groet alle geliefde kijkers en luisteraars. Mijn naam is Simeon Pinas en ik ben van Bethel Upper Room. Ik wil u vanmorgen bemoedigen. Ik wil een korte prediking voor u brengen. Maar voordat ik begin, laat een moment nemen om even te bidden. Dado tide mamanting meg yu grand tangi fu yu genade, fu yu lobby nanga yu blessi masra. Meg tide mamanting, aba vader meg a boodschap sami ocha, meg a miti nanga di frinti ati. Meg a genees en meg a herstel en meg bevrijding vinde plaats tide mamanting. In Jezus naam. Geliefde kijkers en luisteraars, ik wil met u praten over doorbraak. Die man te mij want over doorbraak. En terwijl me tak naar je over doorbraak, mis sabi dat die man ting want doorbraak o lokaliseer je. Maakt niet uit zo type doorbraak je afvan nodig. Kan de doorbraak in je huwelijk, doorbraak in je financiën, doorbraak in je bediening, doorbraak op alle gebieden voor je. Tide maman ting, terwijl me tja a boodschap kongi je. Misabi dat a boodschap is om mitina na je ati. En dat want totale verandering en herstel of in de plaats in je libi. A thema voor me tide maman ting, na doorbraak. Doorbraak. If you have your Bible now, you see. Nu aan voor je open aan me in Exodus 14, vers 9. Tide man te me want tak naar je over Moses en a people voor Egypte. Alles maar sabi a boodschap disi. En alles maar lezing tenminste one of two of drie lezing ba. Maar tide man te me want open je aan in wan kibritori in a boodschap disi. Isabi kapuru di frente openbaring. In your boodschap, this is my tide man, tell me one story, one of the openbaring, so you can pour out a boodschap, this is. Terwijl je leest in Exodus 14, vers 9, if you have your Bible, one for you open on me, I tak drape dat de Egyptenaren nu, al de paarden en wagens van Farao, zijn ruiters en zijn legermacht, achtervolgde hem en haalde hem in. Terwijl zij gelegerd waren aan de zee bij Pin Shariot tegenover Baal Sefon. Toen Farao naderbij gekomen was, sloegen de Israëlieten hun ogen op en zie, de Egyptenaren rukten achter hem aan. Toen werden de Israëlieten zeer bevreesd en schreeuwden tot de Heere. En zij zeiden tot hem, waren er soms geen graven in Egypte? Dat gij ons hebt meegenomen om te sterven in de woestijn. Wat hebt gij ons aangedaan door ons uit Egypte te leiden? Hebben wij u dit al niet gezegd in Egypte? Laat ons met rust en laten wij de Egyptenaren dienen. Want wij kunnen beter de Egyptenaren dienen dan in de woestijn sterven. Maar Mozes zeide tot het volk, vrees niet. Houd stand, dan zult gij de verlossing des Heeren zien, die hij heden bereiden zal. Want de Egyptenaren die gij heden gezien hebt, zult gij nimmer meer zien. De Heere zal voor u strijden en gij zult stil zijn. Toen zeide de Heere tot Mozes, wat roept gij zo luid tot mij? Zeg tot de Israëlieten dat zij opbreken. En gij, Hef uw staf op en strek uw hand uit over de zee en splijt haar. Dan zullen de Israëlieten midden door de zee kunnen gaan op het droge. Maar zie, ik zal het hart der Egyptenaren verharden, zodat zij hem achtervolgden, zodat zij hem achterna zullen trekken. En ik zal mij verheerlijken aan Farao en aan zijn gehele legermacht, aan zijn wagens en aan zijn ruiters. In jouw boodschap, die Simeon, Sorio, drie sani. Eerste sani, Simeon, Sorio, naar Egypte. En a tweede san, Simeon, Sorio, naar a woestijn. En a derde san, Simeon, Sorio, naar foto van melk en honing. Want je leest jouw boodschap, die is Gomorrah Farada. Je leest dat de condoro naar een prijs van melk en honing. Maar vos dem doro drape, a people fugado bede in Egypte. Pedebe pina, pedebe nyang omesot pina inya anufu farao. Pedebe uroko tranga dena nga netigi kroimels. En farao be pai den soso kroimels en abe pina den. Bopaldo wanf debe dede dor siki. Debe godoro wan hebi ten inya foto fu farao. Ma one day be kondoro. Pe Moses, gado tegi Moses fu gopura people in Egypte. En anobe makelegi Moses. En a Bijbel boekotaki terwijl Moses pura people in Egypte. En we lezen dat de kodoro na wan tweede presi, dat na a woestijn. In a woestijn de be klagen, de be kroetu. Trouwen be wan dreigwe baka in a foto van farao. En we lezen dat die. Tide na de we ap omens ma saai bevinde srefi in drie soort situatie. Ja bepaalde wanf de indien wan katibo, bepaalde wanf de dien ja foto van farao. Bepaalde wanf de dien ja woestijn, pe de klagen. En bepaalde wanf de doro na wan presi, pe de mus abrago in ja foto van melk en honing, ma wan sani bed de na den fesi. In ja boskopurisi mi wan opo yo ein, geliefde kijkers en luisteraars. Want a boskopurisi tak fini. Want a Bijbel boekotaki Moses pura people fugado in Egypte. En terwijl a pure in Egypte, de be condoro in a woestijn, pe de be klagen. En terwijl de be klagen, de be kroetu. En die de draai luku den baka, de si, farao na na e her legre, e pompo, e hasti, e kona den baka, fu dude wa ogri. En bepaalde wanf de be bigi krei, bepaalde wanf de be bigi sari. Trouw be taki kande ef grebi be deja in a woestijn we bokir wis refi. Trouw be wandrai go baka na na farao. On that side, de be kon weri en di de shi asan dat it bepaalde wanf de bigi frede. En a Bijbel boekwe tegi mi. Dat de bem abra wan presi fudoro in a foto fu melk en honing. Ma wan bigi liba be dena den fesi. Wan bigi liba be dena den fesi en te de drai luku de baka de sha legre fu farao e kom no wan uitweg no de no wan pasi no de fu escape moto in ya situasi disi maar one thing Moses begi en de Moses begi gado tegi na saide meki e bar so tranga en Moses en gado tegi Moses waka gomoro koros be fu ase en opa staff fu you. A Bijbel boek tegi me dat terwijl Moses opa staf, wan pasi meki na pe, wan pasi no bende. Wan pasi meki imindri ayu alipa, wan pasi meki midri a rode zee. Wadora people fugado beka abrago nya foto fu melk en honing. Because alipa disi no wans ma nya Bijbel no be ma abra alipa disi. No wans ma nya Bijbel no be ma crossover go na a next level. Omdat abe de onmogelijk. If a people fugado be probeer fu beka swing, een derde deel of een tiende deel fu den beo dede. Maar gado kenkia sani, gado tegi Moses opa staf fu you. En di Moses opa staf fu en, wan pasi meki na pe wan pasi no bede. Tide mi konfutak na nga wangsma, sai bofen en srefi in wan bepaalde situasi. Kande you de ete in ya foto fu farao, pe ino abien boom, pe you abien slecht, pe notifine euroko. Kande you de in ya woestijn, pe ye klage ete, pe you wan draai go baka na pe you moto, bikas adinif gado kon en toner gi, you pe you kon werif bepaalde situasi. You kon werif bepaalde probleem. Je kon weer even bepaalde ziekte. Je kon weer even bepaalde pijn. Je klagen deen aan netie. Of kan de hebben vinden je schrijven in een situatie. Pe So abra you must abra fudoro na wa next level. Ma wa sande tegenover you, wa sande na you fesi. Wa geslik na wa muur de na you fesi. Want a Bible book tege me that the people for God doro fes alipa. Alipa de besilik abede onmogelijk. Ma inya ain fugado abede mogelijk.

devil is a liar. In omdraigwe baka, sab dat gado o mekwan pasi giju, sab dat gado o ban wa weg giju, na pe wa weg no de, mino sab sa dena you fesi, mino sab sa hor you tegen, for you no break a door in your huwelijk, for you no break a door in your relatie, for you no break a door in your

een beetje moeten lijden voor die salving. U gaat een beetje lijden voor die doorbraak. Maar geef niet op. Het maakt niet uit in welke situatie u zich nu bevindt. Het maakt niet uit of doktoren of specialisten u hebben gezegd dat u zo zal door moeten blijven leven met deze.

0: You Libyos, you want verandering. Terwijl je draai, you Libyos, you want kinkit op alle gebied. Jezus, ik kar you. Jezus, ap you van nodu. Jezus, want redde you poor uit a katibo in Sayude. If you de jaso, and you want draai, you Libi. Komoro crosspay en te kwa erbido houding. Halleluja. Nu wakti ete wan 5 seconden. Fu kan do a sondaars gebed na nga ju. En nadien mio release wan begi gi ju. Wan begi fu doorbraak. Mio release gi ju. Halleluja. Tek wan be erbide houding. Mek wi begi. En mi wan fu yu taki samye taki. Mi wan fu yu tak samye taki. Halleluja. Tak masra Jezus. Tide maman ting. Mi ere yu wordu. Me axe yo tide maman teng masra. Gimme pardon fu ala mi foutu. Gimme pardon fu ala sami du fout fes yu aangezicht. Wasi mi en reinig mi. Nanga da brudu fu Jezus. Accepteer mi baka masra. Like yu zoon en yu dochter. En me promis yu. Mi satan dini yu. Ala den dei fu mi libi. Fu telek yu sa kombaka. Engomei nan ami. Halleluja. Halleluja. Geliefde kijkers en luisteraars. Nu mi obegi gi yu. Dus no yu naftak mi namoro. No mi obegi gi yu. Gado in dan neng fu Yeshua. Gado gi ibri wangs masai yere mi sting. En ibri wangs masai luku mi tapa momenti di si masra. Gado mi begi gide masra en mi koppel de los fu ibri wan familiere banti. Mi koppel de los fu ibri wan san sabe hinder en ibri wan san sabe fedding. Mi koppel de los tapa momenti disi en mi proclameer ti de mamanteng masra. Dat terwijl de gide libi na you, papa dat je bescherm en je kibri ding onder you free. In dan neng fu Yeshua. Halleluja. Geliefde kijkers en luisteraars, kan de juna op een gemeente eten? Of kan de juna op een gemeente zijn je bezoek? Me wan actie of je kan bezoek de diensten voor je trouw? No verzuim je eigen samenkomst. Maar kan de juna op een gemeente eten? Je de welkom in Beter Upper Room aan de Matapika straat nummer 6. No me wan begging you. Want je de en je verwacht God of een speciaal doorbraak. En op een moment is mijn release van chatu begging you. En mijn bribe dat dat om niet naar jou na peyute. Mijn bribe dat dat om meer jou op een moment is na peyute. Gado in de neng voor Yeshua, de opgestane Heer. Maakt niet uit zo doorbraak je dochter of je zoon af van nodu. Kan de doorbraak in financiën. Doorbraak in je huwelijk. Doorbraak in je bediening. Doorbraak in je gemeente. Gado tide mamante me proclameren, me profeteren. Maakt niet uit, ja, doorbraak. Dis de me kia lusu tapa momenti disi. Me proclameren dat je financiële doorbraak je lokaliseerding. Me proclameren, kan de de verwacht je wan osso. Kan de wan verwachting voor wan nyung osso. Of wan persele. Me proclameren tide mamante masra. Mek a doorbraak. Lokaliseerding. Mek a doorbraak van persele. Mek a doorbraak van osso. Mek a lokaliseerding tide mamanting. Ibri wa san sabe de na den fesi. Me proclameer dat jij verdwijnt tide mamanting. En dat de tapo go in den doorbraak. De tapo go in de financiële doorbraak. De tapo go in de osso. De tapo go tapo wa nyung sani. Me proclameer en tide mamanting. Dat gado je poorden uit a foto van farao. En dat je poorden uit a woest. En dat je tjade go in a foto of melk en honing. Me begi ti de mamam ting. Me kia anu fuju masra. Dena tap de libi. En mek bene sebi dei masra. Me proclameer ti de mamam ting. Dat bene sebi dei. Aba vader. Dat wan lusu of in de plaats in de libi. Kan de dee in wan stustu wasi no. Kan de dee go door behandeling fu datra. Gado me proclameer genezing. Me proclameer bevrijding. In dan neng voor Yeshua. Gado is hoor me wat osso. En in ja osso is een bepaalde situatie de gaande. En waardoor wat echt scheiding, wat praatje, wat vindt plaats tussen een man en een vrouw. Gado me pegiti de mama ten ya gesin di si dat dine go uit elkaar. Ma dat de satan in ya pramisi fu jumasra. Me proclameren ti de mama ten dat de no sa prati. Ma niet uit so situatie play wa rol na de mindri. Me proclameren wini. Me proclameren doorbraak in dan neng fu Yeshua. Mek ti de mama ten de wa mama ten sa nooit de sa forgiti. Because you abba father yere mi begi. En dat yo do masra. Sang you people are from Nodu in the name for Yeshua. Hallelujah. Hallelujah. Geliefde kijkers en luisteraars, dat was mijn boodschap voor u vanmorgen. En misabi dat gado mit na ngayuti de mamanting en dat je doorbraak zei bij af van Nodu dat I coin you anu. Be blessed. Be blessed. Make a zegen en make a lobby. En make a boom fasi for Gado. Wakananga you. Allah den day for you, Libby. In Jesus' name. Amen.
1: Yes, u heeft kunnen luisteren Amen. Naar een geweldige boodschap. Met als thema breakthrough, oftewel doorbraak, van broeder Simeon Pinas. En ik hoop dat u ook aan het eind van de boodschap de Heer Jezus Christus heeft aangenomen in uw leven als uw Heer en Redder. Ik heb zelf meer dan 28 jaar terug deze stap gemaakt en ik heb er geen moment spijt van gehad. Het is wellicht de belangrijkste stap die een mens in zijn of haar leven kan maken. En dat is om de Heer Jezus Christus in uw leven aan te nemen als uw Heer en Redder. En wij maken ons klaar voor het interview met de eerwaarde apostel Frank Nahar. En het is een grote eer hem in de studio te hebben. Apostel Nahar is een grote man Gods. Hij is pastor in de gemeente Kroon des Levens. Hij is verder lid van het apostolisch team van Godsbazuin Ministries International. Hij is vader, grootvader en levenspartner van First Lady Sister Shirley Nahar. Apostel Nahar is een eenvoudige man die God op een machtige wijze gebruikt. Ja, en u krijgt in dit interview te horen wie de persoon Frank Nahar is. Hoe hij tot bekering kwam, hoe hij het geloofsleven ervaren heeft en hoe hij dat tot zover nog steeds beleeft. Ja, hij houdt niet alleen van boeken lezen, maar hij houdt ook bijzonder veel van boeken schrijven. Ja, apostel Nahar zegt dat hij het ook belangrijk vindt dat wij lezen. Lezen is weten en het is belangrijk dat wij genoeg weten ook over de dingen van God en wat zich afspeelt in onze omgeving en daarbuiten. Ja, hij gaat het ook een beetje hebben over het gebedsleven en nog veel meer. Ja, apostel Nahar is ook een hele bekende voor mij. Ik ken hem al jarenlang. Hij is als een mentor figuur in mijn leven. En ik heb door de jaren heen heel veel van deze bijzondere man Gods mogen leren. En ik geloof ook dat u zometeen in het interview heel veel van hem zal leren. Er komen eerst twee nummers en daarna gaan we direct naar het interview met apostel Nahar. Laten we luisteren naar Daddy-O van Judith Gale en Our Father van Don Moon.

0: Luisteraars, van harte goedemorgen en welkom bij het tweede gedeelte van ons radioprogramma Revival Now. Ik ben zuster Simone Fitz-James en ik ben ook lid van gemeente Betel Oproem. Ik ben vandaag hier om met u door het tweede gedeelte heen te gaan van dit programma. En dat is een heel mooi interview dat wij zullen hebben met een speciale gast. We hebben vandaag op bezoek apostel Frank Nahar van gemeente Kroon des Levens. Ook lid van het apostolisch team van Godsbazuin Ministries International. En we zijn hartstikke blij dat hij er met ons is. En we gaan het gesprek starten. Goedemorgen apostel Frank Nahar, hoe gaat het met u?
1: Goed, goedemorgen ook van mijn kant, ook de luisteraars, goedemorgen. Ik maak het prima, het gaat goed met mij.
0: Ik ben blij dat u vandaag hier bent. Mm. Wanneer u er bent, dan voel ik me rustig. Want dan weet ik, ik ga in ieder geval iets leren. En ik ga heel veel anders zien. Want u bent heel goed in het onderbouwen van het woord. Maar vandaag willen we specifiek kennis met u maken. En onze luisteraars laten weten wie u bent. Wij kennen u. Wij weten dat u eigenlijk een seasoned writer ben in het Koninkrijk van Christus. U hebt dus een aantal boeken op uw naam staan. U bent een leraar. Ik wil bijna zeggen, u bent ambassadeur van het vormen van karakter en heiligheid. Al dat andere dat u dus allemaal op uw naam heeft staan. Maar we willen graag de luisteraars laten weten wie u eigenlijk bent als persoon. De persoon apostel Frank Nahar.
1: Oké, dat is een lang verhaal. Ik moet nog mijn biografie gaan schrijven. Laat me beginnen om te danken voor deze gelegenheid dat ik hier mag zijn en een beetje van mezelf mag vertellen en van het werk dat de Heer me heeft opgedragen om te doen in zijn koninkrijk. Ook van jou, ik wil je ook bedanken voor deze gelegenheid. Ja, wie is Frank Nahar? Wel, ik ben geboren 5 maart 1962 te Paramaribo als oudste van een gezin van 7. Maar helaas, mijn vader en moeder zijn reeds overleden. 2 broers van me zijn overleden. We zijn met ons 5 over. Ik ben de enige die tot geloof is gekomen. Mijn zusje had er leven ook aan de Heer gegeven, maar later weer teruggevallen. Enzovoort, enzovoort. Binnen de familie ben ik de enige echte die tot geloof is gekomen. Ik heb een moslimachtergrond gehad, maar ik zal later vertellen over hoe ik tot geloof ben gekomen. In ieder geval, ik heb de lagere school bezocht, de Sint-Petersschool. En ik ben tot de MULO gegaan. Ik heb de MULO niet afgemaakt, de 4e MULO, maar tot de 1e MULO. En op 17-jarige leeftijd begon ik dan te werken. Ik moest gaan werken om het gezin een beetje te onderhouden. Mijn moeder had het moeilijk, het gezin had het een beetje moeilijk. En ik begon te werken in een drukkerij van de Bomen. Ik weet niet of ze er nog bestaan. In elk geval aan de Gravenstraat. In de jaren 70 begon ik te werken op 17-jarige leeftijd. Maar daar kwam ik eigenlijk een beetje in contact met een broeder die van Godsbazuin was. Mm-hmm. En die man heeft me eigenlijk flink beïnvloed met het evangelie. Maar in ieder geval, wat mij betreft, ik heb geen spectaculaire achtergrond en ik ben ook niet spectaculair tot geloof gekomen zoals sommige mensen, weet toch, ze in de druk zijn of ze hebben misschien een crimineel achtergrond en ze komen dan tot geloof op spectaculaire wijze, action, dat soort dingen, dat heb ik niet gekend. Ik was heel rustig van aard, heel rustig, ik hield meer van lezen, heel jong begon ik te lezen. Ik hield veel van lezen en ik heb veel gelezen. Mooi. En ik heb ook gemerkt dat het lezen mij eigenlijk heeft gebracht waar ik vandaag ook ben. God heeft het allemaal gebruikt in zijn koninkrijk. En later zal ik nog aangeven waarom het belangrijk is om te lezen en om je te ontwikkelen op die manier.
0: Ja.
1: Maar wat mij betreft, ik ben een rustig persoon, ik ben een rustig type. Niet zoveel spectaculair aan mij te zien.
0: Ja.
1: Dus heel eenvoudig. Ik ben een simpel man, eenvoudig. Ik kan met alle lagen van de bevolking kan ik opschieten.
0: Ja.
1: Ik ben niet iemand die me zet op een bepaalde plaats en dan kijk ik naar beneden. Nee, dat ben ik niet. Ik kan onder alle soorten van mensen kan ik me bewegen.
0: Heel
1: dus
0: mooi.
1: Ik heb wat dat betreft heb ik dat probleem niet om mij af te scheiden of neer te kijken op bepaalde mensen. En misschien komt dat ook doordat ik ook niet ver geschoold ben. Dus ver naar school ben gegaan.
0: Ja.
1: Waardoor ik me makkelijk kan aanpassen. Maar ik heb wel gemerkt dat de Heer mij heeft gebracht in kringen van intellectuelen. In de kring van presidenten, vicepresidenten, ministers, assembleeleden. En, ja. Eigenlijk kan je zeggen, ik ben eigenlijk een niets die God tot een iets heeft gemaakt.
0: En ik vind dat prachtig.
1: Ja, dus wat dat betreft kan ik me bewegen onder alle lagen van de bevolking, alle soort mensen kan ik me bewegen. Ik heb geen moeite daarmee.
0: Heel
1: en ik respecteer alle mensen.
0: Het
1: maakt niet uit of je een schoonmaakster bent. Ik respecteer elk mens vanwege het feit dat elk mens gemaakt is naar Gods beeld en gelijkenis. Elk mens heeft voor mij waarde. Het maakt niet uit of je nou ver naar school bent gegaan of niet. Het feit dat je een mens bent is voor mij belangrijk en dat respecteer ik.
0: Heel mooi. Dat is een hele hap apostel. U heeft zoveel verteld en ik ben in alles geïnteresseerd bijna. Maar ik wil toch even teruggaan naar u gaf aan dat u dus bent opgegroeid met een moslimachtergrond. En op een gegeven moment moest u dus gaan werken. En een vriend die heeft u dus aardig beïnvloed met het evangelie. Ik wil toch graag weten hoe dat precies is gegaan. Want ik kan me best wel voorstellen, als u niets anders weet, daar hebben we het over het geloofsek. En dan hoort u plotseling goed nieuws, ander nieuws. Wat was uw opstelling daartegen? Wat gebeurde er op dat moment met u? En hij komt in één keer en hij begint te vertellen over Jezus. En wat gebeurde er op dat moment met u? Kan u zich nog herinneren?
1: Ja. Dat is in de jaren 70. Eind 70er jaren. Dat was niet een gewone vriend, dat was een collega aan het werk. Dat was een oudere man, broeder Helder. Hij Leendert Helder, inmiddels ook al overleden met zijn vrouw. Maar we werkten samen daar in de drukkerij en hij vertelde veel over het evangelie. En het is niet over één nacht ijs gegaan in die zin van dat ik direct tot geloof ben gekomen. Integendeel, ik nam het evangelie niet serieus. Ik heb één ding wel in mijn karakter vanaf jongs af. Want dat komt denk ik doordat ik naar de RK-school ben gegaan. En daar leerden we heel vroeg over Jezus, Maria, Jozef.
0: Mm-hmm.
1: En het christelijk geloof werd een beetje, je weet hoe het de RK is. Dus ik ging naar de Sint-Petrusschool, dus daar ben ik flink beïnvloed geworden door het christelijke, kan je zeggen. Dus ik heb altijd in een God geloofd, altijd. En ik heb altijd respect gehad voor God. Ik heb nooit geintjes uitgehaald zoals ik soms van mensen hoor en zie dat ze soms grappen maken met God en God als een spotpotje nemen als het ware. Dat heb ik wel nooit gedaan, maar ik was niet ernstig met de Heer. Dus die broeder in kwestie die mij zo'n beetje vertelde over de Heer en ons daar evangelie gaf, ik maakte hem tot een spotpotje, dus ik nou niet serieus. Dus we plaagden hem veel en ik was niet zo ernstig. Eigenlijk het keerpunt van mij kwam pas toen mijn beste vriend tot geloof kwam.
0: Ah.
1: Daar kwam het keerpunt. Dus hij werkte ook samen met mij in de drukkerij. En zijn Javaanse broeder, Javaanse collega, woonde op Kamerwijn. We hadden een heel goede band, Jantje en Tara kan je zeggen. We hadden een hele goede band, was mijn beste vriend. En als je naar hem op het eerste gezicht zou kijken, zou je zweren dat deze man is voor eeuwig al verloren. Je kent dat soort type mensen,
0: ja,
1: toch? En zo spraken we ook, wanneer je met hem sprak, zei hij, ja, hell naf me, mine. Hij spang dit. Dus toen ik tot geloof kwam, kon ik mijn ogen, oren, mijn hele wezen niet geloven dat deze man tot bekering is gekomen. Dus om mijn vriendschap niet met hem te verliezen, heb ik mijn leven ook aan de Heer gegeven.
0: Wow.
1: Zo is het gegaan eigenlijk.
0: Wauw, dat is heel mooi. En zoals u zei, het is niet zo'n spectaculair verhaal. Maar het is wel, ik denk dat heel veel mensen daar raakvlakken mee hebben. Want vaak genoeg merkt u dat de een de ander opvolgt.
1: Yeah.
0: Dus het is heel belangrijk om een goed to lead by example, als het ware.
1: Beïnvloeding, hè?
0: Beïnvloeding. En u bent eigenlijk vanaf jongs af de gezinssamenstelling hebt u, als ik naar u heb geluisterd, het gevoel gehad van verantwoordelijkheid nemen en zorg dragen voor het gezin.
1: Ja.
0: Bent u echt een gezinsman?
1: Ik ben een gezinsman, ja.
0: Oké. Okay.
1: Waarom? Omdat nu dat ik tot geloof ben gekomen, heb ik begrepen, het gezin is eigenlijk een notendop van de hele maatschappij.
0: Hmm.
1: Niet alleen een gezin, ook een natie. Zelf het Koninkrijk Gods, de gemeente, is een gezin.
0: Ja.
1: En het gezin is voor mij heel belangrijk. Heel belangrijk. Ik wilde altijd als jonge man wilde ik een gezin hebben. Ik wilde trouwen.
0: En nu heeft u het.
1: Ja, ik wilde trouwen. Ik ben eerlijk geweest naar God toe. Ik wilde een vrouw. En ik wilde ook vroeg kinderen hebben. Dus niet op latere leeftijd, maar heel vroeg kinderen hebben. Vandaar ben ik blij daarmee. Want daar heb ik grote kinderen. Ik heb ook kleinkinderen.
0: Sanning, hoeveel kleinkinderen heeft u?
1: Ik heb 2 kleinkinderen. Eentje van, volgens mij eentje 8 of 9 jaar. 9 en 6 jaar.
0: Mm-hmm.
1: Maar in ieder geval, ik heb kleinkinderen nu. En ik ben blij dat ik die keuze heb gemaakt. Ik heb ook na mijn bekering, nou, ik kende mijn vrouw al als buur, want we waren buren, overburen.
0: Oh, okay.
1: Dus toen ik tot geloof kwam, waren de eerste mensen die ik het evangelie gaf, begreep het, mijn buren. Nee, maar ik had geen
0: verkeerde intenties. Nee,
1: ik had ook geen relatie met me. Dat zijn dingen die later zijn gekomen. Ik was 22 jaar oud toen ik tot geloof kwam. 22 jaar. Ik ben pas in 25. Toen ik 25 jaar oud was, ben ik getrouwd.
0: Mm-hmm.
1: En begon ons gezin te stichten. Ik heb, wat los van de bediening, los van het werk van de Heer. Laat me eerlijk zijn, in het begin, ik ben nog jong, 25 jaar. Eigenlijk, bijna kan je zeggen, ze zeiden me dat ook, van het leek alsof ik Jezus had uitgevonden. Want ik was helemaal gepassioneerd.
0: Vol vuur, passie.
1: Ja, gepassioneerd. Maar dat nam niet weg dat ik mijn gezin heb verwaarloosd. Ik heb misschien niet zoveel tijd gegeven aan mijn kinderen, de opvoeding, schoolgaan, want ik werkte ook. Ik was de enige kostwinner. Hmm. Ik wilde nooit dat mijn vrouw moest gaan werken. Ik was nog een beetje wat betreft conservatief.
0: Ja.
1: Dus ik dacht nog als die oude mensen van vroeger van de man gaat aan het werk, hij is kostwinner en de vrouw moet zorgen in het huis dat alles gedaan wordt. Dus die gedachte had ik ook. Waardoor ik mijn vrouw nooit heb toegestaan om te gaan werken buiten.
0: Ja.
1: Dat ze niet heeft gewerkt voordat we getrouwd waren, werkte ze ook. Ze deed ook een paar jobs, maar toen ik was getrouwd wilde ik niet dat ze moest werken. Ze moest voor thuis zorgen, voor de kids, et cetera.
0: Ja.
1: Vooral toen ook tot bekering kwam, tot geloof en ik in de bediening was, dan begrijp je, het was een beetje moeilijk voor mij om al deze dingen te combineren.
0: Hmm.
1: Maar los daarvan heb ik mijn gezin toch niet verwaarloosd hoor. Ik heb altijd verantwoordelijkheid gevoel gehad en ik heb mijn verantwoording naar mijn gezin heb ik altijd gedaan. Mijn kinderen naar school gestuurd, alles betaald voor ze, et cetera, totdat ze zijn vandaag waar ze zijn.
0: Ja.
1: Dus wat dat betreft heb ik het gezin niet verwaarloosd.
0: Ja, want het komt wel eens voor dat dat gebeurt.
1: Ja.
0: En het is niet dat de intentie is, maar nee, vanwege het werk dat er is in het Koninkrijk. Hoe heeft u dat alles gecombineerd? Want zo jong als ik ben, heb ik soms wat moeite met het combineren van het gezinsleven, werk en het werk van de Heer. Wat, als u het mij vraagt, een van de belangrijkste, of als niet het belangrijkste is. Hoe heeft u dat allemaal gedaan? Het combineren van alles, gezin op de eerste plaats, maar ook het werk van de Heer op de eerste plaats.
1: Ja, het is niet eenvoudig geweest. Het is niet eenvoudig geweest. Ik had, vaak kwam van het werk. Je kon niet behoorlijk uitrusten en dan moest je weer naar de samenkomst, omdat ik al heel vroeg in de bediening was gesteld als celleider. Ik ben begonnen als celgroepleider en ik werkte tot 3 uur. Nee, toen ik bij de drukkerij werkte, werkte ik tot 16:30. Dus je begrijpt, het was heel weinig tijd. Maar ik was nog niet getrouwd, dus ik was nog single.
0: Oh.
1: Dus als je me vraagt van
0: vanaf getrouwde met het gezin, ja.
1: Oké, dan was ik al 25 jaar, 26 jaar, want ik ben getrouwd toen ik 25 was. Dus vanaf die leeftijd, ik was nog geen baby. Dus mijn vrouw en ik gingen samen naar de celgroep, kon het nog even samen combineren. Maar toen ik 26 was, is mijn meisje al geboren, dus toen begon het al. Dus het is niet eenvoudig geweest, ook later, want toen werd ik te werk gesteld bij Telesuur. Ik heb daar bijna 14 jaar. Ik heb bij de drukkerij 7 jaar gewerkt. Toen werkte ik voor de Volkshuisvesting aan de Madeliefjestraat, daar heb ik 4 jaar gewerkt. Toen was ik al volop in de bediening.
0: Ja.
1: Was het ook al een beetje moeilijk echt om te combineren. En mijn laatste werkgever was Telesuur. Daar heb ik ongeveer 14 jaar gewerkt. 13,5, lang zeggen 14 jaar. En dat was zwaar. Want daar moest ik echt combineren van je werk naar huis en dan je gezin, de bediening. Later werd ik door Gods bazuin aangesteld als directeur van de trainingsschool. Dus er was te veel op me. Op een gegeven moment kon ik ook niet meer aan. Het was te veel voor me. Ik zei aan de Heer, heren, ik moet nu wel fulltime, maar ik wil rustig wachten op zijn tijd.
0: Ja.
1: Dus ik ben niet van de een op andere dag fulltime gerend. Ik heb rustig gewacht, maar al die jaren heb ik toch het werk gecombineerd. In combinatie met mijn werk en met de bediening. En ik kan zeggen, het was wel een beetje moeilijk om het in balans te houden. Het was zwaar voor mij. Ik heb veel roofbouw gepleegd aan mijn lichaam. En vandaag aan de dag ervaar ik die vermoeidheid in mijn lichaam. Maar het was niet eenvoudig. Maar de Heer heeft me geërgerd.
0: De Heer heeft kracht gegeven. Mm-hmm. Want u zegt fulltime voor de luisteraars betekent dat fulltime in de bediening stappen als voorganger toen. Het is... Ik kan me eigenlijk nu nog geen verbeelding maken, want ik heb zelf nog geen kinderen, hoe dat allemaal geweest zal zijn. Maar ik ben ook geen voorganger. Dus als ik alleen het feit dat ik naar u luister, kan ik me voorstellen hoe, ik wil niet zeggen spannend, maar hoe drukkend dat geweest zal zijn. Wat heeft dat betekend voor het gezin zelf? Hoe heeft u gemanaged om ondanks dat toch nog die liefde, want we gaan het straks hebben over vorming van karakter, waar u zo op zit. Hoe is dat alles bij u gegaan? Want u focust op de verschillende dingen en dan nog eens een keer aan uzelf werken.
1: Ja. Oké, als we daarover praten, dan moet ik de focus verschuiven naar mijn vrouw.
0: Oké, mooi.
1: Mijn vrouw heeft dat geweldig opgevangen. Zij heeft me eigenlijk die ruimte gegeven dat ik toch mijn bediening kon uitoefenen. Zij heeft dat gedeelte geweldig opgevangen.
0: Wow.
1: Door de kinderen, met de kinderen te praten, ze uit te leggen in de bediening waarin ik ben. Dus mijn vrouw heeft dat gedeelte uitstekend, fantastisch, geweldig opgevangen en gemanaged. Waardoor die druk niet te veel op
0: mij was. Verdeeld. Het was verdeeld. Dat is heel mooi.
1: Dus mijn vrouw heeft dat gedeelte geweldig opgevangen.
0: Wow.
1: Waardoor de kinderen geen afkeer hebben gekregen omdat hun vader misschien niet te veel tijd aan hen gaf.
0: Ja.
1: Mijn vrouw heeft dat gedeelte uitstekend opgevangen. Dus daar was die balanser.
0: Dat is eigenlijk, ik denk, de definitie van een helper, zoals het woord van God dat zegt.
1: Precies.
0: Heel mooi om dat zo van u te horen. Ik zou toch van u willen weten ook nog, ik stel alle vragen hoor, ik ben nieuwsgierig. Uw transitie, want wanneer we in de Heer komen, begint dus die transitie, toch? Gij geheel anders en dat is compleet pakket, inclusief karakter. En dat gaat niet van de een op ander dag. Hoe is dat bij u gegaan? Wat was u al op een bepaalde manier in uw karakter dat niet veel hoefde te veranderen? Of was het echt een transitie voor u?
1: Ik heb die vraag niet zo goed begrepen, nogmaals.
0: Dus zoals u was, voordat u in het geloof kwam. Natuurlijk, we moeten wat dingen aanpassen aan onze manier van omgaan met situaties of met anderen. Hoe is die transitie bij u gegaan om zaken nu bijbels aan te pakken in plaats van zoals wij het altijd al wisten?
1: Ja. Oké. Het geestelijke leven en de transitie waarover ik heb is een hele proces. Het is een ontwikkelingsfase. Ik bedoel, als je tot de Heer komt, moet je geen wonder verwachten dat je de volgende dag al een veranderd mens bent. Dat gaat niet zo.
0: Ik denk dat heel belangrijk is om te benadrukken.
1: Het is een heel lang proces. En prijs God dat de Heer veel geduld met ons heeft. Want je bent rauw gekomen tot de Heer. Het is net als een boomstam, toch? Je velt een boomstam. Is helemaal voordat hij een mooie bank of een tafel wordt, is een heel proces. Hij gaat door een proces gaan schaven en dat soort dingen voordat hij een mooie tafel wordt of een stoel. Dat is precies hoe de Heer met ons omgaat. Je komt rauw tot de Heer en dan gaat de Heer je begint te bewerken. Ja, je gaat je bewerken.
0: Wanneer het zo zegt bewerken, lijkt het echt zwaar.
1: Ja, je kan het op allerlei manieren een vatten. Ik heb het een boomstam genoemd, maar je kan ook een goudsmid. Als iemand goud uit de grond haalt, dan is het ruw goud.
0: Ja.
1: En voordat je een mooie ketting of een hangerij, gaat die door het vuur. Dus het is een hele weg, het is een proces, het is een ontwikkeling. Voordat je komt op de plaats. Om op die plaats te komen, ga je veel moeten verdiepen in Gods woord. Waarom? Omdat door het woord van God gaan jouw gedachten, Ga je anders denken. En het begint met het anders denken. Ik geloof persoonlijk dat het woord van God onze denkpatronen verandert. En dan gaat, als je denkpatronen verandert, dan gaat ook je houding veranderen, je gedrag gaat veranderen, de manier hoe je naar dingen kijkt, je perspectieven, al die dingen gaan veranderen. Het heeft allemaal te maken met Romeinen 12 vers 2, wordt hervormd door de vernieuwing van je denken. En de vernieuwing van je denken kan alleen plaatsvinden als je flink verdiept in het woord van God, zoals de psalmist zegt in Psalm 1. God zei ook aan Jozua, overpeins mijn woord, overpeins dit wetboek bij dag en nacht.
0: Ja.
1: Dus het woord van God speelt daar een enorme belangrijke rol om je denkpatronen te veranderen, zodat jouw hele leven ook een andere wending gaat nemen, andere richting op gaat, dat je dingen anders gaat benaderen, anders gaat bekijken. Een van de dingen die ik altijd zeg, doordat ik het woord nu beter ken, is: in elke situatie waarin ik terechtkom, geloof ik in Romeinen 8 vers 28, want God doet alle dingen ten goede medewerken voor hen die hem lief hebben. Dus God is bij machte, wat er ook op je pad komt, om dat om het negatieve zelf te keren in een overwinning of voordeel voor je. Maar dat heeft te maken met hoe je erover denkt. Dus wat zijn je denkpatronen? Als je nog steeds denkt als hoe je was, dan ga je gefrustreerd kunnen raken. Je kan boos op God worden. Je kan misschien zelf de weg verlaten, want je begrijpt er niks meer van. Maar als je door het woord van God bent hervormd in je denken, en je denkt nu zoals de Bijbels denken. Jozef heeft ook dat gezegd in Genesis. Hij zegt: wat u ten kwade voor mij hebt bedoeld, heeft God gekeerd in mijn voordeel. Dus Jozef dacht ook, zijn denkpatronen gaan veranderen. Ja. Dus dat is wat karakter eigenlijk ook verandert. Je moet je denken laten veranderen. En om je denken te veranderen, moet je je flink bezighouden met het woord van God. En dat was mijn voordeel. Maar dat voorbeeld had ik al reeds in de wereld, toen ik de Heer nog niet kende. Een tante van mij op jonge leeftijd schreef mij in bij het CCS in de jaren 70. Schreef ze me in en zo begon ik te lezen. Mijn jeugdboeken waren Arends oogboeken. Later begon ik ook stripboeken te lezen. Suske Wiske, Rode Ridder, Kuifje, al dat soort boeken. En die boeken hebben me ontzettend beïnvloed. Zo is het begonnen om te schrijven.
0: Ah, dus u was eigenlijk, zelfs voor uw bekering, was u al geïnteresseerd in het lezen?
1: Niet geïnteresseerd, dus ik las veel.
0: Ik las al veel.
1: Lezen is niet begonnen in het koninkrijk.
0: Daarvoor,
1: als klein jongen, ik las al veel.
0: Dus het was niet moeilijk om te duiken in Gods woord?
1: Precies, dus toen ik tot geloof kwam, dan was mijn enige boek geen Kuifje meer en Arends ook. Het was de Bijbel. Dus ik begon te graven, ik wilde weten, ik wilde leren. Dus ik heb de Bijbel uitgelezen, 1 of 2 keer helemaal uitgelezen.
0: Wow.
1: En dan lees je het als een gewoon roman, want je hebt nog geen geestelijke inzichten. Maar later, door ook naar de Bijbelstudies te gaan, de samenkomsten te bezoeken als jongeman, dan ga je je ook verdiepen. En ik hield altijd van studieboeken. Ik hield niet zoveel van een biografie. Natuurlijk is het belangrijk, biografie van anderen. Maar ik hield meer van studieboeken. Boeken waar je me vragen stelt. Want dan daag je me uit om in het woord van God te gaan. Om dingen te gaan onderzoeken. Dus eigenlijk kan je mij een ding noemen. Een soort Indiana Jones. Ja toch? Hoe noem je dat soort mensen weer? Die archeologie
0: ja,
1: toch?
0: Ja.
1: Dus, je wil weten.
0: Je wil meer weten, onderzoekers.
1: Juist, onderzoekers. En dat, zo'n type, zo'n geest heb ik.
0: Heel mooi, heel mooi. En hoe is uw eerste boek? Vertelt u ons over uw eerste boek dat u zelf geschreven heeft. Hoe is dat tot stand gekomen?
1: Welk eerste boek? Vanuit de wereld?
0: Nee, in het koninkrijk.
1: Oké, toen ik tot geloof kwam, voordat ik tot geloof kwam, was ik al begonnen met een roman te schrijven. Ik begon al te schrijven in de wereld, natuurlijk werelds. Je schrijft gewoon, zoals een... Zoals de schrijvers in de wereld hun boeken zeggen, fictie.
0: Ja, misschien is het goed om toch nog even iets daarover te vertellen.
1: Fictie, ik begon. Ja. Dus eigenlijk, mijn bedoeling was eigenlijk, ik wilde een striptekenaar worden.
0: Oh.
1: Dat was de bedoeling. En om dat te worden, heb ik mij toen ingeschreven bij een, jij gaat hem misschien niet kennen, meneer Jules Genafon. Heb je van hem gehoord?
0: Ik heb die naam wel gehoord.
1: Ja, Jules Genafon. Ik praat over de jaren 70 hoor.
0: Ja,
1: in 80er
0: ik heb het wel eens
1: jaren. 70er jaren naar 80er jaren. Jules Genafon was kunstenaar, een van de beste kunstenaars in Suriname. Je kan zijn schilderijen misschien nog zien bij de banken of zo. En ik heb me bij hem ingeschreven, Jules Genafon, om beeldende kunst, want ik wilde eigenlijk kunstenaar. Die dingen, dus kunst heeft mij meer aangetrokken. Schrijven, tekenen, dat soort dingen hebben mij, die richting is mijn richting waarvan ik hou. Ook eigenlijk, ik wilde zelf het zit nog steeds in mijn oor om maar dingen te zijn en hoe je dat weer... die mensen die films maken, man. Hoe
0: is dat weer? Acteurs, producers.
1: Nee, acteurs. Ja, geen
0: scriptwriter.
1: Nee, ook niet. Regisseurs.
0: Regisseurs.
1: Ja,
0: regisseurs.
1: Dus, ik wil, dat zit nog steeds in, maar als ik die kans van de heer
0: misschien
1: krijg,
0: in de toekomst, no?
1: Ik ben al 60, ik weet niet of het me lukt. Maar elk van een regisseur wilde ik zijn.
0: Ja.
1: Mijn eigen film schrijven. Dus ik wilde een verhaal schrijven over de verloren zoon. En dat wilde ik gaan uitbeelden.
0: Oh,
1: dus
0: wow.
1: Een film van gaan maken.
0: Ja.
1: Met acteurs. Maar voor film maken heb je heel veel geld nodig.
0: Dat is waar.
1: Niet weinig geld.
0: Dat is
1: miljoenen.
0: Waar.
1: Je hebt miljoenen nodig daarvoor. Maar ja, we weten misschien...
0: Als het de Heere zijn wil is.
1: Als het zijn wil is. Maar het heeft mij aandacht. Dus daarom ben ik ook een vervente filmkijker. Ik hou van films.
0: Ja, en wat
1: ben ik leer daaruit.
0: Genre? Kijkt u het?
1: Nou, ik hou van drama. Ik hou van, vooral van ridderfilms. Ik hou van films van het verleden. Dus geschiedenis.
0: Ja.
1: Dus vooral ridderfilms. Hoe Engeland is ontstaan. Hoe de Schotten hebben gevochten tegen de Engelsen.
0: Ja.
1: Dat soort dingen. Hebben mijn aandacht. Ik hou van dat soort films. Natuurlijk ook drama's, action, al dat soort dingen.
0: Mm-hmm.
1: Maar in ieder geval om terug te keren
0: op
1: dat boek. Ja, dus mijn tante schreef me in bij de CCS. Ik begon te lezen. En het had mijn interesse.
0: Het schrijven van de eerste.
1: Ja, toen begon ik geïnspireerd te raken. Ik wilde zelf gaan schrijven. Als jonge man. En zo begon ik te schrijven. Ik kan nog herinneren die dingen die ik schreef. Ik ga er nog niet toe, ik erom lachen. Ik kocht tekenschriften en ik begon te tekenen. Ik weet niet zeggen hoe ik heb getekend. Maar ik hield van tekenen en schrijven. Maar door een oom van me te doen, heeft hij me in contact gebracht met een schrijversgroep. In de jaren 70 waren Gerrit Baron, Mechtelli.
0: Yeah.
1: Ik kwam in contact met Mechtelli en die heeft me toen, zij hebben me toen gepusht om literatuur te gaan doen. Dus toen ben ik ook naar de literatuuracademie. Ik heb de literatuuracademie ook bezocht. Hier in Suriname in de jaren 80 was er een literatuuracademie. Ik ben geweest daar om literatuur te gaan studeren, want ik ging niet meer op school.
0: Ja.
1: Dus ik wilde me specifiek richten op het schrijven en tekenen, kunst, dat soort dingen. Dus ik ging gericht naar de beeldende kunst van Academie van Beeldende Kunst van Jules Chenafon en later naar de Academie van Literatuur. Dus die dingen heb ik een beetje gevolgd, waardoor ik me schreef, waardoor ik een beetje kon, de techniek van schrijven kon aanleren.
0: Ja.
1: En natuurlijk, een van de belangrijkste dingen die ze je meegeven is, je moet verschrikkelijk veel lezen.
0: Ja.
1: Wat ik ook heb gedaan. Ik heb veel, veel gelezen. Heel veel, niet zuinig en niet weinig.
0: Ja.
1: Dus met die bagage
0: bent u dus
1: tot geloof.
0: Okay.
1: Kom ik nu tot geloof met die bagage. God weet alles, hè? God
0: ja.
1: is slim, want ik wilde schrijven voor de wereld.
0: Romeinen 8.
1: Maar God zegt, ai, dit is aan mooi, dan heb ik door mij een hoogtepunt, heeft de Heer me gegrepen.
0: Wow.
1: En het koninkrijk gebracht. En je begreep, je bent nog groen in het koninkrijk, je weet nog niks.
0: Ja.
1: Dus heb ik de pen moeten laten liggen, want ik ben nu in een nieuw leven gestapt. Ja, wat ga je schrijven? Je weet niks van het koninkrijk. Dus ik heb bijna, ik weet of een paar jaar heb ik gewacht. Voordat ik begon te schrijven, een klein plat boek, God maakt een weg, was mijn eerste boek.
0: Wow.
1: Dat boek heb ik nu weer herschreven, het gaat weer uitkomen.
0: Wow.
1: Omdat veel mensen vragen naar mijn eerste boeken. Dus ben ik nu bezig mijn eerste boeken te herschrijven, om die weer uit te geven voor die generatie die er nu is en die zoekt naar die boeken van me.
0: En hoe is, hoe is dat gegaan? God maakt een weg, hoe is dat tot stand gekomen? Wanneer wist u, dit moet ik gaan schrijven?
1: Eigenlijk, toen ik begon te lezen over Israël, toch? Israël in Egypte. En de verdrukking, die verhalen van Jozef, van Israël en Egypte, hebben me aangesproken. Niet dat ik nog een ervaring al had met de Heer op dat gebied.
0: Mm-hmm.
1: Dat zijn, later zijn die ervaringen gekomen. Maar ik voelde me gewoon, mijn schrijverstalent kwam naar boven. Het werd getriggerd. Dus ik zei van, ik ga een boek schrijven. En ik begon een boek te schrijven voor God maakt een weg.
0: En de rest is history, want er zijn toch boeken eruit voortgevloeid.
1: Dus daarna begon ik dan. Want toen had ik al een beetje kennis, inzichten en ik ging door. Want ik ben, laat me zeggen, ik ben niet een christen geweest. Je weet, sommige christenen komen tot geloof. Ze zitten jaar in jaar uit in de bank, voeren niks uit. Je ziet ze ook niet echt.
0: Waarom denkt u dat dat ligt, apostel?
1: Ik ga straks daarop komen. Maar ik was niet zo iemand. Toen ik tot geloof kwam, omdat het zo in mijn karakter zit. Wanneer ik voor iets ga, dan ga ik 100% ervoor.
0: Mm-hmm.
1: Voordat ik dat geloof was ik ook voetballer. Hè. Speelde ook in teams. En ik was een gedisciplineerd persoon.
0: Ja.
1: Dat is mijn aard. Dus als ik voor iets ga, Ik hou van dat ding en ik ga ervoor, dan ga ik 100%. Dan ga ik erin investeren. Ik ga me focussen daarop. Voetbal was bijna, kan je zeggen, mijn god. Dus ik focuste me daarop. Mijn geld ging daarin, mijn investeren, alles. En met, ook met die bagage ben ik in het evangelie. Dus nu dat ik tot geloof ben gekomen, begon ik te investeren in boeken. Mm. Geestelijke boeken. Ik begon studieboeken aan te schaffen, concordance. Encyclopedie, ik begon te investeren. Die dingen heb ik tot vandaag.
0: Wow.
1: En die dingen heb je niet meer in de winkel nu. Misschien op Google en dat soort dingen. Maar die boeken heb ik nog thuis.
0: Wow.
1: Concordance, encyclopedie, atlas, noem maar op. Ik begon in al die dingen te investeren. Mijn boekenkast, is, mijn kamer is vol met boeken. Alleen maar boeken. Ik wilde ook altijd in een kamer zijn met alleen maar boeken om me heen. Want ik ben een boekenworm. Zo is het gegaan, zo een beetje. En toen begon het schrijven. Begon ik te schrijven.
0: Ja.
1: Eerste boek, God maakt een weg. Mijn tweede boek. Toen begon ik me echt te interesseren in het gebed. Hè? Want ik, als iemand tot geloof komt, het eerste wat je moet, waaraan je moet werken is je relatie met God. Mm-hmm. En dat is door gebed. En ik heb veel gebedswonderen van de Heer meegemaakt en ervaren. Ja. Dus ik begon te schrijven. Mijn thema's waren meer gericht in het begin op gebed. Eigenlijk tot nu toe. Ik heb nog een paar boeken die ik weer ga uitgeven. Over gebed. Bijvoorbeeld een boek dat ik ook ga uitgeven is De Hemel in Beweging. Gaat een nieuw boek zijn.
0: Wow.
1: Over gebed. Uw doorbraak is onderweg. Ook gebed. Dus de thema's zijn veel verweven met gebed. Waarom doe ik dat? Omdat ik heb gezien dat het belangrijkste in het leven van een gelovige is het gebed.
0: Mm-hmm.
1: En daar moeten we aan vasthouden. Want als je gebedsleven zwak is, of je gebedsleven is niets, dan gaat je hele geestelijk leven ook oppervlakkig zijn.
0: Mm-hmm.
1: Het is je gebedsleven dat bepaalt hoe jouw geestelijk leven eruit gaat zien.
0: Denkt u dat dat ook de reden is waarom we 100%. Mensen hebben in de banken? En
1: 100%.
0: Wow.
1: Ik kan je het nu al zeggen, als ik in de gemeente ben en ik sta voor en ik kijk in de zaal, ik ben iemand, ik kijk altijd. En ik zie mensen niet lofprijzen, ik zie mensen niet aanbidden, ik zie mensen met hun phone spelen, dat soort dingen. Dan kan ik je nu al zeggen dat deze mensen geen gebedsleven hebben, 100%.
0: Nee.
1: Want als je een ware gebedsleven hebt met de Heer, dan ga je niet zo opstellen in de kerk.
0: Mm.
1: Je gaat een lof. Niemand hoeft je te zeggen, ga de Heer loven, prijzen, aanbidden.
0: Want het is in je systeem.
1: Het is in je systeem. Mm. Niemand hoeft mij te zeggen om de Heer te aanbidden. Het zit in mijn systeem. Hoe komt het? Door mijn gebedsleven. Door je relatie met God.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik kan je gewoon zeggen van, dit soort mensen hebben geen gebedsleven.
0: Ja.
1: Een optimale, stabiel gebedsleven.
0: Ja.
1: Want als je dat hebt, als alle gelovigen dat hadden, dan hadden we een andere atmosfeer in de kerk elke week.
0: Mm-hmm.
1: Een atmosfeer die ik heb meegemaakt persoonlijk in Gods bazuin toen ik tot geloof kwam.
0: Ja. Wat denkt u dat... eigenlijk heb ik het antwoord al, maar ik ga toch vragen. Wat is voor u het grootste verschil van de gelovigen toen en nu? Zeg maar de nieuwere generatie.
1: Passie.
0: Nu. Passie. Ze ontbreken passie.
1: Passie, overgave, toewijding. Ik zie gelovigen vandaag niet meer echt vasten en bidden. Laat me een voorbeeld nemen. Toen ik tot geloof kwam, nam ik verlof om te gaan vasten en bidden. Ik trok me terug op Kommerwijnen bij mijn vriend. In een huis in het bos. Ik nam verlof. Iedereen neemt verlof om naar Cola Creek te gaan of naar het buitenland. Ik nam verlof om te gaan vasten en bidden. Dat was mijn beginbasis. Zo heb ik mijn geestelijk leven opgebouwd. Dus wanneer mensen vandaag kijken naar Pastor Frank Nahar, of Apostel Frank Nahar, en ze zien de glorie een beetje, weten ze niet hoe die glorie is opgebouwd. Mensen willen vaak de glorie, maar ze weten niet de offers die zijn gebracht. En dat is het verschil van vandaag. Je moet offers brengen. Offers moet je brengen. Dan ga je morgen, en je moet niet direct verwachten dat de glorie morgen komt.
0: Ja.
1: Je moet de offers brengen en volharden in de offers.
0: Mm.
1: En ik heb die offers gebracht. Ik heb nachten, ik heb dagen doorgebracht waarbij we nachtwaken hadden. Ik heb gestudeerd van 8 uur 's avonds tot 6 uur in de morgen met koffie. Zo heb ik het jaren gedaan. Zo heb ik roofbouw aan mijn lichaam gepleegd. Niet wie, ik was jong, dus ik had niet zoveel verstand.
0: Zoveel.
1: Ja. Vandaag, op mijn 60ste, ervaar ik die vermoeidheid nu in mijn lichaam.
0: Ja.
1: Het komt van al die jaren, een roofbouw die ik heb gepleegd en die ik heb opgeslagen in mijn lichaam.
0: Ja. Nou, ik ben bijna verdrietig dat we naar het einde toe moeten, maar ik wil toch nog even praten over uw laatste boek. God heeft een plan met uw leven.
1: Ja.
0: De luisteraars die dit nu horen, God heeft een plan met uw leven. Wat bedoelt u precies? Wat voor plan? Niks gaat goed. Ik heb het zo moeilijk nu. En het is zo moeilijk voor me. En ik begrijp het niet. Ja, ik heb misschien wel geld, maar ik ben toch niet gelukkig. Wat bedoelt u met God heeft een plan voor uw leven?
1: Nou, het titel van het boek is: Kent u Gods specifieke
0: plan voor uw leven? Ja, klopt.
1: Kent u Gods specifieke plan? De nadruk op specifiek.
0: Dus er kan ook een niet-specifiek plan zijn dat je hebt.
1: Specifiek wil zeggen, met het plan dat God met jou heeft, heeft hij niet met mij.
0: Mm.
1: De richting die God met jou gaat, gaat hij niet met mij.
0: Mm-hmm.
1: Als je in de Bijbel kijkt, dan zie je met alle mannen, Gods vrouwen, Gods gelovigen, dan zie je toch een verschil. God is met iedereen zijn eigen weg opgegaan. De weg die God met Amos opging, was de weg die God met Micha opging. Of Jesaja, of mm-hmm. Jeremia, of Daniel. Iedereen is weer een ander, maar iedereen paste in dat hele plaatje van God.
0: Het mm.
1: is net als een puzzel.
0: Alle puzzelstukjes,
1: ja, alle puzzelstukjes zijn anders, maar allemaal connecten en sluiten aan. Dus ook al gaat God een apart, een andere weg met jou en met mij een andere weg, maar in dat hele plan van God sluiten we allemaal toch bij elkaar aan.
0: Yeah.
1: En is dat plaatje compleet voor de Heer.
0: En daarover gaat het boek.
1: Ja, dus God specifiek plan. Omdat ik heb gezien in de gemeente dat vele mensen dat ontbreken. Ze weten niet precies wat God met ze voor heeft. Mm-hmm. En net wat ik zei, dat komt weer doordat hun relatie met God is vaak zoek.
0: En geen gebedsleven.
1: Dat bedoel ik. Want als je kijkt, heel vroeg in mijn bekeringsperiode, ervoer ik al van dat God me richting leraar, die leraarbediening. Maar dat is ook niet zo moeilijk, omdat ik ook mijn interesse was daar. Mijn interesse was daar, mijn lezen, schrijven. Dus God gaat die dingen gebruiken, hij kan die dingen gebruiken. En ja, in mijn onbekeerde tijd wilde had ik maar één goal voor ogen, ook vanwege het feit dat ik niet ver naar school ben gegaan, wilde ik gewoon een schrijver worden. En schrijver word je niet zomaar, dus je gaat je moeten focussen op dat soort dingen, investeren.
0: Ja.
1: Ik wilde schrijver worden, dat was mijn enige goal. Schrijver worden en veel verdienen eraan. En populair worden ervan, want je hebt goede schrijvers. En ik las

0: relatie hebben met Christus.
1: Lezen is belangrijk. Lezen is weten. In een notendop. Lezen is weten.
0: Mooi.
1: Wat ik misschien met door jarenlange studie op papier heb gezet. Jij koopt dat boek en in één dag heb je alle kennis van wat ik misschien 10 jaren...
0: Met alle pijn en zweet
1: en juist heb jij in één moment.
0: Wow.
1: En ik heb geïnvesteerd in boeken. Ik heb veel geld uitgegeven, maar ik heb geen spijt. Die heeft mijn kennis ontwikkeld. Dus ik wil alle luisteraars bemoedigen om te lezen. Yes. Lezen is belangrijk. En niet alleen op de hoogte te zijn van dingen in Suriname, maar je moet ook een wereldwijde blik hebben.
0: Yes.
1: En daarom wil ik de mensen bemoedigen. Lezen, in één woord gezegd, lezen is weten. Lezen is informatie.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik wil de mensen bemoedigen. Als we kijken naar Suriname, dan zien we dat vele mensen niet lezen. Mensen zeggen, Suriname heeft geen leescultuur.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat moet gaan veranderen, want er komt een nieuwe generatie op. Het is die oudere generatie, maar die nieuwe generatie die opkomt. Ik weet dat ze meer op de mobiel bezig zijn, maar ik wil ze bemoedigen om flink te lezen.
0: Mooi zo. Mooi zo. En degene die nog geen relatie hebben met Christus en dan eigenlijk alle plezier en ups en downs die we meemaken, but we're sure. Wat wilt u aan deze luisteraars zeggen?
1: Ik was 22 jaar oud, heel jong. Als je vandaag het evangelie brengt voor mensen, zeggen ze, ja, Tim kon granikba, Tim kon oru, met me geniet van Libi. Ik ben gaan beseffen, er valt niks te genieten buiten Christus om.
0: Mm.
1: Er valt compleet niks te genieten. Wat geniet je? Met de dood in het vooruitzicht. En als je sterft zonder Christus, ben je voor eeuwig verloren.
0: Yeah.
1: Daar is ook een heel verhaal achter hoe ik eigenlijk, hoe het is begonnen om, om geestelijk te gaan.
0: Een besef.
1: Gaan nadenken over het leven. Dat is weer een ander verhaal.
0: Ja.
1: Dat gaan we niet kunnen vandaag.
0: Nee.
1: Maar ik kan u zeggen van het leven zonder Christus is een waardeloos leven. Ik heb vandaag aan de dag compleet geen spijt. Elke dag zeg ik het aan de Heer. Van ik ben dankbaar dat de Heer mij heeft geroepen. En gelukkig, ik was geen 40, 50, 60 jaar. 22 jaar. 22
0: wow.
1: jaar, ik was nog jong. Je zou zeggen, ik heb nog een hele toekomst voor me. Maar nu denk ik heel anders daarover. Namelijk, jouw leven is niet in je eigen hand. Elke seconde dat we leven is genade van God. En het leven kan op elk moment beëindigd worden. En als iemand zonder Christus sterft, is die persoon voor eeuwig verloren. Ik zou de mensen die naar me luisteren nu en die de Heer nog niet kennen, ik wil u bemoedigen. Liever gisteren dan vandaag, zo snel als mogelijk om Jezus toe te laten in je leven. Je zal er nooit spijt van hebben. Ik kan vandaag zeggen, ik heb geen spijt van de beslissing en ik zal er ook nooit spijt van hebben.
0: Wauw. Apostel Nahar, hartstikke bedankt voor uw tijd, voor dit mooi gesprek en de laatste oproep aan de luisteraars. Ik geloof dat dit gesprek en uw verhaal heel veel mensen zal inspireren en anders zal laten denken. Luisteraars, u hebt het gehoord. We hebben het gehad van apostel Frank Nahar zelf. Beetje op een persoonlijke noot dit keer. Misschien hebben we hem in de toekomst weer. Ik hoop van wel. En dan gaan we echt induiken op de materie van zijn boeken.
1: Ja.
0: Ik wens u een hele gezegende verdere luistertijd toe met ons programma Revival Now. En ik zeg tot de volgende keer. God bless you.

We hebben geluisterd naar het nummer Lord, I Lift Your Name on High. En daarvoor hebben we geluisterd naar een geweldig interview met apostel, de eerwaarde apostel Frank Nahar. En ik hoop dat zijn getuigenis en de vele zaken die hij met ons heeft gedeeld, zeker ook aangaande gebed, het gebedsleven, dat het u heeft bemoedigd. En u heeft geïnspireerd en zal aanzetten om uw gebedsleven naar een hoger niveau te tillen. We willen van deze plaats uit de eerwaarde apostel danken voor zijn tijd. En het moment is aangebroken om te bidden. Speciaal, ja, speciaal voor u. We willen u opdragen aan de Heer en al uw noden bij hem brengen op deze mooie, bijzondere zondag. Laten wij bidden. Vader, we bidden op dit moment, Heere mijn God, en we brengen ieder voor uw aangezicht. Heer, u bent de Allerhoogste. Heere mijn God, en wij geven u alle eer en wij geven u alle prijs. Heere mijn God, we danken u voor wat u doet. We danken u, Heere mijn God, Vader, dat u omziet naar alle luisteraars en aan ieder die op dit moment luistert. Geliefden, ik wil u vragen, als u via de radio luistert, leg plaats uw hand op de radio als contactpunt. Luistert u via internet, via uw mobiel, tablet, laptop of bureaucomputer. Raak het apparaat aan als een point of contact. En Vader, terwijl de luisteraars, Heere mijn God, het apparaat waarmee ze dit radioprogramma volgen op dit moment, Heere, aanraken, laat uw kracht stromen en hun lichamen aanraken, Heere mijn God. Laat uw goddelijke kracht, uw goddelijke energie, Heere mijn God, Vader, door het apparaat heen stromen, Heere, en deze geliefden aanraken. Laat elke bloedvloeiing opdrogen. Laat elke ziekte genezen. Laat elke demonische belasting, elke demonische macht, Heere mijn God, de mensen loslaten op dit moment in de naam van Jezus. Makupantanamasaya, makupala ataya, makupala atunama, rakitanamataya. En we brokken door het idee. En wij breken door. Door de linie van vijandelijke machten en toestanden. Heere, en ik bid voor een doorbraak en wij forceren een doorbraak voor zij die luisteren op dit moment. Heer, en wij danken u voor wat u doet. Wij geven u eer, wij geven u prijs, wij geven u alle lof, Heere mijn God. In de wonderbaarlijke naam van koning Yeshua, de opgestane Heer, Ralabo Sokopora Turia, Ralabo Sokopora Atunama, Ikata, Ikata, Ikatanama, Rako Torolobosha, een jonge dame, een zuster die last had van bloedvloeien. Het droogt op dit moment. Het droogt op dit moment. Het droogt op dit moment. Ik zie een vrouw zitten met pijn op haar knie. Een mevrouw op leeftijd. Ralabasaka paraturia, u zit in een speciale stoel. Laat genezing uw knie vinden nu. Staat u op, begint u te lopen en u ziet dat u kunt lopen. Ralabosoko paraturia, ralaboshandemaya. Ja, en toen ik bad, ik forceer een doorbraak nu. Zeker 3 tot 4 mensen die luisteren, die een doorbraak nodig hadden in hun leven, hebben het ontvangen in de wonderbaarlijke naam van koning Jezus. En Heer, we danken u voor wat u doet. In Jezus' naam. Amen en amen. We gaan luisteren naar het nummer Machtig zijn al uw daden, o Heer. En dan ben ik bij u terug.

Yes, u heeft kunnen luisteren naar het hele mooie nummer. Machtig zijn al uw daden, Heer. En met dit nummer zijn we gekomen bij de bekendmakingen voor vandaag. En zoals u het weet, hebben we telkens op de zondag onze opwekking samenkomst die om 9 uur start. Ja, en u bent welkom deze dienst te bezoeken. Wij staan klaar u te ontvangen. En we willen u graag leren kennen en samen met u bidden. Dus u kunt het nog halen. Ja, misschien mist u een klein gedeelte van de dienst. Zo niet, bezoekt u ons dan de volgende week. Verder hebben we op de woensdag onze Wednesday Academy. En de afgelopen woensdag was het heel erg spannend. En we hebben een hele interessante studie achter de rug. En wij gaan verder deze woensdag en wel om 7 uur. Op zaterdag is er dienst voor de jonge mensen. De Prophetic Youth Army. En niet alleen jong in leeftijd, maar ieder die zich jong voelt in de geest is welkom deze dienst te bezoeken die om 6 uur start. En dan volgende week om 9 uur in de ochtend onze ochtendsamenkomst. Geliefden, het zit erop voor vandaag. En ik kijk nu al uit naar de uitzending van de volgende week die een hele spannende wordt. En we gaan eruit gaan zoals u het gewend bent van ons swingend. Ja, we gaan dat ding heel mooi afsluiten vandaag. We gaan de benen losgooien. En wel op het nummer Tambira. Ja, Tambira. Jehovah Joyous Celebration. En laten we de Heere prijzen. Laten we de Heere loven. En laten we proclameren dat het vandaag een hele mooie dag wordt. En dat de komende week een hele mooie, productieve, succesvolle, gezellige week zal worden samen met onze Heere Jezus Christus. Ik ben pastor profeet Patrick Botsen en tot de volgende keer. God bless you.

leven in een land met alleen maar Hindustan. In een land met alleen maar Japanen. In een land met alleen maar Chinezen. Ik zou mij onmenselijk misselijk gevoelen. Maar ik kan ook niet leven in een land met alleen maar negers. In een land met alleen maar Indianen. In een land met alleen maar witte mensen.

sprang voor mijn kotolis. Ik zou missen de molotov zula in jou lopen en de sapatia zachtheid van jouw doglala.

in het land van Herman Snijders en Stanley Noordpool, in het land van Letitia Vriesde en natuurlijk, natuurlijk in het land van Anthony Nest. Daarom, daarom kan ik echt niet leven in een land met alleen maar Hindustanen. In een land met alleen maar Javanen, in een land met alleen maar Chinezen. Ik zou mij onmenselijk misselijk voelen. Maar ik kan ook niet leven in een land met alleen maar negers. In een land met alleen maar Indianen, in een land met alleen maar witte mensen. Ik zou me onmenselijk misselijk voelen. Ik zou levenslang balen. Daarom kan ik slechts leven in dit jouw land, mijn land. In dit regenboog.

0: Te fite gim fire lobby me. Te kete analise sama nai holigoni gi. Ma tere pire ti fi konko gi de leitoli. Bebe dai mu accident. Taki hoi gregi moni. Me adenki. Bibi te ade a pecheko. Yu fufu mi ati son def soto. Ala sa ou meke de wamboko. Ma tai giren taki anai woko. Te me ka empuri dai polo. Wele mo saini dai meke fidi. You lobby nice ami wani mo. Anai sai. Di shamiangai. Dai holi mino. Nalo simyo. Di shamiangai. Eh, bossi mino. De ache bon furim jangai. Eh, le me fem holi mino. Nalo simyo. Di shamiangai. Le me fem bossi mino. De ache bon furim jangai.
1: Ja man, delle model, I tell.
2: Bij restaurant Pauli, gevestigd aan de Kammerwijnenstraat 23, bent u nog steeds terecht voor uw heerlijke maaltijden. Het menu van zondag 9 augustus, peperwatra met anjumara, rijstpam met ovenkip, jarpesi moxalesi met gerookte kip en ovenkip en bruine bonen met zoutvlees en kip. We zijn gevestigd aan de Kammerwijnenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.

0: Nigga.
1: Ze hebben hard gewerkt. Ze hebben op hun eigen wijze hun bijdrage geleverd. Wie ze zijn? Sranamangs, die met

spiegel. Stranamangs die als voorbeeld gesteld moeten worden voor anderen. Kent u iemand van wie u zeker weet dat die een verhaal over zijn of haar werkverleden te vertellen heeft? Maak contact met de redactie van Seniorenspiegel. 547331 of 878-1482. Seniorenspiegel.

0: Goedemorgen, luisteraars, welkom. Dit is de nieuwe aflevering van Senior Spiegel. In dit programma praten we tot burgers, bigismas, die hun sporen hebben verdiend in het land. Die hard gewerkt hebben, zij het een onderwijzer of een politieman of een leerkracht is onderwijzer of een modiste. Ja, of iemand die dus in het bedrijfsleven actief geweest is. Of een militair. You just name it. En we hebben in de afgelopen jaren heel wat personen achter de microfoon gehad. Ook enkele prominenten zijn langs geweest in Senioren Spiegel. Dus we praten over het leven van deze mensen, hun highlights. En misschien iets wat minder mooie dingen, tenminste als de mensen daarover willen praten. We heten u dus welkom en we spreken de hoop uit dat u ook uit deze productie wat zult leren. Vandaag heb ik gevraagd om met ons te zitten. We kennen hem als woordvoerder van het KPS. We kennen hem ook als zanger en entertainer. Maar dat alles zal misschien langskomen in deze aflevering. De heer John Jones, hoe gaat het met u? Welkom.
1: We doen ons best. We doen ons best.
0: Ik mag oom John in jullie naam. Als iemand John heet, dan is mijn karaman John.
1: Of Jonah.
0: Jonah. Meneer Jonah, welkom in Senior Spiegel. Ik ben blij dat u dus hebt toegestemd. Alles aan boom? Gezondheid-wise?
1: Ja, een paar deukjes en crashes. Ja. Die zijn het altijd in de bij, weet je wel. Maar voor de rest leven we met de genade van de Almachtige voort.
0: Vaak genoeg. Ik heb een paar mensen wel eens uitgenodigd, moet u weten. In het verleden. En aan het moment dat je een Senior Spiegel zeggen ze van nee, ik wil niet in dat programma, want de naam Senior Spiegel. Dus ik en dan trek de conclusie van deze mensen eigenlijk de mannen van die geassocieerd naar oud worden, toch? Heb je dat ook?
1: Maar je komt niet eronder.
0: Dat vind ik ook.
1: Ja, ik bedoel, dat ding is een cyclus. Je wordt geboren en je gaat weer weg en een andere komt in je plaats. Is een kringloop van de Almachtige heeft het zo geregeld. Dus je hebt een probleem als je het niet wil accepteren. Dan heb je een groot probleem wat mij betreft. Joko Oru, sommige mensen doen hun best om niet oud te worden. Misha Wallomang, die alles wat ze mee doen voor Joko Oru. Maar van buiten, in een soort Oru, maar van binnen, die zijn een Oru.
0: Ja.
1: De kamer verslijt, de schroeven ik ook dol van binnen. Ik bedoel, je moet er mee leren leven en het accepteren.
0: Ja. Dus u hebt er geen problemen mee om een senioren burger genoemd te worden?
1: Niet zozeer. Jouw gedrag moet bepalen als je senioren burger bent of door alles heen.
0: Maar voelt u zich oud?
1: Niet echt, omdat ik nog steeds mij vrij voel tussen jongeren, tussen ouderen. Dus ik, om eerlijk te zijn, hou ik me er niet mee bezig.
0: Ja. Wanneer bent u geboren?
1: In augustus.
0: Welk jaar?
1: 52.
0: 1952. Wanneer van augustus? Wanneer van augustus?
1: Midden augustus.
0: Oh, jullie zeggen maar. Waarom houdt u dat geheim? Je houdt er niet van als mensen voor de deur komen.
1: Ik heb bepaalde redenen waarom ik dat een beetje op de vlak, waarom ik daarmee op de vlakte bleef.
0: Ja. Is niet samen met Castro, toch?
1: Nee.
0: Je weet, Castro was 13.
1: Ay, no. Ik ben iets verder. Een tikje verder.
0: Ooit een feest...
1: Minder driftig.
0: Ooit een feest gegeven? Nog nooit.
1: Nee.
0: Oké. Laat ons teruggaan naar de jeugdjaren. Geboren in welk district?
1: Nou,
0: Falibi Bede, hoeveel kinderen in het gezin?
1: Kijk, in mijn tijd, dus toen ik ter wereld kwam, die Michasson, zoals men het zegt, dan waren we toegewezen op Slans Hospitaal.
0: Dus, Gravenstraat.
1: Ja, Gravenstraat. Mm. Academisch ziekenhuis was nog niet gebouwd, dus alles was Slans Hospitaal. Dus daar is het gebeurd.
0: Ja.
1: En mijn jeugdjaren heb ik toch wel een beetje redelijk gevonden, omdat wij toen in een situatie waren waar de mens centraal stond. Hoe bij plein ons revie, hoe bij alles wat kwad, katten kwad uit. Hoe bij plein Jorka, want destijds opgroeide, dan is maar weer brief in, want los wat zijn je weet die tijd. Als je wakker zo op beurpen in de macht zo te keren, dat was maar beri in Betty vinger die draaien loon toe.
0: Dan gaan we met Betty.
1: Ik zeg maar zo dat hij, maar ik niet. En als je dat aan straat, ik wou kan bakken kon je dat ook zo. Dat soort toestanden kon je pak slag krijgen, als je kon je dat ook zo gewoon. En het is denk ik bij 12 uur. Dus maar het was een prettige tijd, omdat we met elkaar konden spelen. Het is niet zo dat wij in feite de ruimte kregen om ons te vervelen. Altijd was aan bij de doe van
0: welke omgeving?
1: Ik ben dus opgegroeid. In feite, laat me het goed zeggen. Ik ben grotendeels door mijn grootmoeder grootgebracht.
0: Okay.
1: Omdat mijn moeder en mijn grootmoeder naast elkaar woonden.
0: Ja, ja.
1: Maar mijn grootmoeder woonde ook op para. Want eigenlijk met een para-broeder.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik ben pengel, mijn als mijn grootmoeder is pengel.
0: Mm-hmm.
1: Mijn grootvader is pengel en mijn grootmoeder is mijn als.
0: Okay.
1: Dus ik ben eigenlijk een beetje meer in Paraguay's. En vervolgens in de stad Bekeuze.
0: Mm.
1: Ik ben naar Bekeuzeman.
0: Wat is je relatie met Jopie Pengel?
1: Jopie Pengel is een familie. Ja.
0: Maar Bijomo?
1: Ja, Bijomo. Dus voor mijn grandpassie, weet je wel.
0: En u komt uit een gezin van hoeveel kinderen?
1: 10.
0: 10?
1: Ja.
0: Je vader maakte geen grappen.
1: Nee. Dus is op Assan. Voor wie? Travas nog niet. Maar Martin, dat die wordt met Taganga zo'n man. En ze zeggen ook, ik kom uit een gezin van 9. Andere 11.
0: Mm.
1: Weet je wel, dus volgens mij was het een trend destijds. Weet je wel, zover is ik ben more op.
0: Ja, ja, ja. En 10 kinderen. Zijn die 10 kinderen er nog? Hoeveel jongens
1: zijn er? Een paar van mijn broertjes zijn helaas heen gegaan. Dus we zijn nu ongeveer met onze, laat maar zien, ik heb 2 zussen
0: nog
1: en 4 broers. 4 jongere broers.
0: Oké, oké.
1: Ik ben de oudste.
0: Ja, dit jaar word je dus 74.
1: No.
0: Oké, en vertel je wat meer nou over je ouders, moeder, vader?
1: Ja, dus de vader was natuurlijk de strenge man.
0: Mm-hmm.
1: En ik werd in bescherming genomen door mijn grootmoeder. Omdat, ik zei het al, zij hebben vaak de rol om zich te ontfermen over die kleinkinderen.
0: Ja, ja.
1: Kleinkinderen vooral is belangrijk voor ze. Dus ik werd vaak beschermd helemaal bij een prietmischting, want ik was niet de moeders
0: makkelijkste.
1: Juist, die werd dualo ook. Ik moet eerlijk toegeven, zoet bananaslinger en dat soort dingen, weet je wat helemaal ben. Weet je, dat soort kattenkwaad zit portemonnee op de straat. Die neemt die kinderen tegen mij op z'n jaren, portemonnee op de thee. Dat soort dingen, dat ben ik ook tjakrachtig. begrijp je niet. En dan moet je erop rekenen. Ik heb vaak bibabibsribi naar voren kooi.
0: Doei.
1: Ja, dus omdat ik niet binnen kon gaan, bisabtak na het is king, dus weet je, dat soort dingen. Want die mannen gingen met, men had een bepaald soort... gedachte van opvoeding. Dat mijn pretties ging met die saptak in de euro praten en begeleiden zoals men tegenwoordig de ouders aanleren van praat tot je kinderen op een bepaalde manier. Probeer het eens verbaal te pompen.
0: Maar die pretties ging heeft dat goed gedaan.
1: Ja,
0: dus,
1: dat kan je wel zeggen. Dat kan je wel zeggen, ja. Maar zo is dat een beetje grens aan het mishandelen.
0: Ja.
1: Het grens aan het mishandelen. Want dat is mijn pretty chingy. Dan een limpje tikkie. Dan is dat.
0: Ja,
1: dus we zijn bij Fanny. Tip. Vroeger had je die auto tip. De man bij haar tip voor de en dan nog gewoon lekker die oedo. De man bij pretty, nee, minder die baggeren. Dus dat soort dingen grenste aan mishandeling toe.
0: Maar je deed het ook maar één keer.
1: Ja? Ja. Tebe is hier bij koeri bij de baggeren.
0: Oké.
1: Natuurlijk voorzichtiger.
0: Ja, dus je had strenge ouders.
1: Ja, dat mag wel gezegd worden.
0: Vertelt u, op een gegeven moment moest u dus wel afscheid nemen van uw ouders. Ik neem aan dat ze er niet meer zijn?
1: Nee, beide zijn al hier gegaan, ja.
0: Hoe bent u ermee omgegaan?
1: Nou kijk, ze zijn niet...
0: U had een hechtere band met uw moeder. Meestal hangen jongens bij voorop bij uw moeder.
1: Ik had inderdaad een hechtere band met de moeder. Dus die van de moeder kwam iets zwaarder aan, omdat het is al eenmaal zo dat je de moeder meer aanhangt dan de vader wat een pabede, een beul, weet je allemaal, een soort beul, of je doet ons dat maar bij je pretty shit, een mabe verbaal, een mabe, weet je wel, bij pakkie aan, moro. Dus op een gegeven moment is... de dood van de moeder, van mijn moeder, dan iets zwaarder aangekomen. Maar dat is misschien te begrijpen.
0: Ja. Maar hebben jullie, want vader is gone, moeder is gone, twee zussen zijn er nog en enkele jongere broers. Hoe is het contact nu? Komen jullie regelmatig bij elkaar?
1: Ik heb maar één jongere broer hier. Dus de rest allemaal zitten in Nederland. Dus één jongere broer die zat bij de militairen. Hij is nu gepensioneerd ook, et cetera. Dus we zijn maar met ons tweeën hier.
0: Okay.
1: Maar de rest zit in Nederland. Maar het contact is vrij goed. Ik mag niet jokken. Er is respect, dat is ons bijgebracht om respectvol met elkaar om te gaan. Dus ik mag niet jokken, het is nog steeds zo dat wij elkaar op een bepaalde manier bejegenen met de nodige respect.
0: Oké, als u terugblikt kunt u zeggen... die ouders hebben ons goed opgebracht.
1: Ja, dus...
0: Ik ben tevreden.
1: Kijk, achteraf, dat kan je achteraf, wanneer je dus op een bepaalde, wanneer je terugblikt, hoe alles toch goed terecht is gekomen, dan blik je terug. Dat is goed dat ze dat gedaan hebben. Als ze dat niet gedaan hadden, dan zou het misschien anders zijn afgelopen. Maar dat achteraf bekeken, dan moet je wel zeggen van krom of scheef. Ze hebben hun best hier en daar wat toestanden waarbij je zegt van het had niet zo gehoeven, weet je, op die manier. Maar after all zeg je van inderdaad, het heeft geen windeieren gelegd. Als je kijkt van iedereen is toch goed in de maatschappij terechtgekomen.
0: Ja, bij u ook, want u bent politieman, dat is uw ding geweest. Maar voor zodra dat u als koto, vertelt u welke school hebt u bezocht?
1: Nou, ik ben naar de Mulo en na de Mulo ben ik gaan werken bij dienstbodemkartering. Dat is, het was op de hoek van de Rust- en Vredestraat en Dr. Sophie Redmondstraat, waar Index vroeger was.
0: Oh ja,
1: dat
0: ja,
1: gebouw
0: ja.
1: Werd later kabinet enzovoorts. Maar ik heb een tijdje daar, 2 jaar was ik bodemkarteerder. Ik was bodemkarteerder. Dus we moesten bepaalde gebieden gaan karteren. Mm. En ik weet nog waar ik de hand in heb gehad toen. Heel jong was ik, 20 jaar of 19, 20 mm. jaar. En ik is het gebied Goliath. Sommige mensen weten het, sommigen weten het niet. Maar Goliath, in Goliath gebied, toen had je premier Pengel die aan de macht was. Mm. En hij had een project geïnitieerd. Een papyrus project. Mm. We zouden papier hier maken. Mm. En wij hebben toen het Goliath gebied. Daar is in Saramaka. Mm. Langs de Saramaka rivier. Hebben wij gekarteerd. En daar is er pinus geplant. Die pinusbomen. Soms je ziet een paar op weg naar Mongo Albina. Mm. Ze lijken op dennenbomen. Mm. Maar daaruit zijn pinusbomen waaruit men papier haalt.
0: Ja, ja.
1: En het was een groot project. En daar heb ik gewerkt. Ongeveer 2 jaar de mensen die ik me nog kan herinneren met wie ik daar samen heb gezeten, we zijn opgeleid tot bodemkarteerders, Waterberg bijvoorbeeld, die vakbondleider enzovoort en een paar andere mensen, maar goed, op een gegeven moment kon ik het heb ik de brui aangegeven omdat ik een bepaalde drive had. Ik voelde dat ik bijvoorbeeld een aantal talenten had. En het was 1 keer theorie in de stad. En 2 weken, dus 1 week theorie in de stad en 2 weken het bos in.
0: Mm.
1: Om karteringswerkzaamheden, dus boren met de theodoliet lijnen uitzetten, et cetera. Mm. Om de bodemgesteldheid.
0: Mm.
1: Vast te stellen welke vegetatie daar het best zou kunnen gedijen.
0: Mm.
1: Dus dat was ons werk. Maar ik had een andere inborst eigenlijk.
0: Wilde meer?
1: Ja, dus Ik voelde dat ik bepaalde talenten had. Theater. Mm. Ik heb theater gedaan. Het zat in mijn muziek. En het verenigingsleven. Dus leiding geven aan verenigingen, organisaties en dat soort dingen.
0: Ja, ja, ja.
1: En dat werk die ik deed. Mm. Op 2 weken, 3 weken. In het
0: dat was bos. Het niet?
1: Nee, ik voelde me niet op mijn gemak. Want op een gegeven moment lag ik. En ik begon een evaluatie te maken van mijn leven. En ik vroeg mezelf af, zal ik dit leven moeten leiden tot... Weet je, en op een gegeven moment heb ik de knoop doorgehakt. En ik ben bij de politie terechtgekomen.
0: Hoe oud was je toen?
1: 21 of plus minus. Mm. 20, 21. En ik ben bij de politie terechtgekomen. En
0: wie was korpschef?
1: Ik ben in dienst getreden toen de heer Snijders korpschef was. Na Snijders heb je dus Walker gehad. En na Walker. En ik ben in dienst getreden. Je had een grote staking. die periode ben ik in dienst getreden.
0: Was dat 73?
1: Ja, die staking van 73.
0: Okay. Ja, ja.
1: En die grote staking waar... Ik was er middenin.
0: Mm.
1: Met situaties waar de politie bekogeld werden. Mm. Die pro-wagens werden ondersteboven gekeerd. Het waren Volkswagen, die kevers.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Die werden ondersteboven gekeerd door het waren toffe mensen die in de staking, douane, noem maar op, onderwijsveld. En op een gegeven moment ben ik dan... Ik had die ruimte om dan de dingen te doen die ik toch wel de gevoelens voor had om te doen.
0: Mm.
1: Ik ben in de theaterwereld gestapt. Ik ben lid van NAX. Sinds die tijd ben ik lid van NAX. Ik zit bijna 50 jaar in NAX. Mm-hmm. Ongeveer. Ik heb een heleboel dingen daar gedaan. Toneel gespeeld en andere zaken. Ik ben ook opgeleid geworden. Ik zat op NAX Volkshogeschool. Vormingswerk. Want van huis uit ben ik ook vormingswerker. Mm-hmm. Dus die training en die opleiding heb ik. Ik heb een heleboel opleidingen gedaan, waardoor ik die dingen kon doen. En ik heb regie gedaan, theaterregie. 50 jaar Thalia heb ik dat stuk van Wilfred Texeira geregisseerd. Dat jubileumstuk voor in verband met 50 jaar Thalia. En ik heb ook in een organisatie gezeten waar ik de regisseur was. Ik zat ook... Ik heb een paar groepen geregisseerd. Acuba Crioro en dat soort toestanden.
0: Toneelgroepen?
1: Toneelgroepen. Ja. Ik was de regisseur in die groepen. En ik ben tegelijkertijd... Simultaan aan die activiteiten deed ik ook een beetje aan muziek. Nou, muziek ben ik begonnen vanaf mijn 14e. Ben ik met de gitaar begonnen. Ik weet niet of die groep bekend is. De Splendors. En een van die mannen van de Splendors, Paul Van Niel, woonde naast mij. En hij begon me de kneepjes van de gitaar bij te brengen enzovoorts. En zo ben ik erin gerold. Later heb ik een eigen band. Deel gaan uitmaken van een band. Dat was die tijd van Cosmo Stars, Action Stars en Latino's en dat soort toestanden. Dus mijn groep was Action Stars, waarmee ik toch wel een paar hits heb gescoord. Banabon, Grand Srika en een
0: daarboven in de lucht.
1: Een tiental andere nummers. Dus wat de muziek betreft heb ik toch wel goede tijden meegemaakt.
0: Ja.
1: Ja.
0: U was dan reeds, neem ik aan, in contact met uw vrouw?
1: Min of meer, ja. Mm-hmm. Min of meer, ja. Min of meer. Dus,
0: hoeveel vrouwen zijn in uw leven geweest?
1: Ja, kijk, als jongeling, je weet hoe dat ding toe gaat. Mm. Heb je van die kortstondige toestanden.
0: Ja.
1: Maar de vrouw waarmee ik dus kinderen heb. En, ik heb 4 kinderen. 2 jongens, 2 meisjes.
0: Okay.
1: En ook 4 kleinkinderen. En ik heb maar met 1 vrouw kinderen. En ik heb ook 1 vrouw als zodanig. Dus die 4 kinderen.
0: Hoe heb je die vrouw ontmoet?
1: Het was op een feestje. Je weet, als je op een feestje bent, toen de tijd toch, kon je gewoon een dame halen, mag ik met u dansen. En van het een komt het ander. Je gaat 2 keer dansen, 3 keer dansen en je begint een beetje
0: aftasten.
1: Ja. En uiteindelijk groeit er iets.
0: Vertel die familie, hoe is die relatie met die vrouw verder? Hoe heeft het zich verder ontwikkeld?
1: Nou,
0: noem eens een mooi, los van die geboorte van die kinderen, want als kinderen ter wereld komen, is het altijd bijzonder. Maar wat is een ander moment waarvan je zegt, een moment die zien aan een vrouw is, jongen, nooit meer vergeten?
1: Ja, ik kan geen momenten opnoemen of benoemen waarbij ik zou kunnen zeggen van het heeft me geraakt. Nee,
0: dat is wel
1: niet,
0: altijd
1: niet echt. Kissen, kissen, kissen, altijd. Ja. Ik bedoel, als kissen, kissen, dan ben je niet, dan leef je niet.
0: Ja, ja.
1: Altijd gaan er zaken zijn waarbij je van mening verschillen. Of ik vertoon een bepaald gedrag die niet in goede aarde valt of omgekeerd. Dus die dingen zijn dingen die. Maar om te zeggen dat er iets is gebeurd waarbij het huis moest verlaten voor een tijdje of dat soort griezelige dingen.
0: Een mooi ding gebeurd.
1: Ja.
0: Is er een ander mooi ding gebeurd? Ik heb het niet zozeer over negatieve dingen, maar een mooi ding welke jullie samen gedaan hebben of.
1: Ja, we zijn op reis samen gegaan in Nederland.
0: Ze is altijd je steun geweest.
1: Ja, en het was leuk, prettig, weet je. Dus dat soort dingen, maar dat we uit elkaar zijn gegaan, dat soort griezelige dingen, die hebben zich niet echt.
0: Zoals Olga.
1: Wees Olga maar.
0: Olga is nog niet daar. Was het Olga of Telma? Je had een prachtig lied, man.
1: Ja,
0: Ik ben aan mijn mati Anton.
1: Wilma.
0: Wilma, no, Anton. Ja, dat was een geweldig nummer. Maar als politieman, welke afdelingen heeft John Jones allemaal doorlopen als politieman?
1: Nou, ik moet wel aangeven dat ik met toffe politiemannen heb
0: gewerkt.
1: Mannen als ik, als jong agent, het hoofdbureau stond er nog.
0: Ja.
1: En de recherche was boven, dus ik moest stage en van stage wordt het verlengd. Bij mannen als Doorson, Koolader, die namen kom je tegen in de annalen van de politiegeschiedenis, weet je wel. Door zo'n koelader,
0: plukker,
1: noem maar op, al die
0: mannen.
1: Dilbandoensing, noem maar op, Ifte. Dus met al die mannen heb ik toch gewerkt en ik kan me nog iets herinneren. Maar die mannen hadden een soort gedrag, maar elke generatie heb je bepaalde markante dingen die zich voordoen, die in de mens zitten. Kijk, die toffe rechercheurs, ik kan die naam nog goed herinneren, Moerli enzovoorts.
0: Moerli.
1: Moerli. Een oude rechercheur. Hij is iets scherper. Net als Doorson en die andere mannen.
0: Je praat over Herman Doorson, no?
1: Ja, Herman, ja.
0: Oh, ja.
1: Oma Herman.
0: Ja, ja.
1: Ik kan me herinneren, de minister van Justitie en Politie was de. Hij was president Shankar. Hij was ook president van Suriname een tijdje. Bij de eerste verkiezingen na de militaire periode was hij de eerste president, toch?
0: Ja, Shankar.
1: Dus, gekozen, gekozen president. Maar hij was eerder minister van Justitie en Politie.
0: Shankar.
1: Maar je weet, Shankar is klein gebouwd, klein van stuk. En ik reed in een VW en die rechercheurs zaten naast mij, één achterin, één naast mij. En die mannen gingen. Shankar woonde in de hier in de Fire Lobby straat. Die straat heeft drie namen, Fire Lobby.
0: Jacob Reetje.
1: Ja, een aantal namen heeft die straat, maar goed. het is een zijstraat van de Wanika-straat, ja, van de Pengelstraat.
0: Ja, ja.
1: En die mannen zijn, Shankar was bezig, dus ze kennen hem niet. Dus ook toen werden niet alle politici, waren niet alle politici bekend bij de politie.
0: Mm.
1: Dus
0: de mannen bij Sabamang.
1: De mannen bij Sabamang, dus het levende leven. Dus de man bij Jere van Mama, nooit de man Shaman, als het ware.
0: Ja, ja.
1: De bij Shema, ben.
0: Oh, dus de man, ze kenden hem niet echt.
1: Ja. Dat de man reis, stop naar Mama Vodoro. Dat de man zie allemaal de bezig AVC, plantjes AVC, allemaal bij de bezig, gewoon hark en hark dat. De man reis, stop naar Mama Jere van Mama. Hé, Boyke! Boyke, man, very man, die weet dat hij. Waar is je vader? Ga je vader roepen. Maar dat mijn vader, mijn vader woont hier. Jongen, mag geen grappen. Dit is toch nummer zo. Ja, maar mijn vader woont hier.
0: Was Shankar vrij jong, man.
1: Ja, dus ik praat over bijna 50 jaar terug.
0: Maar hij was de minister dus?
1: Hij was minister van Justitie.
0: Ja,
1: dus
0: ja.
1: De man heeft zo'n briefje gedaan, man.
0: Oh.
1: Van de recherche, de man heeft zo'n briefje gedaan, man. Maar de man heeft een saptak na man daarbij. Dus okay. De man denkt dat nou
0: naar mijn zoon.
1: Naar mijn zoon. De man dat Boyke.
0: Ja.
1: Hij mag naar poort. Maar wie moet u eigenlijk? Ik moet minister Shankar. Oh, ik ben een minister. Dus bijna. Hey. Ik kan je niet zeggen. De man tikka houding. In a VW. De man nak de ede na plafond voor PV. Boep. Voorzien denk de man op een doro tikka houding. Pardon minister. De man bij je gago. De man bij je look for mo las mi pau. Dus look for mo las u pau. Dus de man heeft ontslag, want die mannen waren radicaal vroeger. Dus nou, iedereen die was maar ontslag makkelijk. Je weet, jij gaat kruiden en dat soort dingen. Maar als Walker, opstaande voeten maar bij haar, den polet voor een skoro.
0: Ja?
1: Ja. en ik wil je voorlopig niet zien. Je bent geschorst voor zoveel banden, voor zoveel weken.
0: Toen had je geen politieband.
1: Ja? Huh? Een politieband ben de, maar a power no be biggie soto. Mm. Dus die mannen waren nog, de man bij al les petje eten toch.
0: Dus die mannen toch dat ding gewoon van je school?
1: Ja, maar bij dus ik doe een hogeri. Dus wat weet je aan ik doe? Begrijp je, in elkaar ook al. To de IOA. Onwettig afwezig.
0: Ja.
1: Ik ben gauw korpsrapport. Waar was je? Je politieman. Mijn kofferwinkel te maken. Precies, wat kom je dan? Mijn kofferwinkel te maken van de zaak. Mandelijks kreeg 4-5 hoog. En dan toch verschijnt je niet aan het worden. Geef hier, geruts. Ja, mensen die gaan naar chef straatdienst, zo bekijken je toch. Surveillance dienst, het heet niet surveillance dienst, maar toen heette het straatdienst.
0: Ja, ja.
1: Dat is maar best naar Frey, want Frey is later ook minister geworden, maar Frey was chef straatdienst.
0: Hij was later ook korpschef, hè?
1: Ja, hij is korpschef.
0: Henny Frey.
1: Was later korpschef geworden. En maar dat bij de chef straatdienst, dan maar dat bij City Snor, Gomorrofara, Takere. En zonder geld hoor. Mm. Met inhouding van tractement, de man bij Karazan met een mooi woord.
0: Mm.
1: Dus dan, ik ben dan twee wiki in een kar, ook maar de man bij Koti Money. Want toen de man bij stort money van Gona Banyi en dat soort dingen, naar loonslip. In een papieren envelop, ik ben kiesicensie bij de betaalmeester.
0: Ja, ja.
1: Dus dat
0: maar
1: zo.
0: Je bent nooit bij de opsporing belast.
1: Ja, dus, ik, dus dat zeg ik. Mm. Maar de recherche was toen aan de... Later ben ik bij verkeer. En beland, afdeling verkeer. En ik heb... En ik heb daar ook een beetje de leiding gegeven aan

0: Van Gajadar, toch?
1: Ja, ik ben dus opvolger geweest van Gajadar. En ik ben groots naar binnen gebracht. Ik mag niet jokken. Met de nodige egaars heeft men mij toen op de post. De post laten overnemen. Iedereen was daar, de PG, de minister, politiekapel. Het was plechtig, op een plechtige manier heb ik de stok overgenomen. Maar dat was een mooi moment.
0: Heb je de laatste eer aan hem bewezen?
1: Ja.
0: Ben je geweest naar zijn uitvaart?
1: Ik was niet in het, ik was niet in de stad. Oh, okay. Ik wist niet wat er zou worden, maar ik was niet in de stad.
0: Is snel gegaan.
1: Ja, het is snel gegaan, ja.
0: Maar heeft politieman Jones een verdachte wel eens aangehouden?
1: Ja, vaker.
0: Ja?
1: Ik heb vaker piketdienst ik was piketofficier, vaak was ik piketofficier. Maar Guillaume Tori, dus...
0: Guillaume Tori voor aanhouden?
1: Wat maar loeien aan. Die man, ik had post op... In academische ziekenhuis was pas gebouwd. Dus ja, toen stond academische ziekenhuis. Laat mij horen wat die man. Wat roover er, maar dat bij brokken of zo en dat soort dingen. Dat de man. Dan. Maar we doen een operatie. Ik dacht, want daarom, blinde darm. Operatie. Dat man doet op binnen, alle soort slang. Dan, ik heb kort een wachtje gedaan, want het is normaal dat als je een arrestant daar hebt, dat de politie daar de wacht houdt. Dan heb ik op een balkon, want dan was dong naar de slang, pas aan mijn motor uit de operatiekamer, dus de volgende dag. Toch? Dan, ik heb op een balkon, ik heb een straat, ik breken dat mijn hap op je lucht. Want die mannen waren bezig op het terrein, een aantal dingen te doen. Dan heb ik op een balkon. Aan mijn kans, voor ik de eerste slang, naar mijn harde slang. Dus terwijl ik rekening heb aan mij, ik knor van pijn. Aan mijn lukumi, aan mijn pipe lukumi. Dan, op een moment draai ik me zo aan de tafel. A pisten met suku actie zo maar samen. Zo met lang, mama go tibra on presi, wakti te on kunstig moment de la man aan gwe. Dan tak je, dus straf op me daar in niet. Die praxe tak je, mi moest weer naar boven die dat mij bij zo'n omgeving heet dan, dus bij de familie zo'n omgeving aan mij aan, dus dat moet berekenen, alles aan koro, dan aan dan mij kon loeren aan man.
0: Als MD?
1: Een paar dagen daarna, een week, ongeveer twee weken, dan mij kon loeren aan man, of bij zo'n man, Inkepinken, ik kon dus, hij was nog niet helemaal
0: gewezen,
1: weet je. Misschien maar hij slinger, ik kon. Dan ben dan een matig mien, hoe ben dan een bronfiets, hoe ben hij bronfiets zat in dat hij. Dan op een bepaald moment, dan me hou me aan. Maar hoe van mij tjara, maar ik weet niet, maar pota maat aan mijn bronfiets, dan ben hij een matig mien, dat je no. Pota, hoor aan mijn pondboot hier. Dan te ama di mita yere me kamas don waga yu bron fits da me rei no baka da me aba isra mi da me te ama ta ke fi wani if fi wani ka do ansani da amas don ama di me rei ama bron fits da me rei na de ma baka ta ba fits pa fu e di da gandi da ame te ama di mita e gopchin somoro se a gotro gopchin somoro se a gotro. Dus Amadi moet voor termijn later samen bij de bezigheid. Het is allemaal van Madu. Voor een moment
0: Amadi op. Maar Amadi is er even.
1: Ja?
0: Maar Amadi is er even.
1: Amadi nog doen.
0: Oh.
1: Amadi tak tak jongen. Je lawaai er dan Amadi zoet zomaar. Amadi missie dat. Dus bij sorry. De kat is er even bij Abi.
0: Dus Amadi wat job wil je in Agotro?
1: Ja, maar mijn jongen in Agotro. Dus die mensen zeggen, ik loo je. Dus aan mij fluisteren, ik heb tien zozeer, gotropetta, gotropetta.

0: go through tag me can jump po matag no da ti jump po da man su tu bam da as a cat go take me. Yes, aso ucara mago na poslatur de basleita ma en so mi con crimi fesi wat as a betref. Dus ik heb toch wel een heleboel dingen meegemaakt. Ja. Dus ophanging. Ik heb dit maar bij Abouan. Ik heb meegemaakt dit maar bij Abouan. Ik zei een beetje zo epidemie dat ik dit maar bij Angadens zelf constant. Nooit meer heb ik als zo'n ribisme toon lang. Ik ben hier een strop en slinger. Dat mijn tong de benen tijd op mijn borst. Ja. Als we go poor de...
1: Maar in welke periode was dat?
0: Het was in de eind 70er jaren. Eind 70er begin. Ja, dat was bij Angadis Revie verschrikkelijk. Maar, ja, kijk, je hebt... Elke periode heb je te doen met een bepaald soort criminaliteit. Of althans, er gebeuren dingen binnen de samenleving die een bepaalde trend aanhouden. Voor een korte periode, misschien een jaar, en na een jaar de assane hebben weg. En zo heb je het ook met criminelen. Want ik heb criminelen moeten helpen. Een aanhouden, et cetera. Dus ja, die mannen zoals Keideniers en een soort man dat hij dus de hele tijd de man bij terroriseren, heerfoto, en breken in zoek mannen en neefje enzovoort. Mm. Dat ineens zo alles aan.
1: Maar dat natiek is dan toch?
0: Ja, ja. Ja?
1: Dat is als je ze onschadelijk hebt gemaakt, toch? Die
0: ja, ja, ja, ja, ja. Dus, en dat plotseling. Krijg je weer een steking, dan heb je weer de Kitaneas, Erigeri, en doe alle soort zaken.
1: Maar je had er mee beheer van Koblijn, die was een bankroever, no?
0: Nee, Koblijn was een bankroever. Maar Koblijn heb ik een helpen aanhouden op Latour.
1: Serieus?
0: En dan maar bij de gewoon, hoor. Koblijn was een beschaafde, een heel beschaafd mens.
1: Maar hoe deed hij dat bij die banken?
0: Kijk, die man was... Koblijn was goed geschoold. Dus een man bij Sapta keren dan minum gorilleren aan school toe. Voor de man kon mishandel me of nak me of die zie. Maar Koblijn naar Latour. Koblijn loe. Baka die aman broko of den banje. Die aman loe. Dan... Ora malator Helios enzovoort. De ora malator. Koblijn. Ja. Ik ga mee. Want Raman bol long. Maar zo mijn verstand voor Zaptageren beter hem nog long. Want je weet nooit wat de consequenties kunnen zijn met mij long.
1: Maar hoe deed het bij die banken met de wapen?
0: Nee. Ook doen reconstructie, want je had iemand bij de TOAD afdeling binnen, de forensische afdeling bij de politie, ja. De vroeger TOAD, technische opsporing en herkenningsdienst.
1: Van meneer Van der Laar.
0: Van der Laar.
1: Ja.
0: Van der Laar bij de hoofddap. Ook doen reconstructie, de man bij Gwanga Brandkast voor Strands Hospitaal. En je weet, Strands Hospitaal had een trap buiten om naar boven te gaan.
1: Ja.
0: Op trappen ben daar zie straat op het trottoir kan je zeggen. Dan hebben we een pure brandkast voor Sodro en op brandkast heb je dat jong dat ding woog meer dan een ton.
1: Dus van de dus probleem werkte nooit alleen.
0: En wang. De Ugodoua reconstructie dan man. Dan amam. Zorunu fa amachara brandkast gue. We stonden met open mond te kijken. Van de Laar be gomee voor reconstructie. Amang gebruik wansiri saka. eigenlijk minder mag verteren als zo man, man kan go doorzaad bij. Maar eigenlijk die man had twee momenten, een serie saka, lang Alice. Dus ama be donpa asani da, ama be skoiva, ama be pot Alice. Race, cool race, yeah. Dan amabe driba sa wow. Amabe ala teng di mana de hele nacht de peit.
1: Dan noem maar jama.
0: Ome wadi bere atena, ti furu wadi no bere, dus asan no bere, if I know, yon.
1: Ja.
0: Die waren
1: dat was die mannen intellectueel.
0: Ja, maar dat zeker aan het begin toch. Het was een smart, amabe smart. Het was een jongen die op de van de Amst kwam. Later hebben we weer ook een portier. Want hij was zo beschaafd. Die bent een man. Netjes. Ik voel me meteen dat ik een man kan komen. Ik ben een jongen, een jokko jongen.
1: Dus naast een straf werd die portier?
0: Ja, werd hij portier bij een CVC ziekenhuis.
1: Ja, gelukkig niet bij een bank.
0: Maar ze zeker dus kan die brand kan zo. Maar ja, hij had geen zin meer in ja. Idee. Ook heb ik een keertje meegemaakt. Surinaamse bank. Je weet, die bedrijven, die man ben gestort. De money aan het einde van de dag. De man ben potentieel in cassettes. En die bank had speciaal een opening. De man ben vrienden die cassette gaan zien, dat is een beetje gewet op een soort glijbaan in een ruimte. Maar op een moment de man om aan vrienden die cassette. Dus het was een soort liederen cassette. Toch, de man bij Potamoni in de Soetenguina Gluif, dat is een beetje een glijbaan in een bank. Dat bank 2 euro bij 2 euro was er geen mogelijkheid meer om te gaan storten na 2 uur. En die mannen waren tot middags ook bezig in een bedrijf. Dan op een gegeven moment was maar veel een cassette. There is no perfect crime. Je doe maar op een moment je maakt een fout. Dat is een fenomen op de cassette. Dus allemaal bij vrienden cassette in Palma. Op is dat een kritje bij functioneert. Boom! Op de hara wat rafeer para man. De man op een boot op de gracht die zo. Leek van over en binnen de man boot op alle de grachten. Dus er was een goed een functionerende gracht die op wat rafeer stroom constant in. Dus dan maar bij vrienden sanguina gracht de cassette. Dan de zijn bij Harguena Suriname rivier. Achteraf zijn in de Palmetuin. Pepe Wakapasi de nou. Maar dan was maar veel op de cassette dat enzovoort. En dan zo begon dat ding te rollen. Dat ik, hé, wat cassette doet door? Ja. Uiteindelijk Van der Laar was bezig met het technische opsporingsgedeelte toch. En allemaal dacht ik, jongen, we moeten kijken als het personeel niet betrokken is bij
1: wat inside job.
0: Ja, dat ding binnen zo is gebeurd. Maar je had Een wachter, het is geen wachter, het is een soort conciërge bij Libita Paparazzi, de Surinaamse bank. Het was een soort brunchierwoning. Dus maar hij kon in de bank gaan. Want als er iets was enzovoort, dus niks was geautomatiseerd volledig. Alles was een beetje handmatig. Dus Amara denk ik, kan gooi naar de bank voor een storing bij de presie of een vijandobility. Dus de Amara, want bij die onderzoek dat je is zomaar op toegang tot een bank, voor go in een bank, na sluitingstijd. Dat je maar bij je volgen, maar technisch en tactisch. Dan, de machine dat je allemaal, ik wil echt op reis voeren. Natuurlijk, tegen voeren, ineens en in Orokoving, dan heb je de neiging om het te verspillen. Mm. Toch? Je denkt, morgen heb je weer een vette buit. Dus wat gebeurde? Allemaal bij de Inabangi, dat allemaal bij Luzon plaat poeren van glijbaan, bij de reconstructie, Horaman, dus Vandelaar Horaman enzovoort, de recenseurs, de Van Horaman, de Macharaman, go. Met allemaal beter, allemaal Luzon, het waren aluminiumplaten toch, die bij de ondraagkleebaan. Dat man bij Luzon de plaat poeren, dat man bij zoete anu door een plaat. Dat man bij vangen in cassette. Mm. Hij wist precies welk tijdstip de man bij kon storten in cassette. Dat man bij zoete anu, dat man bij vangen ding. Kan dat man bij vangen 2-3. Mm. Dat man bij pota plaat bakken school van man mooi. Dat allemaal op die stof, dat aan de val op. Dat samen begonnen in cassette. Totdat hij die fout heeft gemaakt, dat kwam af en op die lege cassette in Palmetuin. En toen kon hij niet meer. Dus zo heb ik wel los, mooi. Omdat je toen geen geweldige technologie had. Camerabeveiliging en toestanden waar je dingen dus direct kon vastleggen. Maar door echt, je werd gedwongen om na te denken en voestdong tactisch. Hoe goed tactisch is. Wat los scenario, ik ben verwerkt dat Dizzy.
1: Maar had je het liever naar je zin bij de recherche of bij verkeer en voorlichting?
0: Nee, verkeer. Recherche ben ik niet lang gebleven. Mm. Maar verkeer heb ik toch wel. Ik ben ook, wat ik ook prettig vond, hè, toen ik gestuurd werd naar Apura. Bidding Tukayana bij Abba, het was recht van de sterkste daar in Washabu, Apura en Section. Dus iedereen allemaal bij Wagang Gong. En korpschef Heunsel, Kabi, Temiramina, dus Sabayo is. Ik ben even gehoord, want toen kroet dat ben aan de man. Om de politie daar terug te brengen.
1: Gezag.
0: Politiegezag. Ik ben zeker wel Fifi Kroetum is door aan de man. En ik heb een politiestation daar. Met medewerking van hun. We bouwen een politiestation. Een politieboot met zijn materiaal komt. Over de rivier. Toch? En daar hebben we een Oudus rivier. Er waren een heleboel. Ik heb even gegaan naar West-Suriname. Maar je ziet van de boomstam daar zie je. Dus die werden verzaagd. We bouwen een heel politiebureau. En toen hadden we een vaste post. Dus ik was een van de pioniers voor het project. Ik ben een aantal maanden daar gebleven. Dus dat waren mooie momenten, Sammy McBee. In een heel proces dat hij van de man bij ontvang me en van de man, omdat in een gang de man naar het tranga. In een gang de man.
1: Respectie.
0: Ja, en in de man, in een place cool to de man. Weet je wel, ik probeer voor level naar de man, sudo naar de man, op een bepaalde manier. Taki en dan bereik je veel meer. Dat heb ik wel geleerd.
1: Ik wil even terug naar 1980. Mm-hmm. Vertel me een beetje over dat moment. Waar zat u? Op welke afdeling?
0: Ik was bij de technische dienst, Heilige Weg.
1: Is dat verhaal? Want ik hoor, laatst is meneer Le Fossang uitgekomen. Elle Fossang heeft toen gezegd, ja, het is niet waar dat Ubo Soetap de Soldati.
0: Nee, kijk, een opdracht, was wel gegeven, want ik was ook daar.
1: Door Walker, no?
0: Ik ben dapper, ik ben knap tegenover de matief mee.
1: Serieus, vertelt u?
0: Ja, dus ik ben knap in een kampement tegenover de matief mee. Dus
1: soldaat
0: in? Ja, want ik ben go vaak in een kampement, in een officiersmes. Mm. De man ben nodig mee uit, we go drinken ons aan in, de satra, weet je wel, de man like Artigorei, Redveld, Ingham, alle de man dat die. Dus zo ben je in een mes. Mm. Weet je wel. Dus er was een bepaalde soort band tussen de politie en die mannen.
1: Mm.
0: Want hoe ben je de matie voorzitter? Bepaalde de man bij de politie thuis. Weet je, dus Sassan BD. Het was totaal een soort familiaire sfeer. Mm. Dus op een bepaald moment die opdracht kon dat de militairen moeten uit het kamp worden.
1: Dat is van Walker gekomen.
0: Huh?
1: Van Walker.
0: Ja, van hoger aan natuurlijk. Yeah. Ik heb begrepen wat dat de toenmalige premier samen met Walker in een kamer bezig waren om de zaken, de lijnen uit te gooien. En Miknapu tegenover die vrienden van elkaar, die allemaal, weet je wel, de Miknapu. En Rappi Whalen, Rappi Redmond. Dat op een gegeven moment, die Assan kon op een moment dat je met de harde hand, dat je Friesde was commandant. Nel Friesde. Ik heb begrepen dat ik Amano de Moro alibi, no? Of zoiets heb ik begrepen. Maar Nel Friesde was commandant.
1: Van jullie?
0: Van die hele politie een eenheid.
1: Ja, ja.
0: Hij was de oudste man toch?
1: Ja.
0: En hij was inspecteur. En Amano had opdracht kon van man. Natuurlijk van boven. Af dat hij met de harde hand omdreigde Mapuru. Dat ik bereid het allemaal knap. Maar no, maar no, zo toe. Dus, ik denk dat ik wel maar met de drapen. Voor scootse, die bevoeren opdracht daadwerkelijk uit.
1: Mm.
0: Begrijp je niet? Maar ja, de opdracht is gekomen. Je bent daar in een soort dilemma. Ik denk een soort dilemma van, wat gebeurde dat toen Rappi was lid van de politiebond.
1: Rappi Redmond,
0: ja. Mm. Daar heb je iets Winti, maar daar heb je dus echte Winti, allemaal bari, dus aan de spot staan niet zat rapen. Dus allemaal, dus weet je wat het betekent om op een bepaald moment daar te staan. En je weet niet wat je moet doen. Je krijgt de opdracht, maar je bereikt dat.
1: Je bent
0: door een opdracht, die jongen.
1: Ja, is een druk.
0: Begrijp je niet? Mm. Met de harde hand, de man had dat om zoetel. Maar met de harde hand natuurlijk, je begrijpt. Mm. De harde hand, daar geef je zelf invulling aan.
1: Ja, ja, ja.
0: Toch? Dus met kracht en geweld in dreef de man poer uit dat kampo. De man dat zoet de man trooien. Weet je? Dus op die manier, en bagadi rapitjesa, een soort adubes, en die bari, dat toen de man, dus dat de man weer op de, alle de man weer knap naar de anu tap de ede.
1: De
0: militairen. Dan, ik weet niet, je hebt op een gegeven moment de man begin wakagwe. Op de Maja opdracht, de oudste man tussen zo, kennelijk. Mies heb zomaar bij de oudste man tussen zo. Want nu man hebben weer die onderscheiding.
1: Mm.
0: Toch? Maar ze wisten onderling wie de oudste man was. Dan, de man begint wakker, moet uit dat kampo. Dan de man was strippy.
1: Het was een moeilijk moment.
0: Het was een tof moment. De man was strippy. En van Strippi, de man gaat later naar a vakbondsterrein draaien. We maken bij elkaar als een Fort Boomica.
1: Maar jullie hebben nooit rekening gehouden dat de Maris kan plegen van Koep?
0: Kijk. Ik had bepaalde dingen voorzien. Dat ik dat zei dat ik niet dat jongen, deze mannen gaan terugslaan. Hoe? Mino Besabi, en onder leiding van wie? Mino Besabi. Maar mina de man die op het takatori. Maar de man werd tegen me dat keer nog safe samen. Maar ik voelde aan dat eer. Asan be broeder toch. Als ver, je was te snijden. Begrijp je niet? Die spanning. Dus je voelde aan van hey, was aan. En vanaf het moment die setting die hoorde, die de man go drape, weet je wel, af is kanton gerecht naar Combe. Vanaf de setting die je hoorde, je kon het gewoon aflezen. Van ze van hey, something is really wrong.
1: Maar hoe bent u als politieman omgegaan met het moment toen ze die de man tik abra en de politie moest zich overgeven en zo?
0: Nou, kijk.
1: Op de grond liggen.
0: Op een bepaald moment. Persoonlijk hoor. Persoonlijk had ik geen enkel wrokgevoelens of dit of dat. Mm. Ik heb omdat. Kijk, als gewapende macht voel je gewoon ook aan van was aan de klop. Stel je voor bijvoorbeeld naar school, bij de remat, bij konemat, poeri uit opleidingscentrum.
1: Ja.
0: Toch? Dus je voelde. Dus ik had persoonlijk geen enkele vervelend gevoel. Met tang, takanga de ma, die bij de soldati. Weet je wel, tapan niveau ze op een kwente takkie. En die mannen hadden ook geen, dan niet. De man roepen op, takkeer, allemaal go leveren wapen. En Goree stond daar voor Zeelandia. In Warij, de man potu in Warij. Bakari. Me go, hey. Artifa, want hij is Jonafa. Milanga, a wapen jama. Dus. In die sfeer, omdat die man ook snapte dat wij eigenlijk dat het geen persoonlijk ding was.
1: Ja.
0: Een man-to-man ding. Dus,
1: het was niet verstandig varen om dat zo te doen.
0: Dus ja.
1: Want als een beetje escaleer,
0: precies. Dus één contact bijvoorbeeld. Per ongeluk
1: was God
0: kade waman bij de onhandig. Dan was het misschien misgelopen, ja, inderdaad.
1: Mr. Jones, kogona pokusi, we kona pokusi, so koos leidt op as koosie af. Kan ik, durf u te zeggen dat als je nu kijkt naar het korps, hoe dat nou over het verleden, hoe leven nu 2026. If you look at korps, wat zegt u?
0: Ik ben tegen eerlijk, op de grond van mijn hart bloedt wanneer ik bepaalde dingen zie. Dingen, de wijze waarop mensen worden aangesproken. Ik heb zelf les gegeven, een aantal lichtingen heb ik helpen vormen. Wat aantal. Want ik zei er eens toch, ik ben ook vormingswerker.
1: Ja.
0: Dus tegen mij bij Koonsi, ik ga naar de man aan Sanderij. Waar heel weekend mee betaald heb in Sanderij 1. Toch? Waar heel weekend mee betaald heb in de groepsdynamica naar de man. Weet je, die recruiter die binnenkwamen. Heel weekend bij de bezig aan de man. En in de stad gaf ik die mannen ook les. Ik gaf een bijzondere wetten. Waarbij ik de nadruk legde op de wijze waarop men moet optreden ter handhaving van de openbare orde.
1: Ja.
0: Openbare orde, met dat je een van de belangrijke taken van de politie is handhaven van de openbare orde. Maar hoe doe je dat? Mm. Het doet niet. Jim de papier aan ja. Hou je. Begrijp je? Bij de tijd denk ik nee. Het neemt niets van je weg als je zegt van luister nou. Goedenavond, Mike, uw rijbewijs en die papieren van de auto. Voor controle. De amateur werken mee. Ja, maar dan. Vier is zo. Papieren, geef me de papieren. Dus. Anopoara, dus dat soort dingen. Het is iets wat ik zelf heb meegemaakt met verteren. Met de in een omgeving, dat is door in een auto, dat mijn loco van de man. Is dat niet? Dus dat soort dingen, dat soort dingen zijn toch wel een beetje. Ik weet niet, kan in een generatieprobleem hebben.
1: Maar, hoe oud bent u nu 74, 73? Men kan je toch vragen van, hey, blijf helpen om te vormen.
0: Nee, kijk, is op de bigisme op onze netakje toch. Dus aan het takje nog een jeepje of zo.
1: Maar in Jan is in die asipassie.
0: In die asipassie toch. Want, kijk, die me de in functie. Me ben hier, van de man bejegen, de man die me dan op een schoot, de man bekoor lang aan aan. Maar hij maakt nog een taal zo, man. Dus ik zeg van, de man af, doe me dat aan. Ja. De man bent, dus, na, de man bagger, de man zegt, alla zullen dat ik kost grama neem baga. Dus de man bent kon, jawel. Jongen, man is voeg, man is, alla zo.
1: Ja.
0: Dus ik dacht, laat die beker mee maar voorbij gaan. Hoor.
1: Muziek. Oudra en Poku, want we vragen altijd aan onze gasten welke song we kunnen afdraaien. Welke plaat luistert u graag? Die was dom. Welke zullen we moeten inschrijven straks? Nadat u voor ons hebt gezongen.
0: Dus ik meteen een poko die mijn lobby na Lay Down voor Edwin Hawkins Singers.
1: Lay Down?
0: Ai.
1: Voor?
0: Edwin Hawkins Singers toch? Met een. Lay Down. Dat was altijd. Nou, soort een. Zingen die echari op een bepaalde
1: sfeer.
0: Mij althans, ja.
1: Oké, we draaien dadelijk. Maar
0: is het absoluut pokoementaal?
1: Oefening. Maar, want pokozang, dus Banabong, Sanayu Banabong, die plaat was gelijk gehit hoor.
0: Ja.
1: Aangestelijk met je van Henk van Vliet in de Disco Amigo Family Show.
0: Ja.
1: Ik kondig haar Banabong aan. En Mika era begint van Banabong.
0: En Amandi. Tegen eerlijk, een man die een mooie uiteenzetting voor als hij bij de Weilen Rudy de Bruin. Hij zat toen bij Apinti. Een man bij die nieuws in Stranato. Toevallig was ik in de auto. Mijn konden gaan pokken aan. Maar die was herbeschrijving. Vond ik leuk. Maar Henk van Vliet was de motor achter dat lied. Zonder meer.
1: Maar het begint van dat lied hoor.
0: Di biji vinti vai, atroe mi kankantri. Di biji vinti vai, mi lobino mo sanayu banabong. Sanayu banabong, sanayu banabong. Biji vinti vai, atroe mi kankantri. Ataki sang na yubana bong. Di biji vinti vai, mi guru atroe yu kankantri.
1: Die plaat was geweldig hoor.
0: Hey.
1: Maar treedt u nog op?
0: af en toe, ik ben verbonden bij, of althans, ik doe mee met een klein orkest, Sweet Coprofiri. Dus muziek met dan.
1: Wat zijn de Action Stars? Stop. Action Stars heb ik nooit. Ik heb de Action Stars bij de maar bij elkaar. Klopt dat?
0: Ja, dus omdat een paar mensen van Politiekapel erin, de blazers,
1: okay,
0: waren van Politiekapel toch? Mm. Je weet, mensen geven je snel een naam. Mm. Dat ik naar een scout ben, of dat ik op drie scout of voor scout.
1: Oh, dat ben je wel.
0: Dus voor scout ben je naam. De blazers ben je scout. De barvel je aan, mij ben je scout. En Groenveld.
1: Dat is ook in de Staatse, man.
0: Groenveld, dat ben je vareter ben je scout.
1: Dat is geen in de Staatse, meneer.
0: En maar dan zo dogla.
1: Oké.
0: Begrijp je niet? Is dat de soort mix?
1: Maar dat van bed, bro.
0: Nou, man begin Gualand, man begin Sani. Toen ik op Las Palmas.
1: Oh ja, ja, ja, ja.
0: Op Las Palmas, mijn naam liep on. Op Las Palmas. En dan met Las Palmas hebben we toch bijzonder veel populariteit binnengehaald. Want hoe alle man die bij motor naar Tracy kon begeleid. Yeah. Max Neyman, Louis Winsak, alle de mannen die man bij Koji Shoja, de man bij Las Palmas.
1: Yeah.
0: Alle de songfestival van Peace Forever, Las Palmas, bij begeleid in de songfestival.
2: Senioren Spiegel.
1: Wat ik leuk vond bij Action Stars. De plaat hoor je eerst op Apinti, bij Henk. En daarna dinsdagavond of donderdagavond, Disco Me Your Family Show. Oh, nee. Dat zie je die clip.
0: Oh,
1: nee. En mijn schoenen door een afvliegmachine.
0: Oh, ja,
1: daar boven in de lucht.
0: Maar weet je, dat niet om wat of een bluff of zo. Maar ik ben de eerste geweest die live clip met Surinaamse muziek heb gemaakt. Daarboven in de lucht. Ja. Tramano bij mijn clip, ja, maar ik heb een rode manjabong of iets in een tuin, naar een snaardrum. Weet je wel, dat is aan niet. Maar ik heb een echte clip gemaakt.
1: Ja, ja, ja.
0: Die weet ook, die weet ook de eerste man. En natuurlijk daarna. De man being koina a trend.
1: Ja, want je moet dat visualiseren inderdaad.
0: Ja, ja. Dus alle delen die ik gezongen heb. Mama no Luca ding. Jammer dat die dingen, ik weet niet, kan de borger, kan je eens opzoeken. Maar die dingen waren op STV, bij STVS.
1: Ja, ja. Maar laat mij die Grasica horen.
0: Mi no bende mi gawa kaboy di

0: wansani pa don so string. Manomo mi gwe go luku, en mi grama go luku, mame luku mi grama bika, srika be waka konensi. So mi barji mi grama e, mi grama e, notena pude. Luku na grong yumulong, oi ma gran srika no kong bet mi grama ne tinini. Sechi mi grama sechi, sechi mi grama e, ajosi ende isis karamba el mere kumbe, ajosi ende mira kwanya, de kwanya ewa e, ajosi ende isis karamba el mere kumbe, de isa brown girl in the ring.
1: That's the word.
2: Nou, wie zo deel de kadeko, deel de kadeko, deel de kadeko.
1: Dat
2: is anders. Ja, maar die tijden komen niet terug.
1: Huh?
2: Die tijden komen niet terug.
1: Het waren heel andere tijden. Mensen waren dus toch anders en gemotiveerder. En het eigene, dat is mijn mening hoor. Het eigene werd veel meer gewaardeerd vroeger.
2: Ja.
1: Nu wordt er veel gekopieerd en veel. If Miluku bijvoorbeeld de band zat de map, play de eigen Sunny en het werd gewaardeerd. Bijvoorbeeld een kosje.
2: Ja.
1: Die mannen hebben een doorbraak geforceerd met liederen in hun eigen taal.
2: Conjunto Latinos?
1: Latinos, ja, ja. Ook, weet je. Dus,
2: maar ook de boys like Boogie na onkel.
1: Ja, ja, maar ook okay, iedereen.
2: Exmo ja. Stars en zo.
1: Mm-hmm.
2: Paul van Dalen.
1: Ja, Paul van Dalen bij de Cosmo Stars.
2: Ja, ja, ja. Gargason.
1: Dus die boy Tony. Is er maar poco die Paul is hier.
2: Gushalawa.
1: Baya local.
2: Baya
1: loca. Baya loca. Baya loca. Baluka, baya life. Yeah. If you want a loka, then we go na Oma Jan. This Jansen toch. Jansen was over de narcotica. Dus bovenus ma, dus daar hebben we koji Jansen als over de narcotica.
2: Oh, ja, dat hoor ik na jaren. Maar ik heb ook een
1: Balokal, deze viri morobong. Balokal, bayalai, bayalok. Nou, Jan zijn allemaal met kodologie.
2: Ai, boy.
1: Kijk.
2: Eigenlijk wat drapen, goed amara voor zo'n bier aan mijn bt. Ik zal draaien stevig als een rampenkoe. Maar de Jones, maar die Las Palmas is ook uit elkaar, uiteindelijk.
1: Ja, dus kijk, bijna de hele, waren veel blazers toch?
2: Maar eigenlijk, met Action Stars hebben jullie meer succes geboekt.
1: Nou, misschien qua radio, et cetera, zeker. Maar met Las Palmas hadden we een bredere publiek, of althans een bepaald soort publiek, hoe bij Playfour Salsa.
2: Oké.
1: Okay. En hoe bij, omdat bijna iedereen las muziek schreef. Lees maar bij de alleen waren vijf blazers.
2: Mm.
1: Begrijp je niet? En we waren in staat, dus die Max Neyman kon ja zo. Dan bijvoorbeeld. Wanneer je nog oefen naar Max Neyman. Maar waarom? Omdat Stan Lockin die partituur heeft vooraf heeft gestuurd. Dat je begint te doen, Sani. En uno go play, uno arkies aan mij zingen op een plaat. Wat ik heb hier en daar wat arrangementen gemaakt. Dus een play zijn schrijf dat. En we hebben natuurlijk oefen deze niet. Dus die Max Neyman kon was gewoon een rehearsal even lomp zijn ruts. Voor die show.
2: Ja, ja.
1: Maar die man wist dat we dat konden. Toch? Dus dat was kwaliteit. Oké, ja. En ala song festival for peace forever na uno de Mambela. Ala ana show ana Mari Hunsel Karkong Otamang Wensak Louis Wensak Semi Bets. De mare besi to be lonely is a crime and that. Ala de Mambeka uno jaso na beka Las Palmas. Dus het ligt eraan hoe je het bekijkt, hè? Omdat natuurlijk Las Palmas een grote hit.
2: Ja. We gaan nu luisteren naar Lay Down, die song van u.
1: Ah, ja.
2: En dan gaan we verder, dan gaan we afsluiten. Je mag het aankondigen, want je bent ook radioman eigenlijk.
1: Ja, dames en heren, nu gaan wij luisteren naar een belangrijke en zeer mooie song van de Edwin Hawkins Singers

0: Joran Spiegel.
1: Edwin Hawkins, Singers Lay Down. Goed, we gaan naar het eind van dit gesprek. Mooi gesprek, interessant. Alle de oren denk je, de oren herinneringen beter gezegd, met meneer John Jones. Mr. Jonah, why you evaluate Libby?
2: Nou, er waren natuurlijk hier en daar wat downs. Weet je wel, een beetje smantjeri, also ben brong, dat zijn mijn punten.
1: Oh,
2: dat zijn echt mijn punten die ik heb gehad. Maar voor de rest mag ik toch wel dankbaar zijn met wat ik tot op dit moment heb bereikt. En mijn kinderen zijn allemaal goed gezetteld in de maatschappij, weet je wel. Dus ik mag niet ontevreden zijn over de wijze waarop dingen zijn toegegaan.
1: Deze vraag stellen we aan al onze gasten. Hoe gaat u om met doodgaan? En zijn er dingen die John Jones nog wil doen in zijn leven? Heeft hij alles gedaan? Of is er toch nog een verlangen wat hij nog wil realiseren?
2: Kijk, ik ben in een rijdende trein wat een aantal dingen betreft. Mm. Dus ik heb geen nieuwe dingen in gedachten die ik nog wil gaan doen of zo. Ik zit al in een rijdende trein wat bepaalde dingen betreft. Met een omtje orkest, koprofiri, ik doe muziek, ik zit in organisaties, et cetera, et cetera. Dus ik voel me op mijn gemak. Dus wanneer het moment daar is dat ik teruggeroepen word, dan denk ik niet dat ik op de een of andere manier zou zeggen, joh, maar dit wilde ik nog doen of dat wilde ik nog doen. Dus zo kijk ik tegenaan.
1: Ja, dus je bereidt zich niet erop voor?
2: Nee.
1: Vaak aankom.
2: Ja, dus eigenlijk wat moet ik nog meer bereiken? Mm. Ik ben een tevreden mens, om het zo te zeggen.
1: Oké, tot slot, meneer Jones, we kijken naar ons land. Hoe ervaart u het nu in Suriname en hoe ziet u de toekomst van dit land?
2: Nou, het is zeer enerverend en het zit vol vraagtekens welke richting het opgaat. Omdat wanneer je kijkt de manier, de intermenselijke relaties en die spleetzwammen die binnen de samenleving oppoppen en een bepaalde richting op dreigen op te gaan, dan vraag je je toch in gemoede af van hoe zal het wel over 10 jaren zijn in Suriname.
1: Komt het door social media van zien?
2: Wie?
1: Komt het door social media van zien? Of naar tijdgeest gewoon zo?
2: Tijdgeest aan de ene kant, maar social media heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan die situatie. Want social media heeft. Iedereen gaat op social media en pompt vergif in de samenleving. Mm. En dat heeft toch wel een beetje een wrange smaak. Mm. Als je naar de toekomst kijkt. Ja. Dus ik hoop dat het natuurlijk verandert. En dat men tot inkeer komt dat het zo niet verder kan. Dus dat is wat ik in feite hoop.
1: Het was nice talking to you, meneer Jones. Meneer John Jones. Ja. En senior Spiegel. Is er nog een boskopo waarvan je zegt? Want je weet, vroeger gaf je nieuws, is er aan Tongo.
2: Ik weet nog steeds.
1: Vertel hoe je dat was aan dat wagen.
2: Nee, nieuws, is er aan Tongo. Ik ben gevraagd. Ja, Apintia. Mm. Ik ben gevraagd van. Ik was nauwelijks met pensioen. Mm. Of ik werd gebeld. Want ik deed het al hoor. Ik verving, terwijl ik nog werkte, moest de man die het deed was boelleider.
1: Ja, ja.
2: En boelleider zou uitvallen vanwege vakantie, maar we gaan Nederland één of twee maanden. En toen, Tuur was nog in het leven.
1: Ja.
2: Nee, Tuur gezegd, jongen, amman, doe ik al. Want ik deed verkeerspraatje toch, is er aan toch. Elke morgen. Je bent de, dat had ik van staatsolie aan dat ding. Staatsolie had me benaderd. Trouwens, ik heb van staatsolie ook een oorkonde gekregen. En een huldiging heb ik van staatsolie gehad. Ja. Omdat ik jarenlang in hun naam dat verkeerspraatje deed elke morgen.
1: Ja.
2: En dus ik was bekend bij Apinti. En dus maar bij Loba vast van bij Skafas Ranatong, bij Skafé Lala. Weet je wel, geen enkel Nederlands woord kwam er tussen.
1: Oké.
2: Dus, en toen die mannen zaten met het probleem van Bully Benko, Dede, et cetera, weet je wel. En dat is mijn actie mee, van hey, je bent toch met pensioen in, je hebt woon aangedeeld. Dus ik doe vers van de pers, dus vroeg om maand en half zes, krijg vers van de pers. En het wordt herhaald tegen over zeven en daarna krijg je nieuws in Israël.
1: Oké.
2: Dus drie dingen doe ik dan.
1: Eigenlijk is Nyonso Isra toch niet eens origineel van boelleider. Erik Omtzigtig bij de FOC?
2: Nee, geen Erik Omtzigtig. De man die ermee begon is...
1: Harald Bram.
2: Nee,
1: ja. Ik heb het over Apinti hoor, zeg Apinti.
2: Apinti van Maris Nebaka, Roodje Natsoi. Als niet zit dat met Takas Rana Tongara.
1: Welke periode? Voor Erik?
2: Ja man, eind 60er jaren, oh, nee, 70er jaren. Roetje na tsoi.
1: Oké.
2: Maar bij konen, dit termen lijkt, abruto koningsterie, Wilhelmina, abruto koning, die man had bepaalde uitdrukkingen. Dus, dat Robbie doet aan het Transvaal, Awega die Robbie doet aan het Transvaal, Nakpoor is de net hier, dat Robbie doet Bosro, Transvaal. Dus echt.
1: Oh. Ik hoor het niet van hem.
2: Huh?
1: Ik hoor het niet.
2: Ai, Roodje Natsoi.
1: Ik dacht altijd dat naar Erik beginnen.
2: No, Erik, ben je jong.
1: Hij heeft het wel heel lang gedaan, Erik.
2: Ai, ja, want Roodje Natsoi, soms ben ik aan Roodje Natsoi. En van Holland allemaal bij golf, iets dergelijks. Maar hij heeft het jaren gedaan.
1: Ja, ja.
2: Maar vanaf de 60, eind 60er jaren, met de 70er jaren, met de 70er jaren. En Erik Omtzigtig is eind 70, is met de 70er jaren, man, Gaapinti.
1: Ja, ja.
2: Dicht bij de onafhankelijkheid. Maar dat ook doet hij de jong jongen.
1: Ai, ai, ai, ai. Goed, meneer Jones, je hebt het al gezegd, maar kan dit toch gewoon kriboy, no? Voetakasraan toch gewoon kriboy boskopoede. Zij want taigi ons man, voor ons Liban of Srefi en de DDC dan. Hebt u de gelegenheid om dat te doen?
2: Wel, me. Winsi, a biggie winsi voor me, nataki. Ongebroodje om in de tong en hoe saptakere na in Walimima Kandra Ude. Uno soet faya juus refi, vooral de man de gotapu social media en de sosan et taxan lekte i taiwisma te. Et takala sot sani e soet faya so, ajelekte de ma witi manteng de manjan de bere furu. Wansa nomo da de ma ede fu sout faya, fu buurman nga buurvrouw lukudesre van nga skerai, da de mei fir boom, tapa nga san lati, en me winsi taki ukong na wang fu praksie taki ere a unumu drea kondre disi gomoro fara, praksie de chin fu unu rida baka ekong, praksie tak sawe lipjine na baka, Want u komiti sang de bijisma fu libjiwa baka. U ati kade nobede na yoisti presi of kadabede na yoisti presi jiso wanfunu. Ma alama esuku bung jide chiwang sa ekono baka. De yos yosi sa egrokong mu abiwang bung marchi fusori takere dismi grandpa du jimi dismi madu jimi dismi pa libjima baka des utapu na asutfaya sani na ras sani dang disyang dati utap nangeng bika unano wa presego ajaso wa biftali bango srefi a umut making boom en shwidi yu srefi na dat me beji
1: met dank aan de heer John Jones. En hiermee zijn we gekomen aan het eind van deze aflevering van Senioren Spiegel. Bedankt voor uw geduld dat u zo lang moest wachten op de eerste gast. We gaan dan verder, u weet, de bedoeling is dat dit programma de volgende week wordt herhaald. En de week daarop gaan wij dus op zoek naar een andere markante Sranamang of Uma die zijn of haar bijdrage geleverd heeft aan de ontwikkeling van ons Sweetie Kondre Sranang. Meneer Jones, het gaat u goed. Succes bij APNT.
2: Ja.
1: Succes met alle andere dingen. Het gezin, uw kinderen, uw vrouw, familie, Alassani.
2: Grand
1: Lugis Revi.
2: Ja.
1: En bedankt.
2: Grand Tani.
1: Luisteraars, goedemorgen.
0: Ze hebben hard gewerkt. Ze hebben op hun eigen wijze hun bijdrage geleverd. Wie ze zijn? Sranamangs die met trots kunnen terugblikken op hun werk in het verleden. Elke zondagochtend om 10 uur hier op Lim FM 91.7. Seniorenspiegel. Sranamangs die als voorbeeld gesteld moeten worden voor anderen. Kent u iemand van wie u zeker weet dat die een verhaal over zijn of haar werkverleden te vertellen heeft? Maak contact met de redactie van Seniorenspiegel. 547331 of 878-1482. Seniorenspiegel. U luistert nog naar Lim FM op 91.7.

0: Wilt u uw bankzaken snel, veilig en gemakkelijk online regelen? Kom dan naar de DSB Online Banking Infodag op zaterdag 15 augustus van 10 uur 's morgens tot 12 uur 's middags bij DSB Lelydorp. Onze medewerkers staan klaar om u persoonlijk te begeleiden en al uw vragen over online banking te beantwoorden. Of u nu net begint of meer wilt leren, u bent van harte welkom. Vergeet niet uw legitimatiebewijs mee te nemen. DSB, mijn bank, mijn manier van bankieren.
1: Bij restaurant Pauli, gevestigd aan de Kommerwijnenstraat 23, bent u nog steeds terecht voor uw heerlijke maaltijden. Het menu van zondag 9 augustus, peperwatra met anjumara, rijstpam met ovenkip, jarpesi moxalesi met gerookte kip en ovenkip en bruine bonen met zoutvlees en kip. We zijn gevestigd aan de Kommerwijnenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet

0: Connecting the Dots. Elke zondag om 1 uur op Lim FM. Een kritische kijk op de dingen van de afgelopen week die in verband gebracht kunnen worden met het verleden en de toekomst.
1: Op Lim FM.
0: Connecting the Dots. Kritisch, opbouwend, ondubbelzinnig, onpartijdig, maar bovenal eerlijk. De overpeinzingen van

0: Mega.
1: Bij restaurant Pauli, gevestigd aan de Kommerwijnenstraat 23, bent u nog steeds terecht voor uw heerlijke maaltijden. Het menu van zondag 9 augustus, peperwatra met anjumara, rijstpam met ovenkip, jarpesi moxalesi met gerookte kip en ovenkip en bruine bonen met zoutvlees en kip. We zijn gevestigd aan de Kommerwijnenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.
2: Connecting the dots.
3: Connecting the dots.
2: Elke zondag om 1 uur op Lim FM. Een kritische kijk op de dingen van de afgelopen week die in verband gebracht kunnen worden met het verleden en de toekomst.
3: Op Lim FM.
2: Connecting the dots. Kritisch, opbouwend, ondubbelzinnig, onpartijdig, maar bovenal eerlijk.
3: Connecting
2: de overpeinzingen van Rappa in Connecting the Dots. Zondagmiddag, 1 uur, Lim.
3: Connecting the Dots.
4: Het is zondag 9 augustus 2026. Het is Lim FM op 91.7 of limfmsu.com. U luistert naar Connecting the Dots, verzorgd door ondergetekende Rappa en u aangeboden door Lim. Nou, dat was weer een spannende week achter de rug. Hot Talk of the Week was dus de patsboom aanvang met de renovatie van de Domineesstraat. Ja, dat was de verrassing van de week. En iemand zei me van, afas, wat heb je doen nu? Nou, als een outron dominee, hij weet, ja, misschien komt er ook nog een fly over en een fly under. Maar goed, dat is maar even een schrapje ertussen. Het was wel een verrassing voor de meeste mensen. En die verkeerschaos maandag, dat was niet mals. Maar goed, de mensen hebben hun gal gespuwd. Ook hier via Lim FM hebben we dat mogen horen. En een beetje geduld moet erbij. Maar we gaan daar wat over zeggen. Niet over het geval zelf, maar wat ik daaruit en wat wij daaruit kunnen leren. Wat leer je uit dit soort dingen over de cultuur in ons land? Niet de cultuur met dansen, tingeling, tingeling, tingeling. Maar de cultuur van met elkaar werken. Met elkaar bezig zijn en uitvoeren van. Nou ja, goed. Na de break wil ik dan wat info over de Mennonieten geven, wat achtergrond. De president heeft in de onlangs persconferentie, men zegt persmoment of persbrief, ik weet niet allemaal, alleen namen, heeft ze dus ook over de Mennonieten wat gezegd en dat die dus, als ze illegaal bezig zijn, zullen we ze op de plane zetten, het land uit vliegen op onze kosten. Boy. Maar goed, in ieder geval, dus daarover wat info, wie zijn Mennonieten, wat doen ze, waar hoe komen ze aan die naam enzovoorts. En dan kijken we nog een paar dingen die we kunnen halen. Wat mooie uitspraken om een beetje even op adem te komen. En u weet, dat is altijd goed. En dan hoor je vaak zeggen, ook in dit geval, dat we hebben over Mennonieten. Ja, is mijn mening, die mannen moeten weg, weet ik weer. Ja, wat is een mening? Is alles wat je uitkraait en goed praat een mening? Is het dan goed als je dat zegt? Ja, maar het is mijn mening, echt niet. Een mening moet voldoen aan bepaalde eisen, wil het een mening worden genoemd. Want weet je, loop gebruik woorden zomaar en dan doe alsof dat de wet van meden en persen is. En dan kijk of er nog wat nieuwtjes zijn. Ik hoorde Jamal afgelopen week, vrijdag bijvoorbeeld, een paar interessante interviews afnemen met de DC van Paramaribo, als ik me niet vergis, over zaken die te maken hebben met vuilstorten. En mensen zijn op hitterdaad betrapt dat ze veel storten met pick-up alles. Maar ze zei, ach ja, maar 1000 gulden, maar je mag betaald 3 keer vooruit. En ze zei, hier 3000, ik heb al 2 keer vooruit betaald. Dat is toch belachelijk. Ik bedoel, niet wat hij doet, dat bedraagt gewoon 10.000 SRD. Plus, pick-up wordt in beslag genomen. Dan gaan ze ophouden met die grap. Nonsens. Nee, alles mag. Nee, we moeten Rina bol. Tjepere, kare, mare. Na, weet je, alibeng, attacke. Nou, hossel, man. Next hossel. Vergiftig de boel met in het binnenland. Vergiftig de boel hier aan de straten. Vergiftig de boel overal. En dat mag maar zo doorgaan. Dat is de rivieren. En dat, man, die baas aan niet, hoor. Het is mooi weer voorlopig. Laten we dat zo houden. Nou, laten we dan direct even beginnen met voor de break. De verkeerschaos aan de Domineesstraat. Wat leren we hieruit? Nou, weer eens een keer dat er vanuit de overheid, als een M is gecommuniceerd met ons, de bevolking. Gewoon, wij zijn maar spek en bonen. Zij zijn de goden. Zij doen wat ze willen. Ze zeggen ons geen ja, en het wordt ingeroepen. Oké, winkeliers wisten er niets van. Werknemers wisten er niets van, die werken daar in die winkels. De mensen die goederen moesten leveren wisten er niets van die ochtend. De mensen die vervoer, taxi en bus en automobilisten, ze wisten van niets. Goederen vervoer, niets. Plaatsen in bord, omrijden, klaar, punt uit. Ja, notagie. Nou, dat is ook een manier, hè, om met elkaar bezig te zijn, toch? Je moet je werk doen. De Domineesstraat moet inderdaad opgekalevaterd worden. En dan kan je me mooi zeggen, ja, een maand geleden hebben we het gezegd dat het zou gebeuren. Hoor je een minister, ik had een maand geleden. Klaar, punt uit. Ja, ik zou nog kijken om het op... Wacht, man, dat doe je niet, man. Ja? Dat is geen beleid uitvoeren. Dat is beleid met een lange ei. We leiden aan dat soort beleid. Gaat opschrijven in een dicté. Drie keer in mijn foto. Dat is vino loekboom. Maar goed, dat is een grapje, hoor. Ja? Dus dat doen we niet. Een halve week daarvoor mag wel duidelijk herinnering worden gegeven. Ja, van mensen, misschien bent u het vergeten, was WK. Maar over een week gaan we beginnen met de volledige rehabilitatie. Ja, we gaan dit doen, dat doen, dat doen. Afspraken worden gemaakt met de politie. Verkeer gaat worden. Er was geen afspraak gemaakt met geen enkel politie. Nu pas gaan ze afspraken maken met politie. Nu pas. Na een week bijna. Nu pas zie je agenten staan op die hoeken waar er problemen gevallen zijn. Nu pas wordt er geordend dat, en dan wordt er een geweldige conclusie getrokken. Ja, we hebben opgemerkt, tijdens de spitsuren is het wat drukker dan daarna. Mijn gunst, je vraagt je af. Maar goed. Oké, zo leren we het. Ja, dus dit is wat we er weer eens een keer uit leren. Alles wordt op het laatste moment haasje repje door onze strot geduwd. Zo zijn we ook onafhankelijk geworden. Een slecht voorbereide onafhankelijkheid. Het kon bijna niet erger en slechter. Maar ze hadden wel tijd om onderling te vechten over allerlei, God weet allemaal, machtsvraagstukken. Ik heb zoveel zetels, jij hebt zoveel, jij mist één. Er is geen meerderheid, geen quorum. Daarvoor hadden ze tijd. Niet om onze belangen te regelen. Grote mond zei die ene op. Ik ga de onafhankelijkheid doorvoeren. Kletskoos, ga je dat ding goed voorbereiden. Kom bij grote mond opzetten. En nu zitten we achteraf nog steeds na 50 jaar met de gevolgen van een slecht voorbereide onafhankelijkheid. Zo hebben we een slecht voorbereide tweede nieuwe grondwet door onze strot geduwd gekregen in 1987. Wat we niet hadden gewild is gebeurd. Ja, het hele land is anders ingedeeld. Dat hadden we niet gewild. Nou, dit leren we dus steeds weer. Er is een vredesakkoord gesloten na de Binnenlandse Oorlog. Ga vragen wat er allemaal uit is voortgekomen. Of men zich aan beide zijden, maar ook aan overheidstijden, heeft gehouden aan dat akkoord. Maar goed, intussen was al een aanvang gemaakt met het rehabiliteren van het begin van de Tourtonnelaan, waar al die klinkers flink verzakt waren al jaren. Opeens nu broemplaps gaat het op. Als je ziet hoe ze die oude klinkers weghalen met schop, met criminerie, met steen. Je moet dat ding met een grote bulldozer wegstoten, dan ben je binnen een half uur klaar. 2-3 dagen zijn voorbij gegaan alleen maar om die oude straatklinkers weg te trekken of weg te schuiven. Ik overdrijf een beetje, maar goed. Nee. En het is nog niet eens af eigenlijk. Dat wordt nu En dat is door de wegenautoriteit gedaan. Dat is ook zo'n, alles is autoriteit, wegenautoriteit, waterautoriteit, luchtautoriteit, vliegtuigautoriteit. Alles is autoriteit. Alleen maar boevenbendes bij elkaar, want daar moet de raad van commissarissen. En dan wordt daar weer politiek gespeeld. Het zijn geen boevenbende hoor. Het zijn hardwerkende mensen, maar dan wordt dat politiek gespeeld. En daar begint die boeventegrij. Ja? Dus nu hoor ik ook, het kom ik straks misschien op terug. Ook bij de douane is er ontevredenheid, want de douane gaat nu vallen onder ook een autoriteit. En weet ik wat voor autoriteit dat is, waar ze apart in dienst gaan treden van die... Oh, mijn god, is dat beleid? Jeetjes, man. Ja, intussen is die ene man daar zijn ministerie eerst veranderd. OWNV is nou geworden Oru. Dat is aan Jerswan Oru Sanisaipsano, ja. En we hebben hier bij de Dominee-straat kwestie duidelijk gezien dat het een Oru was, ja. Ja, Oru Sani na Yusani, ja. Het is toch niet alsof de naamsverandering een beter ministeriebeleid gaat maken. Er is ook zo'n andere, die heeft zijn naam ook intussen veranderd, zijn naam niet. De naam van het ministerie waar hij de scepter over zwaait, dat ministerie heet nu Ministerie van Justitie en Veiligheid. Oh, heel goed, ja. Hier hebben we een argument, ja. Dat loopt de argument toch. Die man babbelt daar alsof hij geen rem heeft daar. Tegengestelde van die van OWNV. Ne? En die gaat zeggen van kijk, in die oude naam had je alleen maar één korps zichtbaar. Dat is politie, justitie en politie. Als we hebben justitie en veiligheid, zijn alle korpsen daarin betrokken. Ziet u die korpsen erin? Ziet u brandweer? Ziet u cipiers, penitentiair? Ik niet hoor. Maar goed, de naamsverandering zal een beter ministerie maken. Ze kunnen, iemand zei me van, ze kunnen het liever noemen Ministerie van Justitie en Kwikzaken. Kwikke zaken, zaken die kwik gaan. Ja. 10% van het politiekorps is al intussen achter slot en grendel. Als het niet meer is, ja, dan kan je liever politie weghalen, die naam. Ja. Ja, in dat geval geef ik die minister gelijk hoor. Maar goed. In ieder geval, het frappantste was, nadat er flink wat mensen ja, tekeer zijn gegaan over die knullige manier van communiceren over de kwestie rond de Dominee-straat en die files en het niet regelen van alternatieve verkeersroutes en zo, ja, voordat dat op gang kwam. Plotseling horen we minister Oru komt vertellen dat in plaats van 4 weken gaat het 2 weken duren. Ja, men is plotseling tot de verhelderende conclusie gekomen dat dus er van 2 kanten uitgewerkt gaat kunnen worden. Dan vanuit Knuffelsgracht in ploeg en dan een andere ploeg vanuit Jodebredestraat en een andere ploeg vanuit Dome. Weet ik veel, dat had je toch van tevoren kunnen incalculeren. Daarvoor betalen we toch zoveel miljoen aan salarissen en aan alles aan dat ministerie. Mama, kijk, ik ben beter dan mijn serraier. Ministerie die bij Italië dan uit Kuldiep zien. Met gebouwen. En nou kunnen ze dat idiote gebouw daar, het ministerie, slopen. Want als je erin gaat, weet je niet hoe je eruit moet komen. Alle soort gangetje, gangetje, gangetje, peeltje daar, peeltje daar, peeltje daar. Het hele gebouw moet gesloopt worden. En het ministerie ook, want ze doen niets. Dan foute dingen, zei hij. Ik niet hoor, ze doen goede dingen. Ja, heel goed. Maar goed, in ieder geval, de Dominee-straat gaat dan nu, wees u blij. Over 2 weken is het afgerond. Hopelijk, zoals Limbo zei, ja, iemand merkt op, laat ze het snel doen. Toen zei hij van, het gaat niet om snel doen. Het gaat om dat het er met goed gedaan moet worden. Ja, je gaat niet snel doen, dan zakt na een paar weken alles weer in elkaar. Heb je niets eraan, dan ga je weer de bak open moeten gooien enzovoorts. Ja, we zijn een rond 16 buizen die in het midden liep. Gaan we weghalen en we gaan het vervangen door 2 buizen aan de zijkant. Een rond 8 en een rond 8,5 en een rond 3. Bespaar me die krets. Bespaar me die technische praat. Doe je werk goed en doe het snel en gedegen. En met goed materiaal en met kundige mensen. En nu met zo te zien, nou ja, laat maar. Ja. In ieder geval, we mogen blij zijn dat ons belastinggeld dus heel goed wordt besteed. Nieuwe naam van ministerie, weet je hoeveel geld dat gaat kosten? Alle formulieren, alle kaartjes, alle borden van het ministerie. Alles moet veranderd worden, moet opnieuw gedrukt worden, moet opnieuw... Mijn god, Weet je, nou ja, goed, ze doen maar hoor. Is hun geld toch? Uit hun zak komt het. Is goed, ze doen maar. Ja, ministerie van Justitie en Veiligheid. Mijn hemel. Oh, wat zal het goed gaan. Oké. In ieder geval, alsof dat niet genoeg is, hebben we ook gehoord dat gezien de onduidelijke toestand in het Midden-Oosten, bij de straat van Hormuz, ja, de prijs ging naar beneden en nu gaat hij weer naar boven. Op grond daarvan is de subsidie, de price cap, het is geen yellow cap, het is een price cap. Ja, die is gebleven. En dat kost de belastingbetaler, dat kost niet de regering, dat kost de belastingbetaler 350 miljoen SRD per maand. Ja, oké. Okay. Deelt u door 37,5, komt van 10 miljoen ongeveer US. Nou ja, het vervelende is van dit soort subsidies, ook de rijken en de gegoeden profiteren hiervan. Het is zogenaamd dat de minder gegoeden ervan profiteren. De Maasai Hossel taxi of hun kinderen naar het werk of die of autootje moeten aflossen en toch die benzine is niet duurder voor hun. Oké, die hebben er denk ik wel recht op. Maar je subsidieert iedereen. Maar dan gaat 10 liter wagi, 10 cilinder wagi, dan een biggie. Nou ja, doe maar. We hebben geld, we smeten ermee, vind ik. Ja, gewoon zo zoet. Ja. Meneer Yogi vraagt dan als klap op de vuurpijl hoeveel de regering. Hij wil wijzen dat hij oppositie voert, toch? Oudste lid in jaren en weet ik wat, of in ervaring. Ja, hoor, oppositie nog. Meneer vraagt aan de regering hoeveel de regering betaalt als subsidie aan de SLM het afgelopen jaar. En wat de resultaten zijn van die subsidie als SLM winst heeft gemaakt. Laat die man toch ergens mee. Goed, met alle respect voor die man hoor. Ach, hij doet soms ook wel goed zijn best. Soms, nou, vaak, altijd, nou ja, goed eens. Ja. Hij zat toch 5 jaren in de regeringscoalitie aan de top. Hij weet toch donders goed hoeveel toen al ook subsidie is betaald per maand met de hele dieftige club met Haantje en zijn mooi kippetje die daar in de raad van commissarissen was. Ja, nee, maar die heeft niets gedaan hoor. Nou, goed. Oké. Hij weet toch donders goed hoeveel de SLM per maand minstens aan subsidie opmaakt om gehuurde vliegtuigen te huren. Dan dit, dan dat. Dan weer uitgestelde vlucht. Meest ellende. 4 miljoen, 3 tot 4 miljoen per maand gaat daar US. Maal 37,5 mag je berekenen hoeveel 100 miljoen SRD dat is per maand. Dat is dus per jaar 12 maal 30 US, 3 miljoen US, dat is per jaar, ga maar optellen. Het is niet te bevatten. Dat gaat zomaar. Ja, toch, dat moet vliegen. Ja, eigen gezicht, ja, met ons belastinggeld 3 miljoen US per maand. En hoeveel winst hebben ze binnengehaald afgelopen jaar? 0,012. Ja, dus de heer Yogi weet wel donders goed hoeveel in dat bodemloos vat wordt gestopt. Dat is dus in 5 regeringsjaren 36 miljoen US per jaar. Van 5 jaren is 180 miljoen US is er in de vorige regeringsperiode minstens betaald. Dat is maalkoers 37,5 is dat ongeveer 6,5 miljard minstens aan subsidie aan de SLM. We hebben geld toch? Smeet er maar mee. Maar er is geen geld voor. Goed, laten we dat rijtje van onderwijs en gezondheidszorg en woningbouw en noem maar liever niet noemen. Je wordt er niet goed van. En als je dan kijkt dat we dan nog nu voor die price cap rond 3,5 miljard US SRD per maand. Nou, ik weet het niet. Maar 350 miljoen SRD per maand is per jaar. Nee, laat maar hoor, mag je maar zelf gaan rekenen. 9 miljoen US maal 12 miljoen. Nee, laat maar daar. Het is goed hoor, we hebben geld, we smeten ermee. Subsidies, dat is beleid. Het is niet van deze regering hoor. De vorige ook en de daarvorige ook en de daarvorige ook en de daarvorige ook. Allemaal denken dat met subsidie verlenen de volk zoet houdt. En daarom is IMF de grote gebieden hond. Want het eerste wat die eisen is afbouwen van alle subsidies. En dat mag niet, want mijn mensen gaan pinaren. Jouw mensen gaan pinaren. Jouw mensen genieten de reken ook van die subsidies. Die gaan minder genieten van die subsidies. Waterprijs mag niet omhoog, maar die zwembaden van particulieren worden mooi gevuld met schoon drinken. Maar goed, laat maar ik begin. Ruzie scheppen tussen rijk en arm. Ik vind dat rijk en arm, we moeten allemaal bereid zijn, als het eigenlijk niet kan bereid zijn, verplicht worden om het uit eigen zak te betalen, dat wat we uitgeven, de tering naar de nering zetten. Maar dat willen we niet. Anders gaat het volk onrustig worden. Het gaat erom dat de supermarkets maar gevuld moeten worden. Af en toe geef je ze een kleine koopkrachtversterking. Wat is dat nou voor raar ding? Koopkracht versterken. Je moet productiekrachtversterking geven. Want de inkomsten van dit land komen niet uit een koopkrachtversterking. Daarmee maak je de handelaren en de importeurs alleen maar rijker. De economie van een land wordt gedraaid door de productie. Dus je moet de mensen een productiekrachtversterking geven. Laat ze allemaal 2 zakken mest en zwarte aarde gratis of met een tientje komen halen. Dat is productiekracht versterken. Maar nee, geef zo'n koopkracht versterken met een bosharmonie. Dan zijn ze tevreden dat het geld na 2 bezoekjes aan de supermarkt of 1,5 bezoek op is. En dan gaan ze weer zoeken naar. Het kan toch niet? En daarom zie je alleen maar ruzies over niet gestorte toelages en niet voldane emolumenten. Dat is beleid in Suriname. Daar is die bond weer, daar is die andere bond in actie. Nu, de mensen willen wat extra's hebben, want dadelijk moeten ze hun kinderen, bijna 100.000 kinderen, moeten straks allemaal schriften, boeken, schooltassen. Dan ga je een paar duizend schooltassen als show gratis geven. Dat is geen beleid. Beleid is dat je die mensen genoeg moet betalen, zodanig dat ze hun eigen spullen kunnen kopen. En dat betalen moet komen uit productie die ze leveren. Ja. Dat is mooi gezegd hoor, maar niet zo makkelijk uit te voeren. Maar gaat u maar lezen hoe in Amerika, die ene president, was het niet Roosevelt, die broer van die andere, hoe die is begonnen, was het Roosevelt, Franklin Delano, na die grote economische wereldcrisis waarbij alle koersen zakten en bijna de helft van alle bedrijven failliet ging in de jaren 30, wereldcrisis is er geworden, heeft die president de zaak weer opgekrikt middels de New Deal. Methode, grote werken uitvoeren die mensen productief maakten en zaken in orde maakten en dat daardoor de economie op gang kwam. Maar goed, het was een groot land, het is nog steeds. Ze hadden hun eigen productiebronnen en die kregen daar. Nou ja, goed, laat maar. In ieder geval, we gaan niet alleen kunnen draaien 5 jaren weer, zoals de vorige 5 jaren, op subsidies geven. Je houdt de mensen zoet met een snoepje, maar er komt geen productie op gang. In hoeverre is de productie de afgelopen 12 maanden omhoog gegaan? Heb ik nu over grondstoffen weghalen maar en het land vergiftigen met allerlei toestanden. Kijk wat er gebeurt in het binnenland. We praten en schelden en over Mennonieten. Kijk wat anderen doen met Sinaïde. Ja? Met die vergiften zal ik maar zeggen. Ja? Cyanide. Ik neem me voor je klem soms toch. Ja? Met cyanide, dat dus makkelijker is, maar giftiger is dan kwik om goud uit steenslag en zo te halen. Kijk wat er daar gebeurt. Nog steeds weten we niet van welke goudconcessie dat vergif in de rivier is, in de kreek en in de rivier is gespoeld. Natuurlijk niet toch. Want die belangen worden beschermd, toch? Kijk, die hele toestand wat we afgelopen week ook hebben gehoord via onder andere hier op Lim FM, maar ook hè, op elders. Eén gedoe rond in het Matawai-gebied, dat dignitarissen en vertegenwoordigers van de mensen openlijk zaten uit te schelden, kan ik bijna zeggen. Maar Chinezen, daar verplaat men niet. Die mogen in en uit, ze hebben eigen bewaking. In de Pula-vorm worden ze snel even met vliegtuig gearresteerd, naar de stad gebracht, allemaal weer vrij. Wat gebeurt er daar? En dan nu de mensen weer voor de zoveelste maal aan het lijntje houden met grondenrechten, want die concessies breiden zich uit. De dorpelingen daar zien van, mensen beginnen concessies vlakbij hun dorp. Dat kan niet. Ja, maar zij zijn ook lastig. Ze zitten ook dingen te eisen die heel moeilijk voor Granlandie zijn om uit te voeren. Je bent geen staat binnen een staat. Die grondrechten kunnen niet meer rechten geven dan anderen in dit land hebben. Je mag geen concessies uitgeven, dat zijn geen grondrechten. Grondrechten zijn de rechten op de grond waar je woont. Dat anderen het niet kunnen nemen van je en hun huizen daarop kunnen bouwen of zo. Maar grondrechten wil niet zeggen dat je wat in de bodem zit ook mag uitgeven en ten gelde mag maken. Dat is voor het land. Voor de staat Suriname is het wat in de grond zit. En niet voor jou, al hebben je 20.000 voorouders en 20.000 jaar geleden hier gewoond. Dat wat in de grond zit is van de staat Suriname, de bodemschatten. En het is hele gedraai zit eromheen. Hè, dat dus de mensen denken en willen dat grondrechten betekenen dat ze ook recht hebben om concessies en bodemschatten uit te geven. Ja, samen met land in niks. Dan moet je eigen staat oprichten. Met je eigen vlag, volkslied en alles in je eigen land. Een eigen grens. Dan mag je doen wat je wil daar, met wat er in de grond zit. Maar zolang je op het Surinaamse grondgebied bent, je mag recht hebben op de grond waar je woont, landbouw en gebruik maken van de bosbijproducten en noem maar op. Maar je mag niet gaan oordelen uit dit is de olie daar van ons. Goed, dat wij gaan. Nee. Maar goed, dat was even een inhaak op van actuele dingen vanuit de kwestie rond dus de Dominee-straat. Helaas is het nu niet zo goed begonnen, maar we moeten het goede eruit halen. Ze zijn op weg en het gaat wat sneller, hopelijk niet raffelt men de zaak af. Maar ja, oké, laten we toch even positief blijven. Lim zei het ook afgelopen week, ja, om zwaar op jeans. Moeilijk niet thuis, maar op Goswari. Ja, elke dag zitten ze in de file. Het moet toch op te lossen zijn. Maar goed, een beetje afbreken met wat dingen. Dan hebben we de break zo meteen. Ja, weet u wat kinderen vaak aan hun moeders vragen? Vragen die kinderen vaak stellen aan hun moeders. Nou, allereerst. Is het eten nog niet klaar? Wanneer gaan we eten? Ik heb honger. Belangrijke vraag die ze stellen. Of, waar zijn mijn schoolkleren? Waar zijn mijn schoolboeken? Moeder moet alles weten, toch? Of, wat? Moet ik alles in mijn kamer opruimen? Oh, moet ik mijn bed ook opmaken? Of een andere vraag aan moeder. Waarom moet ik je steeds helpen in de huishouding? Omdat je mee helpt, dingen vuil te maken, toch? Waarom helpt Ronald niet? Of die puk? Ja, dat is een andere vraag. Ja, of een heel belangrijke vraag. Heb je wat geld voor me nou? Dan is geen honger op school. Geef me wat geld mee. Broodje van huis meenemen. Nee, is niet lekker. Die van school is lekkerder. Daarom, heb je wat geld voor me nou? Ja. En wat zijn de vragen die kinderen aan hun vader stellen? Ze stellen geen vragen. Ze stellen één vraag. Namelijk, papa, waar is mama? Om die vragen te gaan stellen die ze aan die moeder stellen. Dan mag ze pas aan die nog. Mama, wacht aan deze arme moeder. Een paar uitspraken voordat we naar de break gaan. In ons parlement zitten er gecertificeerde en ongecertificeerde analfabeten. Ja, dat is gezegd. door een ex-president. In ons parlement zitten er gecertificeerde en ongecertificeerde analfabeten. Giovanni Segge haalde dit aan wat de heer Ronald Venetiaan eens gezegd moet hebben. Over ogen. De ogen geloven zichzelf, hè? Sami ai ishi, dat mijn bribi. De ogen geloven zichzelf. De oren geloven wat anderen zeggen. Dit is een Duits spreekwoord. Ja. Men kan een kleine mond hebben en toch een grote bek hebben. Die netjes gezegd, de tegenstelling mond en bek, dezelfde persoon. Je kan een kleine mond hebben, een mondje, ja, en toch heb je een grote, nou ja, ik zal het niet nog een keer zeggen. Ja. Wie een grote neus heeft, denkt dat iedereen daarover spreekt. Ze zouden te doen hebben aan Josje en Nosso. Maar net over die Nosso. Ja. En deze weer van het oog. Het oog dat alle andere dingen ziet, ziet niet zichzelf. Nee, dat oog ziet zichzelf niet. Ziet wel alles wat hij om zich. Ja, ik zie dat, maar zie je zelf. En als laatste voor de break. Niemand is zo blind als degene die niet wil zien. Dus zelfs iemand die ziet is niet zo blind als hij niet wil zien. En dan ziet dat is maar zo net dat goed is. Ja, ik weet niet, ik kan het zien, ik weet niet. Dus niemand is zo blind als degene die niet wil zien. Dat komt van Jonathan Swift, de schrijver en zo. Maar goed, daar hebben we nu de break.

Connecting the Dots. Beste luisteraars, we zijn terug. Zoals ik al eerder had gezegd, zouden we ook wat aandacht besteden, info geven over de Mennonieten. Er is al een tijdje hier wat te doen om hun. Ze kwamen vanuit Peru en Belize. Zouden ze hier ook een kolonie stichten. Een groepje neerkomen enzovoort. Ze zich vestigen. En er werd al direct gezegd van... Nou, de man die ziet... Maar laten we even eerlijk wezen. Niet om hun goed te praten of wat dan ook goed te praten. Daar hou ik niet van. Ja, ik sta niet achter A of B. Ik zeg, ze zijn allemaal één pot nat, ook bij de politiek. Ja, je moet kijken wat ze doen. Suriname is altijd een land van immigranten geweest, binnenkomenden geweest. Altijd, sinds Willoughby Land kwamen ze uit Barbados. Ze brachten intended laborers mee, dus betaalde werkkrachten, geen slaven. Tijdens Willoughby Land waren er nog geen slaven. Men zegt nu tot slaafgemaakten. Ik ben niet eens met die aanduiding. Ja, men vindt van ja, dat is wel beter gezegd, want dan ben je gedwongen. Dat geeft beter aan dat je gedwongen bent geworden om slaaf te worden tot slaafgemaakten. Maar onder andere Julien Zaalman, die man van de Winti-religie, Stichting Consensie, die zei ook van. Als iemand tot slaaf gemaakt is, dan is hij dat, tot in zijn ziel is hij dat gemaakt. Als hij dan vrij wordt, is hij dan nog steeds, dan wat is hij dan? Dan is hij een ontslaafd gemaakte? Klopt niet toch? Als iemand tot slaaf gemaakt is, maar nog in zich de drang om vrijheid te hebben en te beleven in zich heeft, is hij niet tot slaaf gemaakt. Zijn geest wil nog vrijheid hebben. En dan gaat hij desnoods het bos in, ja, om die vrijheid te hernemen. Kan je toch zo iemand toch niet een tot slaaf gemaakt? Maar goed, men neemt buitenlandse, want die heeft het geschreven. En meneer, die heeft het geschreven uit het buitenland. Laat ze maar hoor. In ieder geval, die Mennonieten zijn echt niet de eersten die hier kwamen als kolonisten. We hebben de Joodse kolonisten gekend onder de mensen die op Joodensavanna zijn gaan vestigen al in 1667 something en zo. Ja, dan heb je een heleboel gehad. Je hebt Hugenoten gehad, die Labadisten gehad. Kijk, dat reetje dat we een oude tijd nog kregen op de school voor geschiedenis. Al die groepen van kolonisten die hier zijn, de Hollandse boer. Net zo als men er niet... Ja. Zijn ze hier gekomen, die Hollandse boeren. Ook met een dominee die hun hierheen heeft gelokt in feite. En het is één groot drama geworden. Maar goed, daarna zaten zij die het hebben overleefd. Zijn tenminste daaroverheen gekomen. Hebben toch opgebouwd. En zijn hele keiharde werkers geworden. En een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van ons land. Absoluut. Ik hoef geen namen te noemen, maar u kent een aantal namen, ja, van prominente, wat wij zeggen, boeroes, zonder dat als een scheldwoord te gebruiken. Nou, maar nogmaals, daar wil ik niet zeggen dat die Mennonieten nou allemaal zo geweldig goed zijn of niet goed zijn, dat weet ik niet. Maar ga niet van tevoren al een stemming kweken en dan laat ik anderen maar vrij en blij in en uitkomen en ons land vergiftigen terwijl ze al het goud weghalen met cyanide. Daarover wordt niets gezegd. Die kappen ging oerbos kapot. Om goud te dieken. Grote stukken oerbos van ons zijn kapot gemaakt. En grote giftige meren met het afval cyanide. En dat is gestroomd in de Saramaca rivier. Ja, in de grote regentijd lopen die meren over. Ja, maar goed, ja, daarover zegt men niet. Maar men schreeuwt maar over die Mennonieten. Alsof die de grote boosdoeners zijn. Maar er zijn andere. Dus wordt dit gebruikt om andere camoufleren rookgordijn te leggen. Maar goed. Mennonieten zijn leden van een protestantse christelijke geloofsgemeenschap. Daar begint het al. Zijn leden van een protestantse christelijke geloofsgemeenschap die rond 1540 ontstond, werd opgericht. Ze zijn genoemd naar een meneer, iemand uit Friesland, Nederland, en die heette Menno Simons. Hallo! Hi, Simons. Ja?
Dus de oprichter van de Nederlandse tak, of Nederlandse, van de Mennonieten, die heette Menno Simons. En die voornaam Menno, daar is de naam Mennonieten vandaan gekomen. Menno Simons was een Rooms-Katholieke priester, hervormer. Hij was niet eens, zoals Luther ook niet en anderen, was niet eens met de praktijken van de Rooms-Katholieke kerk. En hij wilde dat hervormen. Hij was afkomstig uit Friesland. En de stroming waar hij dus bij hoort, en is later afgescheiden, die leeft heel streng volgens de regels. Ze zijn vredelievend. Hun overtuiging is pacifisme. Ze dragen daarom geen wapens. Ze dienen daarom ook niet in het leger van de landen waar ze zijn gevestigd. Hun jongens gaan niet aan dienstplicht doen. Ik weet niet hoe dat moet worden geregeld. Of je een vrijstelling krijgt vanwege je geloof. En de Mennonieten wijzen het dopen van baby's en kinderen af. Nog een keer. Dus Mennonieten zijn streng pacifistisch, dus vredelievend, dragen geen wapens, doen niet mee aan dienstplicht. Ja. En ze zijn tegen het dopen van baby's en kinderen, dat wijzen ze af. Ze vinden dat alleen volwassenen die bewust zijn van geest, dus die weten wat, ze hebben haar verstand ontwikkeld, en die bewust zijn van het geloof en bewust voor een bepaald geloof kiezen, dat alleen die worden door hen gedoopt. Daar zit toch wel een bepaalde redenering in, of je nou eens bent of niet. Ik ben ook gedoopt voordat ik wist dat ik eigenlijk bestond. Maar goed. In Nederland worden de Mennonieten ook wel de doopsgezinden genoemd. En ze zijn een afsplitsing in den beginne van die andere groep die uit Duitsland komt. Dat zijn de Amish. Die Amish die zijn ook in Amerika bekend. Die leven ook precies zoals toen, met kar en wagen en ook en typische kleding. Er is een film, even een connecting. Er is een film, een steengoede film van zo'n Amish meisje en haar broertje. En ze gaan naar de stad en het broertje ziet, hij moet een plasje doen, urine, even urineren. En hij ziet in het toilet een moord gebeuren. Ja? En later herkent hij, nou ja, maar dan moet je die film zien. En de hoofdpersoon in die film is Harrison Ford. En natuurlijk wordt hij verliefd op dat Amish meisje. En het is een schitterende film, jongen. Heel goed uitgebeeld hoe ze leven en hoe de bevolking Amerika ze ook bespot. En soms aanvalt als ze inkopen gaan doen. En daarom zeg ik, het is niet goed om mensen tegen anderen op te hitsen. In Nederland heeft men dat ook gedaan met mensen die hoofddoekjes droegen of dragen nog steeds. Ja, eentje wilde zelfs een hoofddoekjesbelasting invoeren. En dit en dat terwijl de grondwet de vrijheid van godsdienst toestaat. Ziet u? Toestaat. Ziet u? Daarom ben ik tegen het opjutten van mensen tegen groepen.

Er zijn ook, maar goed, laat maar. Als mensen daar misschien politiek mee willen scoren, doen ze maar. Maar wij moeten ons verstand beter gebruiken. Enkele kenmerken van die Mennonieten. Ze leggen grote nadruk op naaste liefde. Op soberheid, dus eenvoudig leven zonder overbodige luxe. En ze maken een duidelijke scheiding tussen kerk en de wereld. Maar dat doen vele andere geloven ook. Dat je die mensen hoort zeggen van, nee, dat doen we niet, dat is van de wereld. Dat is van de wereld. Je hebt andere geloven die bijvoorbeeld geen verjaardagen vieren. Ja. Kinderen, ik weet niet. Als ze volwassen zijn, oké. Okay. Maar als kind, geef die kinderen ook de kans, hun jeugd. Maar goed, laat maar. En die bemoeien je in geloofsdingen. Daar kom je nooit mee rond. Dus dat is wat de Mennonieten als principes hebben. Ze zei ik al, ze weigeren streng om geweld te gebruiken. Ze dragen geen wapens en vervullen geen dienstplicht. Hè? Okay. Ze leven vaak veelal in afgezonderde landbouwgemeenschappen. Spreken vaak een eigen dialect. Ja, een soort Diets. Diets is een oude naam voor dialectisch Duits. Nederlands zit er ook in, Diets. Ja. En ze reizen of emigreren vooral in landen in het Amerikaans continent. Hè. Noord-Amerika, Latijns-Amerika, maar ook intussen in andere continenten. Maar veel in Noord-Amerika en Latijns-Amerika. En daarbij stichten ze ook behoorlijk veel boerengemeenschappen. Ja, even een slokje water. Het zijn voornamelijk blanke mensen. Ik zei dat ze leven het liefst afzondering, ver weg van de overheid en zijn streng religieus. Ze trouwen alleen binnen hun eigen gemeenschap. En hebben grote gezinnen. Dat zie je ook bij andere groepen van immigranten. In het verleden zeker, ook in Suriname. In de vroege jaren van de evangelisatie was het gebruik van alcohol bij hun streng verboden. Maar tegenwoordig zie je bij bepaalde groepen Mennonieten al een beetje een op die flexie die wel, als ze met de hele groep een picknick houden, zie je wel dat de oudere mannen een biertje of een wijntje gebruiken. Dus op die flexie die wel, maar in principe nog steeds niet alcohol drinken. Net als de Amish, wat ik al noemde, waarschuwen de Mennonieten tegen de verleidingen van de moderne wereld. Vooral van de moderne westerse wereld. Vooral, hè? En daar zijn er nog meerdere groepen en volkeren die daartegen protesteren. Denk aan de Taliban in Afghanistan. Ja, dat is ook niet pluis, zo streng en zo. Maar ook in Iran heb je dat. Ja, maar er zijn dingen waarvan je zegt van, dat is ook niet goed wat de westerse wereld uitdraagt. Hè? Vind je ook niet dat vrouwen er het openbaar half naakt bij mogen lopen. Maar helemaal bedekt, dat je alleen maar hun ogen ziet. Dat is ook weer, wat is dat nou? Ja, in een woestijngebied met scherpe zonlicht, ik kan me voorstellen. Maar goed. In hun leefgemeenschap in Belize, de Midden-Amerika, rijden ze nog steeds met paard en karrewagen. En stellen het daar in hun gemeenschappen zonder de gemakken van elektriciteit en tv en mobiele telefoon. Nog steeds. In bepaalde groepen waar ze dus afgescheiden wonen. Maar ze zijn zeer productief en doen echt heel zelfvoorzienend en overschot verkopen ze. Ja, in Amerika ook. Heel grote landbouwarealen enzovoorts. Enkele jaren terug ontstond er ophef in Suriname over de mogelijke komst van Mennonieten naar ons land. Hoewel de Surinaamse overheid steeds bleef volhouden dat er geen lappen grond zoals bos zijn toegewezen aan Mennonieten, hebben sommige particuliere landbouw- of veeteeltbedrijven een aantal Mennonieten families uit Belize en Bolivia hierheen laten halen.
zoals, nou, ik ga geen namen noemen. Ja, maar er is een bedrijf, een farm in West-Suriname, die dus een aantal van die Mennonieten heeft laten halen.

0: aan de zaak is. De Hollandse boeroes hebben nog lang in Paramaribo gereden op hun kar en paardwagen. Kinderen gingen daarmee zelfs naar school. Ja, en het was met die boerenkar, ja, met paard en wagen erachter, dat ze hun landbouwproducten in de stad gingen verkopen en een eigen winkeltje hadden opgezet. En die winkel was dus echt in hun belang. En daarom werd die winkel dan ook genoemd Ons Belang. En dat heeft naam gemaakt, want elk een die een winkeltje nu niet elk een, maar goed, opent met landbouwproducten, nou, Ons Belang de Karing. Maar dat komt van die Hollandse boeren die dan hun landbouwproducten, ja, verkochten in hun Ons Belang. Ik dacht aan de Heilige Weg en zo, en later ook elders. U kan het toch herinneren, een tijdje had Apinti ook zo een verkoop van boerenproducten. En dan maakte het via de radio bekend van Ons Belang, Najus Tamang. En dan kon je daar bij Apinti dan die groenten en zo verkopen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren het deze boeren, onder andere, maar ook de later komende Hindoestaanse boeren die hier bleven na hun contract, die dus de voorziening van landbouwproducten, want er was geen import of nauwelijks import. Nu wordt er van alles geïmporteerd, tot zelfs buitenlandse groenten. In de restaurants wordt er gevraagd, moet die chapsoy met buitenlandse groenten of met eigen groenten? Hallo, daar gaan onze deviezen. Maar goed, we zijn rijk, we hebben deviezen, dus ja. Het waren dus deze mensen die dus landbouwproducten en melk vooral van eigen bodem aanboden in de stad waar er tekort van alles was. Samen met de Hindoestaanse boeren die dan aan de klein landbouw, rijstlandbouw deden. En zo zijn zaken gegrondvest dankzij immigranten, ja, waar men nog steeds soms een bepaalde houding tegen aanneemt. Ja, laten we niet vergeten. Men neemt nog steeds een zekere houding aan tegen de nazaten van, nou ja, misschien omdat men politiek succes heeft of economisch succes, een soort jaloezie. Ja, je bent samen in die boot. We moeten dit land samen opbouwen. Jij bent goed met landbouw, stimuleer dat. Jij bent goed met mijnbouw, stimuleer. Jij bent goed met sport en voetbal, stimuleer dat. Geef iedereen al die vingers van die hand, moeten de kans krijgen iets te doen, zodat ze samen met die hand een greep kunnen maken om het grote werk te doen. Maar als elke vinger maar zijn eigen gang gaat en zijn eigen hakje alleen voorziet en zijn eigen ding alleen doet en niet samenwerkt, kijk maar naar het gedoe met de Domineestraat, niet samenwerkt met elkaar en diensten coördineert, dan komt er geen goed werk van start, van slag. Het gaat de fout in. Hoeveel geld je er ook in stopt, hoeveel oil en gas je ook erin stopt. En dan maar dromen over allerlei mooie dingen. Als die oil en gas gaat komen, dan gaan we een gasleiding aanleggen vanuit het boordplatform 100, 200 kilometer uit de kust. Gaan we een gasleiding aanleggen naar de kust. Dan gaan we hier gasturbines laten draaien. Is mooi, ja. Maar die hoeveelheid gas die daar wordt geproduceerd, nauwelijks 1% daarvan gebruiken we. Wat gaan we met die andere 99% doen? Dan ga je een dure gasleiding bouwen om dat gas hierheen te pompen. En dan zit je mee. Hoeveel turbines ga je laten draaien? Als je hier een land had met 60 miljoen mensen. Nou, jee, hoe boeit was dat gas, jongen. De hele zaak draait op dat gas, die auto's de boel. Oh, je bent 500.000 mensen. Hoeveel gezinnen heb je die gas gaan kunnen? Maar goed, laat mensen dromen, ze mogen het doen. Maar je moet ook een beetje realistisch blijven. Dat zal niet ons, het grootste deel van die gas en petroleum, aardolie, is al verpand. De enige grote inkomsten die we gaan hebben, is uit de royalties die staatsolie binnen gaat halen. De overheid haalt nauwelijks wat binnen. En wat de overheid binnenhaalt is al verpand om te betalen aan aflossen van schulden die we nu maken. Men neemt ons griefgeld, want we hebben een onderpand, namelijk die aardolie en gasreserves. Maar dan maken we dat geld nu al op. Mensen willen niet zien, willen niet horen, moet je mond houden, je klets. Maar goed, doe maar. Instel maar leren zien. Hè? De ogen die niet willen zien. Ja? Of de oren die alleen luisteren naar allerlei valse profeten. Of valse profeten. In ieder geval. Dus men heeft zich dan zorgen gemaakt om de komst van die Mennonieten. En eentje belde op of appte van... Ja, ik heb Mennonieten gezien bij de dokter. Ja, ze waren in de... Nee, goed. Je doet alsof die mensen... Nou ja, zijn maar mensen. Ze komen hier werken. Dan moeten ze in de gaten houden. Dat ze hier geen staat binnen een staat gaan vormen. Zoals anderen, waar men niets over zegt. Die hun gang maar gaan. En politie en militairen baartigen hun belangen, beschermen hun en beschermen ons niet. Daarover zegt men niets. Ja, daarover heb ik het. Ik zit geen pleidooi te houden voor een stel blanke boerenfamilies die hier... ik hou een pleidooi om eerlijk te zijn tegen iedereen die hier komt... Anderen komen hier met mensensmokkel. Als mensensmokkel doen. Een of ander lief schatje is daar in Guyana opgepakt. Die hier een heel netwerk van meisjes van haar afkomst ook had opgezet. Ja, dat mag. Oké, nu wordt er opgetreden. Maar al die tijd was het gewoon. En ze, hebt u nog iets gehoord? Tussen haakjes, even een connecting. Hebt u nog iets gehoord van die... Hoeveel waren het weer? 20 of zoveel jongeren die in het bos waren gevonden in een soort kamp. Paren, jongens dus en meisjes van 16 tot 22 jaar. Ze waren gevonden. Eentje was ontsnapt, heeft ze de politie gewezen waar die anderen waren. Hebt u er ooit nog iets van gehoord? Zwegen als het graf. Wat is er met die mensen gebeurd, met die jongeren gebeurd? Ze waren op weg naar een elders locatie. Smokkel, mensen smokkel. Biggie, biggie, maar deening. Hoe noemt dat over de toren? Hoor je me voor? Tjoep. Nabol. Oké, goed. Dat maar niet. Goed. En maar buitenland zeggen, ja, we zijn mensenrechten. En we doen mee aan het trafficking en grensoverschrijdende misdaad. En we gaan investeren in en we gaan en we willen en we zullen. Allemaal. We gaan, we willen, we zullen. We gaan dingen alleen, we gaan investeerders binnenhalen in een land waar mensen smokkelen. Drugsmokkel, goudsmokkel, houtsmokkel. Jammer hoor. Boem, boem, kon er ook zo doen. Nee, nee. Maar goed, daarom vind ik het wel nodig dat de... binnenlandbewoners wel nu rechten gaan eisen dat hun grondgebied niet wat in de bodem is, maar het oppervlakte waar zij dus rechten op hebben, zoals wij ook een grondje hebben met de huis. Als er aardolie onder uw huis wordt gevonden, is het niet van u. Oké. Ja, maar je hebt recht op de grond die je hebt gehad om je huis en je landbouw en je dieren en je veeteelt te doen. Nou, het wordt echt hoog tijd dat de regering, de zoveelste regering, de mensen in het binnenland nog eens een keertje niet voor de gek houdt. Of blijft houden of niet kan komen tot het regelen van de grondenrechten. De rechten op de grond, niet de rechten in de grond, de rechten op de grond. Maar ja, de mensen willen alles hebben. Ik kan me herinneren, tijd toen ik bij natuurlijke hulpbronnen werkte. Toen was op een gegeven moment, het leek het erop dat er een akkoord zou komen met de mensen, met de dorpgemeenschappen in het binnenland. Ja, ik weet dat het tijdens minister Varsseveld was, of tijdens Polak. Een van die twee, ja. Nou, er is een heel vliegtuig gecharterd van de SLM. Landmeter, Disnange, Dati. Hè? En de mensen zijn naar het binnenland gevlogen. En ze hebben die in een dorp een paar kroetoes gehouden. En hoe lang? Ze hebben met de mensen gesproken. Dat ik, Baja, ja, Oang. Maar je een pissie van je dorpo. Zanaf jou. Of ara ogo. Ja? Wel, als je nou dorpo ja zo, Nou, we marchi ang so ang antal kilometer so. O mata okay. Ofara, te ofara, u kan go. Well, so ze zeggen, kijk buiten dat dorp. We voor beginnen aan Liba, ja. Nou, we luko. Zo. Oké. En dan maat ik wel dat een gebied voor een dorp ook goed te drapen. Hè? Te ofara, te drapen. Dan maat ik sorry in een horizon, dat waar die bergen zijn. Klaar, afgelopen. Dan maat ik nou terug naar de stad hoor. Afgelopen met de pret. Ja? De mensen weten niet wat men wil hier in de stad. En de stad weet ook niet wat men wil met die mensen daar. En het blijft maar hoeveel 20 jaar aan de gang. En er komt maar geen oplossing. Dus zolang dat niet wordt opgelost. Ten gunste van allerlei plunderaars uit Oosterse landen. Ja, die flink. Weet je wel. Dan wordt daar wel leger en politie voor ingezet. Maar als wij vragen om bescherming, wie zijn wij? We hebben geen ting ting ting ting ting ting ting ting ting paisa paisa paisa. Go to go to go to. Kan niet toch? Dat gaat tot problemen rijden. Wat die meneer daar uit het Matawai-gebied via de radio hier zei was niet mals. Hij schreeuwde kerk van Chinezen, Chinezen, Chinezen, Chinezen, Chinezen, Chinezen. Ja. Dus het wordt echt hoog tijd dat men die zaak met die grondrechten gaat moeten regelen. Naar misschien niet 100% tevredenheid, maar ook niet alleen maar ten gunste van allerlei plunderaars die onze bodemschatten wegkomen halen en die mensen maar wegschuiven en geen rechten geven op tenminste een redelijk stukje grond en wat ze niet moeten gaan kaal kapot. Dat is ook gebeurd in het verleden. Ja, dat het dorpsbos door de dorpsleiding werd verpatst aan een of andere ondernemer. En op een gegeven moment reed die man rond in allerlei luxe en het dorp bleef even arm. Dat kan ook niet. Maar goed, we zijn zo'n beetje door de tijd heen gekomen. Er waren vandaag nog een paar, vandaag is zondag, maar er waren de afgelopen week nog een paar actuele dingen. En ik hoorde vrijdag Jamal een aantal interviews afnemen. Heel goed, na het nieuws. Oké. Er wordt bijvoorbeeld de districtscommissaris van Paramaribo gaat optreden tegen mensen die allerlei autokarkassen op hun bermen zetten. Ha, heel goed. En als je dat niet weghaalt zelf, doet Lanti het, want het moet weg. Het is een broeinest van allerlei rommel en gespuis. En die en muskieten. En dan ga jij betalen voor de kosten. Ja, maar het is niet van mij. Nou, huur, in ieder geval, Amasai Tanja, Opanja kosten. Punt uit. Ja? Ook het gedoe met mensen die allerlei zwaar materieel, die trekkers waarop die containers worden gelegd, die worden aan de Willemcampagnestraat en elders op het trottoir gedumpt, kan je zeggen. Heel gevaarlijk. Ja, ze steken niet uit, maar je moet maar even van de weg gaan en je knalt tegen zo'n ding in het donker. Ook aan de Kopenamenstraat zie je ze op het trottoir. Dat kan niet. Waar ze het moeten zetten is punt 2, maar niet daar waar ze nu links en rechts gezet worden. Bij pas tegels gezet, die dingen breken die tegels. Dat kan niet. Kijk, men is nu de weg naar Sanderij aan het maken. Vooral dat stukje naar Onverdacht. Ja, door naar Republiek, zo, dat stuk door die moerassen gaat. Dat is gekomen door die zware houttrucks die de zaak maar naar beneden doen zakken. Aan de ene kant vooral. Aan de andere kant zijn ze niet beladen. Naar de ene kant naar de stad toe. Zakt elke keer weg. Dan moet uit ons belastinggeld de hele weg nu verstevig worden. Dan gaan ze straks weer met die houtblokken rijden. Ze moeten keihard 1000 gulden per truck betalen als ze langs willen gaan. Dan ga je plots in die huilen. Ga je ze huilen. Ja, ze moeten ons rondslezen. Dan neem ze over. Je betaalt gewoon 1000 of 5000 gulden. Hetzelfde ook met mensen die, is ook gezegd in dat interview, vrijdag, een van die interviews die Jamal had. Ja. De DC heeft mensen betrapt op het dumpen van vuil. Met pick-up en alles zijn ze bezig vuil te dumpen ergens in een onbewoonde omgeving. Ze zijn gesnapt. Ja, maar dat is bang. Want de boete is 1000 SRD. Je maar betaalt 3 keer vooruit. Voor jou heb je 3000, ik heb 2 keer vooruit betaald. Ga weg. Dat die moet gewoon worden 10.000 gulden als ze je pakken plus je pick-up wordt in beslag genomen. En als je terug wil hebben, betaal je ook eens nog eens een keer 10.000 gulden. Als die banden alles nog eraan is, zijn. Men moet streng optreden. Dit land is een free-for-all. Ze smeten alles, ze vergiftigen alles. Ze doen maar wat ze willen als het maar gedumpt is daar. En wij zitten met de rommel en met ons belastinggeld moet het worden opgeruimd. Dat kan toch niet, man. Het is toch zo'n waardeloze manier van beleid. Daarom sta ik achter dat wat die DC doet. Keihard optreden. En als je die bent, kosten. En als je die ga je betalen en wordt in beslag genomen. Ze vertelden dat aan de Hernutterstraat. Ja, een drukke gebied. Waar veel kinderen moeten op trottoir lopen. Zit eentje, ondernemer of weet ik veel. Zo'n autobussen op het trottoir te parkeren. Die kinderen, die mensen moeten op straat lopen. Op die drukke weg. En hoe ik die schepje trooi. Dat wat dan. Het gaat niet gebeuren hopelijk. Maar die man mag het trottoir niet belemmeren met zijn voertuig. Dan moet hij maar elders gaan, weet ik waar. Ja, mina Prisper, dan ga je maar op het dak zitten waar je huis. Zit je bus maar daar. Maar niet op het trottoir waar mensen moeten lopen als schoolkinderen niet kunnen lopen. Bus gaat weggehaald worden, ze krijgen een waarschuwing. Zo niet, bus in beslag, klaar, punt. Dan ga je zien, dan gaan ze klagen, dan gaan ze bij hun politieke leiders. Dan gaan die zeggen, ja, krijgt de minister of de DC een belletje. Ja, DC, ja, laat die bussen, want het is een ondernemer, die man steunt de partij. Wat voor rotzooi is dat? Waardeloos politiek beleid. En maar fitten over. Die heeft dat gezegd. Die andere heeft apen genoemd. De andere zegt vrouwen mogen dit niet. Kijk naar dit soort dingen. Hier moet jij als assemblee ondersteunend werken naar die DC's toe. En kijken en mensen die allerlei dingen. En dat vond ik heel goed. Al die jonge ondernemers die dus een kleine hossel hebben, wasverkoop of zo. Je moet vergunning hebben, je moet keuring hebben. Je verkoopt dingen die gegeten worden. Moet gecheckt worden of dat ding goed klaar is, klaargemaakt. En onder welke omstandigheden hygiëne is gegarandeerd. Ik was als ik hier breng. Uit vanwege bacterische dingen daar. Dat moeten we dat. Het kan niet. Ja, maar als jongens geen vergunning hebben, dan worden ze begeleid door de bestuursdienst om dan hun vergunning te regelen. Zo, dat is goed. Zo help je die kinderen niet oppakken en weg. Nee, help ze. Wijs die jongelui hoe ze hun hossel moeten doen. Dat voldoen aan de zaken. Handschoenen, dat doet dat. Hoofd bedekt, noem maar. Ja, niet in de buurt van hondenpoep en zo je dingen verkopen. Schoonhouden waar je bezig bent. Leer ze, voed ze op. Er wordt niet opgevoed in dit land. Er wordt maar afgevoed. Ja, zal wel. Maar goed, dat was dan tot besluit. Deze kreet, mijnerzijds. Maar goed, luisteraars, dat was het voor deze zondag weer. Een gezegende dag verder. En zal maar zeker aan. Wees u zuinig op water en drink u veel. Oei, ik heb weer dorst. Nou, dat doe ik zo meteen wel. Als de microfoon uitgeschakeld is. Want het is niet netjes als je steeds gloek, gloek, gloek, gloek. Het is ook niet goed. Je moet niet te veel tegelijk drinken. Maar goed, tot de volgende week, luisteraars. Namens Lim FM op 91.7. Ja, zeg ik u een prettige zondag toe. Namens mezelf, Rappa. Tot de volgende keer. Doei!
1: Connecting the Dots. Elke zondag om 1 uur op Lim FM. Een kritische kijk op de dingen van de afgelopen week die in verband gebracht kunnen worden met het verleden en de toekomst. Op Lim FM. Connecting the Dots. Kritisch, opbouwend, ondubbelzinnig, onpartijdig, maar bovenal eerlijk. De overpeinzingen van Rappa in Connecting the Dots. Zondagmiddag 1.

0: want tune this week?
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb on Peterborough. Number one.
2: Number one.

Dit is Lim FM 91.7 met nieuws, actualiteiten en muziek. Lim FM, de andere radio.

0: Hier hoor je het anders en beter.
1: De number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb, unbeatable. Number one.
3: Number one.

0: Slim FM, de andere radio.
1: Oscar.

Hey, Nano.

0: geliefde, ik groet u in de wonderbaarlijke naam van onze Heer en Meester Yeshua, de opgestane Heer. En u luistert naar uw favoriete Sunday Gospel Program Revival Now. En ik kan u zeggen, het wordt heel erg spannend vandaag in de uitzending. We hebben een interview met niemand anders dan de eerwaarde apostel Frank Nahar van Kroon des Levens Ministries. En dit interview moet u horen. Het zal u versterken in uw wandel met de Heer. Verder hebben we een geweldige prediking, boodschap, welke gebracht wordt door broeder Simeon Pinas. En natuurlijk heel wat geweldig gospel music zullen we ook vandaag weer afdraaien om u te bemoedigen en de atmosfeer in uw huis naar een hoger niveau te tillen. Geliefde, we gaan eerst luisteren naar twee nummers voordat we gaan naar de boodschap van vandaag. We gaan luisteren naar het nummer In My Father's House van Samuel Medas. En daarna gaan we luisteren naar Father of Creation door various artists.
1: Yeah! Woo. I like that.

0: Yes, en u heeft kunnen luisteren naar twee mooie gospel tracks. En geliefden, we hebben op dit moment gewacht. Het is tijd voor Gods woord. En Gods woord is bijzonder belangrijk. De Bijbel zegt, heaven and earth shall pass away, but God's word shall remain forever. De hemel en de aarde zullen op een dag voorbij gaan, maar Gods woord blijft voor eeuwig bestaan. Als u uw leven bouwt op Gods woord, dan zal het blijven staan. Als u uw huwelijk, uw business, whatsoever u onderneemt, bouwt op het woord van God, zal het succesvol zijn en het zal lang leven. En geliefden, we hebben ook Gods woord voor u helemaal gereed om u te bemoedigen en u op te bouwen in uw allerheiligst geloof. En het woord wordt gebracht door onze eigen broeder Simeon Pinas. En het thema van vandaag is breakthrough, doorbraak. Wat u nodig heeft vandaag is een doorbraak van de Heere. Laten we luisteren naar wat de Heere u wilt zeggen vandaag.
1: Halleluja. Ook van mij kan goeiemorgen. Ik groet alle geliefde kijkers en luisteraars. Mijn naam is Simeon Pinas en ik ben van Bethel Upper Room. Ik wil u vanmorgen bemoedigen. Ik wil een korte prediking voor u brengen. Maar voordat ik begin, laat een moment nemen om even te bidden. Kado tide mama ting meg u grand tangi voor uw genade, voor uw lobby, nanga uw blessing masra. Meg tide mama ting. Aba Vader, mek a boodschap sami ocha, mek a miti nanga di frinti ati. Mek a genees en mek a herstel en mek bevrijding vinden plaats die de mamanting in Jezus naam. Geliefde kijkers en luisteraars, ik wil met u praten over doorbraak. Die de mamanting mi want tak nanga u over doorbraak. En terwijl mi tak nanga u over doorbraak, mi sabi dat die de mamanting want doorbraak lokaliseer u. Maakt niet uit zo type doorbraak je afvan nodig. Kan de doorbraak in je huwelijk, doorbraak in je financiën, doorbraak in je bediening, doorbraak op alle gebied voor je. Tide mama ting, terwijl me tja a boodschap kon je jou. Misabi dat a boodschap dis om mitin aan je ati. En dat een totale verandering en herstel of in de plaats in je libi. A thema voor me tide mama ting, na doorbraak. Doorbraak. If you have your Bible now, you see. Nu aan voor je opening aan mij in Exodus 14, vers 9. Die man die mij aantak aan je over Moses en a people voor Egypte. Alles maar ze hebben boodschap die en alles maar lezen ten minste one of two of drie lezen ba. Maar die man die mij opoe je aan in een kibritori in je boodschap die ze. Je zou die kapoeru die vrienden openbaring in your boodschap, this is my tide man, tell me one story, you want the openbaring, so you can pour out a boodschap, this is. Terwijl je leest in Exodus 14, vers 9, if you have your Bible, one for you open aan me, I tak drape dat de Egyptenaren nu, al de paarden en wagens van Farao, zijn ruiters en zijn legermacht, achtervolgde hem en haalde hem in. Terwijl zij gelegerd waren aan de zee bij Pin-Shariot tegenover Baal-Sefon. Toen Farao naderbij gekomen was, sloegen de Israëlieten hun ogen op en zie, de Egyptenaren rukten achter hem aan. Toen werden de Israëlieten zeer bevreesd en schreeuwden tot de Heere. En zij zeiden tot hem, waren er soms geen graven in Egypte? Dat gij ons hebt meegenomen om te sterven in de woestijn. Wat hebt gij ons aangedaan door ons uit Egypte te leiden? Hebben wij u dit al niet gezegd in Egypte? Laat ons met rust en laten wij de Egyptenaren dienen. Want wij kunnen beter de Egyptenaren dienen dan in de woestijn sterven. Maar Mozes zeide tot het volk, vrees niet. Houd stand, dan zult gij de verlossing des Heren zien, die hij heden bereiden zal. Want de Egyptenaren die gij heden gezien hebt, zult gij nimmer meer zien. De Heere zal voor u strijden en gij zult stil zijn. Toen zeide de Heere tot Mozes, wat roept gij zo luid tot mij? Zeg tot de Israëlieten dat zij opbreken. En gij, Hef uw staf op en strek uw hand uit over de zee en splijt haar. Dan zullen de Israëlieten midden door de zee kunnen gaan op het droge. Maar zie, ik zal het haar der Egyptenaren verharden, zodat zij hem achtervolgden, zodat zij hem achterna zullen trekken. En ik zal mij verheerlijken aan Farao en aan zijn gehele legermacht, aan zijn wagens en aan zijn ruiters. In jouw boodschap, die Simeon, sorry, drie sani. Eerst sani, Simeon, sorry, naar Egypte. En na tweede sani, Simeon, sorry, naar woestijn. En na derde sani, Simeon, sorry, naar foto van melk en honing. Want je leest je boodschap, die is gomoro farada. Je leest dat de condoro na een prijs voor melk en honing. Maar voor de doro drape, a people fugado bede in Egypte. Pedebe pina, pedebe nyang omesot pina inya anu fu farao. Pedebe uroko tranga dena nga netigi kruimels. En farao be pai den soso kruimels en a be pina den. Bopaldo wanf de be dede dor siki. De be godoro a hebi ten inya foto fu farao. Ma wan de be kondoro. Pe Moses, gado tegi Moses fu gopura people in Egypte. En anobe makalegi Moses. En a Bible book taki teruel Moses pura people in Egypte. En we lezen dat de kodoro na wan tweede presi, dat na a woestijn. In a woestijn de be klage, de be krutu. Trawan be wan dregwe baka in a foto fum farao. En we lezen dat die. Die na die we op omens maar zij bevinden zich in drie soort situatie. Ja, bepaalde wanf de ding wan katibo, bepaalde wanf de ding ja foto van farao, bepaalde wanf de ding ja woestijn, pede klagen. En bepaalde wanf de doro na wan presie, pede moest abrago in ja foto van melk en honing, maar wan sani bed de na den fesi. In ja boskopo die simi wan opo yo ein, geliefde kijkers en luisteraars. Want a boskopo die je tak fini. Want a Bible book taki Moses pura people fugado in Egypte. En terwijl pure in Egypte de bekondoro in a woestijn pe de beklagen. En terwijl de beklagen, de bekrutu. En die de draai luku den baka de si. Farao na na e herlegre, e pompo, e hasti, e kona den baka fudu de wa ogri. En bepaalde wanf de baby ki krei, bepaalde wanf de baby ki sari. Trawa be taki kande ef grebi be deja in a woestijn wibo. Kirwis refi. Trawa be wandra ego baka na nga farao. On that side, debe kon weri en dide shi asanda ti bopalda wanf debe gifrede. En a Bible book we tegi mi. Dat de bem abra wan presi fu doro in a foto fu melek en honing. Ma wan bigi liba be dena den fesi. Wan bigi liba be dena den fesi. En te de dry luko de baka de sha legre fu farao e kom. No wan uitweg no de. No wan passi no de fu escape moto in a situatie disi. Maar one thing, Moses begi. En de Moses begi gado tegi na saide meke bar so tranga. En Moses en gado tegi Moses. Waka gomoro korosbe fu ase en opa staff fu you. A Bible book tegi me dat terwijl Moses opa staff. Wan pasi meki na pe wan pasi no bente. Wan pasi meki imindri ayu alipa. Wan pasi meki midra a road the zee. Wadora people fu gado beka abra go nya foto fu melek en honing. Because aliba disi no once my nya Bible no be ma abra aliba disi. No once my nya Bible no be ma crossover go na a next level. Omdat abe de onmogelijk. If a people for God be probeer for beka swing, een derde deel of een tiende deel van de bio dede. Maar God ken kia sani. God tegi Moses opa staff for you. En die Moses opa staf fu in. Wan pasi meki na pe wan pasi no bede. Tide mi konfutak na nga wangsma. Sai bofen esrefi in wan bepaalde situasi. Kande yu de ete in ya foto fu farao. Pe ino abien bung, pe yu abien slecht, pe notifi in euroko. Kande yu de in ya woestijn, pe ye klage ete. Pe yu wandrai go baka na pe yu moto. Bikas adinif gado kon in toner gi. Yu pe yu kon weri bepaalde situasi. Yu kon weri bepaalde probleem. Je kon weer een bepaalde ziekte. Je kon weer een bepaalde pijn. Je klagen deen aan het niet. Of kan je bevinden je schrijven in een situatie. So so abra jongens abra voor doro na wa next level. Ma wa san de tegenover you, wa san de na you fesi. Wa geslik na wa muur de na you fesi. Want a Bible buku tegi me that the people for God doro fes aliba. Aliba de besilik abede onmogelijk. Ma inya ain fugado abede mogelijk. Inya ain fugado abede

op. Het maakt niet uit in welke situatie u zich nu bevindt. Het maakt niet uit of doktoren of specialisten u hebben gezegd dat u zo zal door moeten blijven leven.

0: mino konftaka nga wangsuma sai twaifel mino konftaka nga wangsuma sai frede mami konftaka nga wangsuma sai bribiti de mama nting that galo de in start fu skakel de feyanti fu you sai achter follow you galo de in start fu fast den futu inya gronga sura cha watra kas pul den gue in dam neng fu yeshua. And a Bible book tell me that for naf a day that he komicha day for today a people for gado in Egypte be kon free. Geliefde kijkers en luisteraars, you say yere misting and you say look me. Tire man te mi konfta kia na jo. Kan de you de jaso you yera boodschap. And you taxi you want total verandering in your libi for you. And you de jaso and you no dry you libi ete. Me want ask you na ngala respecti if you can come to Cross Bay in a radio and take one airbida holding. If you na ngamoros madenya oso kar den kong so that we can begi gesamelik. And me can take you to where you dry you libi yo si wan verandering. To where you dry you libi yo si wan kenkitap ala gebit. Jesus e kar you. Jesus ap you fan nodu. Jesus wan redde you pur uita katibo in sayude. If you de jaso and you want dry you libi, komoro cross bay and take one erbido holding. Hallelujah. Me wakti ete 1.5 seconds. Fu kan do a sondas gebed na nga ju. And nadin me release wan begi gi ju, wan begi fu door brak. Me release gi ju. Hallelujah. Take one erbido holding. Make we begi. And me want for you taki samye taki. Me want for you tak samye taki. Hallelujah. Tak masra Jesus. Tire maman ten. Me yere you wordu. Me axe you tire maman ten masra. Give me pardon. Fu ala mi foutu. Give me pardon. Fu ala samidu fout fes you aangezicht. Wasi mi en reinig mi. Nanga da brudu fu Jesus. Accepteer mi baka masra. Like your son and your daughter. And me promise you. Mi satan dini you. Ala den dei fu mi libi. Fu telek you sa kom baka. En gomei nanga mi. Hallelujah. Hallelujah. Geliefde kijkers en luisteraars, nu me obegi giju. Dus no you naf tak mi namoro, no me obegi giju. Gado in the name for Yeshua. Gado gi ibri wangs masai yere mi sting, and ibri wangs masai luku mi tapa momenti di si masra. Gado me begi gide masra, and me couple de los fu ibri wan familiere banti. Me couple de los fu ibri wan sansabe hinder, and ibri wan sansabe fedding. Me couple de los tapa momentirisi, and me proclamer ti de mamanteng masra. Dat toruel de gide libi na you, papa dat je bescherm en je kibri ding, onder you free. In the name fu Yeshua. Hallelujah. Geliefde kijkers en luisteraars, kan de juna op een gemeente eten? Of kan de u op een gemeente zijn je bezoek? Me want ask you if you can bezoek de diensten voor je trouw. No verzuim je eigen samenkomst. Maar kan de u nou op een gemeente eten? You de welkom in Beter Upper Room aan de Matapika straat nummer 6. No me want begging you. Want you de en je verwacht God of een speciaal doorbraak. En op een moment is me release een chatu begi giju. En me bribi dat gado omit na nga yu na peyute. Me bribi dat gado omeri yu op een moment is na peyute. Gado in dan neng fu Yeshua de opgestane Heer. Maak niet uit zo doorbraak je dochter of je zoon af van nodu. Kan de doorbraak in financiën. Doorbraak in je huwelijk. Doorbraak in je bediening. Doorbraak in je gemeente. Gado tide maman te me proclameren, me profeteren. Maak niet uit pia doorbraak dis de me kia lusu tapa momenti disi. Me proclameren dat je financiële doorbraak je lokaliseerding. Me proclameren kan de ide voor wacht you aan osso. Kan de you aan verwachting voor aan nyung osso. Of voor aan persele. Me proclameren tide maman ten masra. Mek a doorbraak lokaliseer ding. Mek a doorbraak van perceel. Mek a doorbraak van osso. Mek a lokaliseer den ti de maman ting. Ibri wa san sabe de na den fesi. Me proclameer dat jij verdwijnt ti de maman ting. En dat de tapo go in den doorbraak. De tapo go in de financiële doorbraak. De tapo go in de osso. De tapo go tapo wa nyung sani. Me proclameer ti de maman ting. Dat gado je poer den uit a foto van farao. En dat je poer den uit a woestijn. En dat je tjade go in a foto van melk en honing. Me begi ti de maman ting. Me kia anu fuju masra. Dena tap de libi. En mek ben sebi dey masra. Me proclameer ti de maman ting dat ben sebi dey. Aba vader. Dat wan lusu of in de plaats in de libi. Kan de day in was just you was in no. Kan de day go door behandeling voor datra. Kan me proclameer genezing. Me proclameer bevrijding. In dan ning voor Yeshua. Kan de soor me wa osso. En in ja osso die zo'n bepaalde situatie de gaande. En waardoor wat echt scheiding, wat praat je aan vinden plaats tussen een man en een vrouw. Gado me pegi ti de maman ten ya gesin di si dat dene go uit elkaar. Ma dat de satan in ya pramisi fu ju masra. Me proclameren ti de maman ten dat de no sa prati. Ma niet uit so situatie play one role na de mindri. Me proclameren wini. Me proclameren doorbraak in dan neng fu Yeshua. Mek ti de maman ten, de wa maman ten sa nooit de sa forgiti. Because you abba father, yere mi begi. En dat yo do masra. Sang you people are from Nodu in the name for Yeshua. Hallelujah. Hallelujah. Geliefde kijkers en luisteraars, dat was mijn boodschap voor u vanmorgen. En misabi dat Gado mit na ngayuti de mamanting. En dat je doorbraak zei bij van Nodu dat I coined you anu. Be blessed. Be blessed. Make a zegen. En make a lobby. En make a boom fasi for Gado. Waka na nga you. Allah den day for you libi. In Jesus' name. Amen.
1: Yes, u heeft kunnen luisteren Amen. Naar een geweldige boodschap. Met als thema breakthrough, oftewel doorbraak van broeder Simeon Pinas. En ik hoop dat u ook aan het eind van de boodschap de Heer Jezus Christus heeft aangenomen in uw leven als uw Heer en Redder. Ik heb zelf meer dan 28 jaar terug deze stap gemaakt en ik heb er geen moment spijt van gehad. Het is wellicht de belangrijkste stap die een mens in zijn of haar leven kan maken. En dat is om de Heer Jezus Christus in uw leven aan te nemen als uw Heer en Redder. En wij maken ons klaar voor het interview met de eerwaarde apostel Frank Nahar. En het is een grote eer hem in de studio te hebben. Apostel Nahar is een grote man Gods. Hij is pastor in de gemeente Kroon des Levens. Hij is verder lid van het apostolisch team van Godsbazuin Ministries International. Hij is vader, grootvader en levenspartner van First Lady Sister Shirley Nahar. Apostel Nahar is een eenvoudige man die God op een machtige wijze gebruikt. Ja, en u krijgt in dit interview te horen wie de persoon Frank Nahar is. Hoe hij tot bekering kwam, hoe hij het geloofsleven ervaren heeft en hoe hij dat tot zover nog steeds beleeft. Ja, hij houdt niet alleen van boeken lezen, maar hij houdt ook bijzonder veel van boeken schrijven. Ja, apostel Nahar zegt dat hij het ook belangrijk vindt dat wij lezen. Lezen is weten en het is belangrijk dat wij genoeg weten ook over de dingen van God en wat zich afspeelt in onze omgeving en daarbuiten. Ja, hij gaat het ook een beetje hebben over het gebedsleven en nog veel meer. Ja, apostel Nahar is ook een hele bekende voor mij. Ik ken hem een hele bekende voor mij. Ik ken hem al jarenlang. Hij is als een mentor figuur in mijn leven.

0: Luisteraars, van harte goedemorgen en welkom bij het tweede gedeelte van ons radioprogramma Revival Now. Ik ben zuster Simone Fitz-James en ik ben ook lid van gemeente Bethel Opperoem. Ik ben vandaag hier om met u door het tweede gedeelte heen te gaan van dit programma. En dat is een heel mooi interview dat wij zullen hebben met een speciale gast. We hebben vandaag op bezoek apostel Frank Nahar van gemeente Kroon des Levens, ook lid van het apostolisch team van Godsbazuin Ministries International. En we zijn hartstikke blij dat hij er met ons is. En we gaan het gesprek starten. Goedemorgen, apostel Frank Nahar. Hoe gaat het met u?
1: Goed. Goedemorgen, ook van mijn kant, ook de luisteraars. Goedemorgen. Ik maak het prima. Het gaat goed met mij.
0: Ik ben blij dat u vandaag hier bent. Wanneer u er bent, dan voel ik me rustig. Want dan weet ik, ik ga in ieder geval iets leren. En ik ga heel veel anders zien. Want u bent heel goed in het onderbouwen van het woord. Maar vandaag willen we specifiek kennis met u maken en onze luisteraars laten weten wie u bent. Wij kennen u, wij weten dat u eigenlijk een seasoned writer ben in het Koninkrijk van Christus. U hebt dus een aantal boeken op uw naam staan. U bent de leraar. Ik wil bijna zeggen, u bent ambassadeur van het vormen van karakter en heiligheid. Al dat andere dat u dus allemaal op uw naam heeft staan. Maar we willen graag de luisteraars laten weten wie u eigenlijk bent als persoon. De persoon apostel Frank Nahar.
1: Oké, dat is een lang verhaal. Ik moet toch mijn biografie gaan schrijven. Laat me beginnen om te danken voor deze gelegenheid dat ik hier mag zijn en een beetje van mezelf mag vertellen. En van het werk dat de Heer me heeft opgedragen om te doen in zijn koninkrijk. Ook van jou, ik wil jou ook bedanken voor deze gelegenheid. Ja, wie is Frank Nahar? Wel, ik ben geboren 5 maart 1962 te Paramaribo als oudste van een gezin van 7. Maar helaas, mijn vader en moeder zijn reeds overleden. 2 broers van me zijn overleden. We zijn met ons 5 over. Ik ben de enige die tot geloof is gekomen. Mijn zusje had er leven ook aan tegengegeven, maar later weer teruggevallen. Enzovoort, enzovoort. Binnen de familie ben ik de enige echte die tot geloof is gekomen. Ik heb een moslimachtergrond gehad, maar ik zal later vertellen over hoe ik tot geloof ben gekomen. In ieder geval, ik heb de lagere school bezocht, de Sint-Petersschool. En ik ben tot de MULO gegaan. Ik heb de MULO niet afgemaakt, de 4e MULO, maar tot de 1e MULO. En op 17-jarige leeftijd begon ik dan te werken. Ik moest gaan werken om het gezin een beetje te onderhouden. Mijn moeder had het moeilijk, het gezin had het een beetje moeilijk. En ik begon te werken in een drukkerij van de Bomen. Ik weet niet of ze er nog bestaan. In elk geval aan de Gravenstraat. In de jaren 70 begon ik te werken op 17-jarige leeftijd. Maar daar kwam ik eigenlijk een beetje in contact met een broeder die van Godsbazuin was. Mm-hmm. En die man heeft me eigenlijk flink beïnvloed met het evangelie. Maar in ieder geval, wat mij betreft, ik heb geen spectaculaire achtergrond en ik ben ook niet spectaculair tot geloof gekomen zoals sommige mensen, weet toch, ze in de druk zijn of ze hebben misschien een crimineel achtergrond en ze komen dan tot geloof op spectaculaire wijze, action, dat soort dingen, dat heb ik niet gekend. Ik was heel rustig van aard, heel rustig, ik hield meer van lezen, heel jong begon ik te lezen, ik hield veel van lezen en ik heb veel gelezen. Mooi. En ik heb ook gemerkt dat het lezen mij eigenlijk heeft gebracht waar ik vandaag ook ben. God heeft het allemaal gebruikt in zijn koninkrijk. En later zal ik nog aangeven waarom het belangrijk is om te lezen en om je te ontwikkelen op die manier.
0: Ja.
1: Maar wat mij betreft, ik ben een rustig persoon, ik ben een rustig type. Niet zoveel spectaculair aan mij te zien.
0: Ja.
1: Dus heel eenvoudig. Ik ben een simpel man, eenvoudig. Ik kan met alle lagen van de bevolking kan ik opschieten.
0: Ja.
1: Ik ben niet iemand die me zet op een bepaalde plaats en dan kijk ik naar beneden. Nee, dat ben ik niet. Ik kan onder alle soorten van mensen kan ik me bewegen.
0: Heel
1: dus
0: mooi.
1: Ik heb wat dat betreft heb ik dat probleem niet om mij af te scheiden of neer te kijken op bepaalde mensen. En misschien komt dat ook doordat ik ook niet ver geschoold ben. Dus ver naar school ben gegaan.
0: Ja.
1: Waardoor ik me makkelijk kan aanpassen. Maar ik heb wel gemerkt dat de Heer mij heeft gebracht in kringen van intellectuelen. In de kring van presidenten, vicepresidenten, ministers, assembleeleden.
0: Yeah.
1: Eigenlijk kan je zeggen, ik ben eigenlijk een niets die God tot een iets heeft gemaakt.
0: En ik vind dat prachtig.
1: Ja, dus wat dat betreft kan ik me bewegen onder alle lagen van de bevolking, alle soort mensen kan ik me bewegen. Ik heb geen moeite daarmee.
0: Heel
1: en ik respecteer alle mensen.
0: Heel
1: maakt
0: mooi.
1: Niet uit of je een schoonmaakster bent. Ik respecteer elk mens vanwege het feit dat elk mens gemaakt is naar Gods beeld en gelijkenis. Elk mens heeft voor mij waarde. Het maakt niet uit of je nou ver naar school bent gegaan of niet. Het feit dat je mens bent is voor mij belangrijk en dat respecteer ik.
0: Heel mooi. Dat is een hele hap apostel. U heeft zoveel verteld en ik ben in alles geïnteresseerd bijna. Maar ik wil toch even teruggaan naar u gaf aan dat u dus bent opgegroeid met een moslimachtergrond. En op een gegeven moment moest u dus gaan werken. En een vriend die heeft u dus aardig beïnvloed met het evangelie. Ik wil toch graag weten hoe dat precies is gegaan. Want ik kan me best wel voorstellen, als u niets anders weet, daar hebben we het over het geloofsek. En dan hoort u plotseling goed nieuws, ander nieuws. Wat was uw opstelling daartegen? Wat gebeurde er op dat moment met u? En hij komt in één keer en hij begint te vertellen over Jezus. En wat gebeurde er op dat moment met u? Kan u zich nog herinneren?
1: Ja. Dat is in de jaren 70. Eind 70er jaren. Dat was niet een gewone vriend, dat was een collega aan het werk. Dat was een oudere man, broeder Helder. Leendert Helder, inmiddels ook al overleden met zijn vrouw. Maar we werkten samen daar in de drukkerij en hij vertelde veel over het evangelie. En het is niet over één nacht ijs gegaan in die zin van dat ik direct tot geloof ben gekomen. Integendeel, ik nam het evangelie niet serieus. Ik heb één ding wel in mijn karakter vanaf jongs af. Want dat komt denk ik doordat ik naar de RK-school ben gegaan. En daar leerden we heel vroeg over Jezus, Maria, Jozef.
0: Mm-hmm.
1: En het christelijk geloof werd een beetje, je weet hoe het de RK is. Dus ik ging naar de Sint-Petrusschool, dus daar ben ik flink beïnvloed geworden door het christelijke, kan je zeggen. Dus ik heb altijd in een God geloofd, altijd. En ik heb altijd respect gehad voor God. Ik heb nooit geintjes uitgehaald zoals ik soms van mensen hoor en zie dat ze soms grappen maken met God en God als een spotpotje nemen als het ware. Dat heb ik wel nooit gedaan, maar ik was niet ernstig met de Heer. Dus die broeder in kwestie die mij zo'n beetje vertelde over de Heer en ons daar evangelie gaf, ik maakte hem tot een spotpotje, dus ik nou niet serieus. Dus we plaagden hem veel en ik was niet zo ernstig. Eigenlijk het keerpunt van mij kwam pas toen mijn beste vriend tot geloof kwam.
0: Ah.
1: Daar kwam het keerpunt. Dus hij werkte ook samen met mij in de drukkerij. En zijn Javaanse broeder, Javaanse collega, woonde op Kamerwijn. We hadden een heel goede band, Jantje en Tara kan je zeggen. We hadden een hele goede band, was mijn beste vriend. En als je naar hem op het eerste gezicht zou kijken, zou je zweren dat deze man is voor eeuwig al verloren. Je kent dat soort type mensen,
0: ja,
1: toch? En zo spraken we ook, wanneer je met hem sprak, zei hij, ja, hell naf me, mine. Hij spant dit. Dus toen ik tot geloof kwam, kon ik mijn ogen, oren, mijn hele wezen niet geloven dat deze man tot bekering is gekomen. Dus om mijn vriendschap niet met hem te verliezen, heb ik mijn leven ook aan de Heer gegeven.
0: Wow.
1: Zo is het gegaan eigenlijk.
0: Wauw, dat is heel mooi. En zoals u zei, het is niet zo'n spectaculair verhaal. Mm. Maar het is wel, ik denk dat heel veel mensen daar raakvlakken mee hebben. Want vaak genoeg merkt u dat de een de ander opvolgt.
1: Yeah.
0: Dus het is heel belangrijk om een goed to lead by example, als het ware.
1: Beïnvloeding, hè?
0: Beïnvloeding, ja, beïnvloeding. En u bent eigenlijk vanaf jongs af de gezinssamenstelling hebt u, als ik naar u heb geluisterd, het gevoel gehad van verantwoordelijkheid nemen en zorg dragen voor het gezin.
1: Ja.
0: Bent u echt een gezinsman?
1: Ik ben een gezinsman, ja.
0: Oké. Okay.
1: Waarom? Omdat nu dat ik tot oog tot geloof ben gekomen, heb ik begrepen, het gezin is eigenlijk een notendop van de hele maatschappij.
0: Hmm.
1: Niet alleen een gezin, ook een natie. Zelf het Koninkrijk Gods, de gemeente, is een gezin.
0: Ja.
1: En het gezin is voor mij heel belangrijk. Heel belangrijk. Ik wilde altijd als jonge man wilde ik een gezin hebben. Ik wilde trouwen.
0: En nu heeft u het.
1: Ja, ik wilde trouwen. Ik ben eerlijk geweest naar God toe. Ik wilde een vrouw. En ik wilde ook vroeg kinderen hebben. Dus niet op latere leeftijd, maar heel vroeg kinderen hebben. Vandaar ben ik blij daarmee. Want daar heb ik grote kinderen. Ik heb ook kleinkinderen.
0: Sanning, hoeveel kleinkinderen heeft u?
1: Ik heb 2 kleinkinderen. Eentje van, volgens mij eentje 8 of 9 jaar. 9 en 6 jaar.
0: Mm-hmm.
1: Maar in elk geval, ik heb kleinkinderen nu. En ik ben blij dat ik die keuze heb gemaakt. Ik heb ook na mijn bekering, nou, ik kende mijn vrouw al als buur, want we waren buren, overburen.
0: Oh, okay.
1: Dus toen ik tot geloof kwam, waren de eerste mensen die ik het evangelie gaf, begreep ik, mijn buren. Nee, maar ik had geen
0: verkeerde intenties. Nee,
1: ik had ook geen relatie met me. Dat zijn dingen die later zijn gekomen. Ik was 22 jaar oud toen ik tot geloof kwam. 22 jaar. Ik ben pas in 25. Toen ik 25 jaar oud was, ben ik getrouwd.
0: Mm-hmm.
1: En begonnen we ons gezin te stichten. Ik heb, wat los van de bediening, los van het werk van de Heer. Laat me eerlijk zijn, in het begin, ik ben nog jong, 25 jaar. Eigenlijk, bijna kan je zeggen, ze zeiden me dat ook, van het leek alsof ik Jezus had uitgevonden. Want ik was helemaal gepassioneerd.
0: Vol vuur, passie.
1: Ja, gepassioneerd. Maar dat nam niet weg dat ik mijn gezin heb verwaarloosd. Ik heb misschien niet zoveel tijd gegeven aan mijn kinderen, de opvoeding, schoolgaan, want ik werkte ook. Ik was de enige kostwinner. Hm. Ik wilde nooit dat mijn vrouw moest gaan werken. Ik was nog een beetje wat betreft conservatief.
0: Ja.
1: Dus ik dacht nog als die oude mensen van vroeger van de man gaat aan het werk, hij is kostwinner en de vrouw moet zorgen in het huis dat alles gedaan wordt. Dus
0: ja.
1: die gedachte had ik ook. Waardoor ik mijn vrouw nooit heb toegestaan om te gaan werken buiten.
0: Ja.
1: Dat ze niet heeft gewerkt voordat we getrouwd waren, werkte ze ook. Ze deed ook een paar jobs. Maar toen ik was getrouwd, wilde ik niet dat ze moest werken. Ze moest voor thuis zorgen, voor de kids, et cetera.
0: Ja.
1: Vooral toen ook tot bekering kwam, tot geloof. En ik in de bediening was, dan begreep je, het was een beetje moeilijk voor mij om al deze dingen te combineren.
0: Hmm.
1: Maar los daarvan heb ik mijn gezin toch niet verwaarloosd hoor. Ik heb altijd verantwoordelijkheid gevoel gehad en ik heb mijn verantwoording naar mijn gezin heb ik altijd gedaan. Mijn kinderen naar school gestuurd, alles betaald voor ze, et cetera, totdat ze zijn vandaag waar ze zijn.
0: Ja.
1: Dus wat dat betreft heb ik het gezin niet verwaarloosd.
0: Ja, want het komt wel eens voor dat gebeurt.
1: Ja.
0: En het is niet dat de intentie is, maar nee, vanwege het werk dat er is in het Koninkrijk. Hoe heeft u dat alles gecombineerd? Want zo jong als ik ben, heb ik soms wat moeite met het combineren van het gezinsleven, werk en het werk van de Heer. Wat, als u het mij vraagt, een van de belangrijkste, of als niet het belangrijkste is. Hoe heeft u dat allemaal gedaan? Het combineren van alles, gezin op de eerste plaats, maar ook het werk van de Heer op de eerste plaats.
1: Ja, het is niet eenvoudig geweest. Het is niet eenvoudig geweest. Ik had, vaak kwam ik van het werk. Je kon niet behoorlijk uitrusten en dan moest je weer naar de samenkomst, omdat ik al heel vroeg in de bediening was gesteld als celleider. Ik ben begonnen als celgroepleider en ik werkte tot 3 uur. Nee, toen ik bij de drukkerij werkte, werkte ik tot 16:30. Dus je begrijpt, was heel weinig tijd. Maar ik was nog niet getrouwd, dus ik was nog single.
0: Oh.
1: Dus als je me vraagt van
0: vanaf getrouwd
1: gezin,
0: met het gezin, ja.
1: Oké, dan was ik al 25 jaar, 26 jaar, want ik ben getrouwd toen ik 25 was. Dus vanaf die leeftijd, ik was nog geen baby. Dus mijn vrouw en ik gingen samen naar de celgroep, kon het nog even samen combineren. Maar toen ik 26 was, is mijn meisje al geboren. Dus toen begon het al. Dus het is niet eenvoudig geweest, ook later. Want toen werd ik te werk gesteld bij Telesuur. Ik heb daar bijna 14 jaar. Ik heb bij de drukkerij 7 jaar gewerkt. Toen werkte ik voor de Volkshuisvesting aan de Madeliefjesstraat. Daar heb ik 4 jaar gewerkt. Toen was ik al volop in de bediening.
0: Ja.
1: Was het ook al een beetje moeilijk echt om te combineren. En mijn laatste werkgever was Telesuur. Daar heb ik ongeveer 14 jaar gewerkt. 13,5, lang zeggen 14 jaar. En dat was zwaar. Want daar moest ik echt combineren van je werk naar huis en dan je gezin, de bediening. Later werd ik door Gods bazuin aangesteld als directeur van de trainingsschool. Dus er was te veel op me. Op een gegeven moment kon ik er ook niet meer aan. Het was te veel voor me. Ik zei aan de Heer, heren, ik moet nu wel fulltime, maar ik wil rustig wachten op zijn tijd.
0: Ja.
1: Dus ik ben niet van de een op de andere dag fulltime gerend. Ik heb rustig gewacht, maar al die jaren heb ik toch het werk gecombineerd. In combinatie met mijn werk en met de bediening. En ik kan zeggen, het was wel een beetje moeilijk om het in balans te houden. Het was zwaar voor mij. Ik heb veel roofbouw gepleegd aan mijn lichaam. En vandaag aan de dag ervaar ik die vermoeidheid in mijn lichaam. Maar het was niet eenvoudig. Maar de Heer heeft me geërfd.
0: De Heer heeft kracht gegeven. Mm. Want u zegt fulltime voor de luisteraars betekent dat fulltime in de bediening stappen als voorganger toen. Ik kan me eigenlijk nu nog geen verbeelding maken, want ik heb zelf nog geen kinderen, hoe dat allemaal geweest zal zijn. Maar ik ben ook geen voorganger. Dus als ik alleen het feit dat ik naar u luister, kan ik me voorstellen hoe, ik wil niet zeggen spannend, maar hoe drukkend dat geweest zal zijn. Wat heeft dat betekend voor het gezin zelf? Hoe heeft u gemanaged om ondanks dat toch nog die liefde, want we gaan het straks hebben over vorming van karakter, waar u zo op zit. Hoe is dat alles bij u gegaan? Want u focust op de verschillende dingen en dan nog eens een keer aan uzelf werken.
1: Ja. Oké, als we daarover praten, dan moet ik de focus verschuiven naar mijn vrouw.
0: Oké, mooi.
1: Mijn vrouw heeft dat geweldig opgevangen. Zij heeft me eigenlijk die ruimte gegeven dat ik toch mijn bediening kon uitoefenen. Zij heeft dat gedeelte geweldig opgevangen.
0: Wow.
1: Door de kinderen, met de kinderen te praten, ze uit te leggen in de bediening waarin ik ben. Dus mijn vrouw heeft dat gedeelte uitstekend, fantastisch, geweldig opgevangen en gemanaged. Waardoor die druk niet te veel op
0: het
1: mij
0: was. Verdeeld. Het was verdeeld. Dat is heel mooi.
1: Dus mijn vrouw heeft dat gedeelte geweldig opgevangen.
0: Wow.
1: Waardoor de kinderen geen afkeer hebben gekregen omdat hun vader misschien niet te veel tijd aan hen gaf.
0: Ja.
1: Mijn vrouw heeft dat gedeelte uitstekend opgevangen. Dus daar was die balanser.
0: Dat is eigenlijk, ik denk, de definitie van een helper, zoals het woord van God dat zegt.
1: Precies.
0: Heel mooi om dat zo van u te horen. Ik zou toch van u willen weten ook nog, ik stel alle vragen hoor, ik ben nieuwsgierig. Uw transitie, want wanneer we in de Heer komen, begint dus die transitie, toch? Gij geheel anders en dat is compleet pakket, inclusief karakter. En dat gaat niet van de een op de andere dag. Hoe is dat bij u gegaan? Wat was u al op een bepaalde manier in uw karakter dat niet veel hoefde te veranderen? Of was het echt een transitie voor u?
1: Ik heb die vraag niet zo goed begrepen, nogmaals.
0: Dus zoals u was, voordat u in het geloof kwam. Natuurlijk, we moeten wat dingen aanpassen aan onze manier van omgaan met situaties of met anderen. Hoe is die transitie bij u gegaan om zaken nu bijbels aan te pakken in plaats van zoals wij het altijd al wisten?
1: Ja. Oké, het geestelijke leven en de transitie waarover ik heb is een hele proces. Het is een ontwikkelingsfase. Ik bedoel, als je tot de Heer komt, moet je geen wonder verwachten dat je de volgende dag al een veranderd mens bent. Dat gaat niet zo.
0: Ik denk dat dat heel belangrijk is om te benadrukken.
1: Het is een heel lang proces. En prijs God dat de Heer veel geduld met ons heeft. Want je bent rauw gekomen tot de Heer. Het is net als een boomstam, toch? Je velt een boomstam. Is helemaal rauw. Voordat hij een mooie bank of een tafel wordt, is een heel proces. Hij gaat door een proces gaan schaven en dat soort dingen voordat hij een mooie tafel wordt of een stoel. Dat is precies hoe de Heer met ons omgaat. Je komt rauw tot de Heer en dan gaat de Heer je beginnen te bewerken. Ja, je gaat je bewerken.
0: Wanneer u het zo zegt bewerken, lijkt het echt zwaar.
1: Ja, je kan het op allerlei manieren vatten. Ik heb het een boomstam genoemd, maar je kan ook een goudsmid. Als iemand goud uit de grond haalt, dan is het ruw goud.
0: Ja.
1: En voordat je een mooie ketting of een hanger hebt, gaat hij door het vuur. Dus het is een hele weg, het is een proces, het is een ontwikkeling. Voordat je komt op de plaats. Om op die plaats te komen, ga je veel moeten verdiepen in Gods woord. Waarom? Omdat door het woord van God gaan jouw gedachten, Ga je anders denken. En het begint met het anders denken. Ik geloof persoonlijk dat het woord van God onze denkpatronen verandert. En dan gaat, als je denkpatronen verandert, dan gaat ook je houding veranderen, je gedrag gaat veranderen, de manier hoe je naar dingen kijkt, je perspectieven, al die dingen gaan veranderen. Het heeft allemaal te maken met Romeinen 12 vers 2, wordt hervormd door de vernieuwing van je denken. En de vernieuwing van je denken kan alleen plaatsvinden als je je flink verdiept in het woord van God, zoals de psalmist zegt in Psalm 1. God zei ook aan Jozua, overpeins mijn woord, overpeins dit wetboek bij dag en nacht. Dus het woord van God speelt daar een enorme belangrijke rol om je denkpatronen te veranderen, zodat jouw hele leven ook een andere wending gaat nemen, andere richting op gaat, dat je dingen anders gaat benaderen, anders gaat bekijken. Een van de dingen die ik altijd zeg, doordat ik het woord nu beter ken, is: in elke situatie waarin ik terechtkom, geloof ik in Romeinen 8 vers 28, want God doet alle dingen ten goede medewerken voor hen die hem lief hebben. Dus God is bij machte, wat er ook op je pad komt, om dat om het negatieve zelf te keren in een overwinning of voordeel voor je. Maar dat heeft te maken met hoe je erover denkt. Dus wat zijn je denkpatronen? Als je nog steeds denkt als hoe je was, dan ga je gefrustreerd kunnen raken. Je kan boos op God worden. Je kan misschien zelf de weg verlaten, want je begrijpt er niks meer van. Maar als je door het woord van God bent hervormd in je denken, en je denkt nu zoals de Bijbels denken. Jozef heeft ook dat gezegd in Genesis. Hij zegt: wat u ten kwade voor mij hebt bedoeld, heeft God gekeerd in mijn voordeel. Dus Jozef dacht ook, zie je, hij door het hele proces zijn denkpatronen gaan veranderen. Ja. Dus dat is wat karakter eigenlijk ook verandert. Je moet je denken laten veranderen. En om je denken te veranderen, moet je je flink bezighouden met het woord van God. En dat was mijn voordeel. Maar dat voorbeeld had ik al reeds in de wereld, toen ik de Heer nog niet kende. Een tante van mij op jonge leeftijd schreef mij in bij het CCS in de jaren 70. Schreef ze me in en zo begon ik te lezen. Mijn jeugdboeken waren Arends oogboeken. Later begon ik ook stripboeken te lezen. Suske Wiske, Rode Ridder, Kuifje, al dat soort boeken. En die boeken hebben me ontzettend beïnvloed. Zo is het begonnen om te schrijven.
0: Ah, dus u was eigenlijk, zelfs voor uw bekering, was u al geïnteresseerd in het lezen?
1: Niet geïnteresseerd, dus ik las veel.
0: U las al veel.
1: Lezen is niet begonnen in het Koninkrijk.
0: Daarvoor,
1: als klein jongen, ik las al veel.
0: Dus het was niet moeilijk om ook te duiken in Gods woord?
1: Precies, dus toen ik tot geloof kwam, dan was mijn enige boek geen Kuifje meer en Arends ook. Het was de Bijbel. Dus ik begon te graven. Ik wilde weten, ik wilde leren. Dus ik heb de Bijbel uitgelezen. 1 of 2 keer helemaal uitgelezen.
0: Wow.
1: En lees je het als een gewoon roman. Mm-hmm. Want je hebt nog geen geestelijke inzichten. Maar later door ook naar de Bijbelstudies te gaan, de samenkomsten te bezoeken als jongeman, dan ga je je ook verdiepen. En ik hield altijd van studieboeken. Ik hield niet zoveel van een biografie. Natuurlijk is het belangrijk, biografie van anderen. Maar ik hield meer van studieboeken. Boeken waar je me vragen stelt. Want dan daag je me uit om in het woord van God te gaan. Om dingen te gaan onderzoeken. Dus eigenlijk kan je mij een ding noemen. Een soort Indiana Jones. Ja toch? Hoe noem je dat soort mensen weer? Die archeologie toch?
0: Ja.
1: Dus, je wil weten.
0: Je wil meer weten, onderzoekers.
1: Juist, onderzoekers. En dat, zo'n type, zo'n geest heb ik.
0: Heel mooi, heel mooi. En hoe is uw eerste boek? Vertelt u ons over uw eerste boek dat u zelf geschreven heeft. Hoe is dat tot stand gekomen?
1: Welk eerste boek? Vanuit de wereld?
0: Nee, in het Koninkrijk.
1: Oké, toen ik tot geloof kwam, voordat ik tot geloof kwam, was ik al begonnen met een roman te schrijven. Ik begon al te schrijven in de wereld. Natuurlijk werelds. Je schrijft gewoon. Zoals een... Zoals de schrijvers in de wereld hun boeken zeggen van fictie.
0: Ja, misschien is het goed om toch nog even iets daarover te vertellen.
1: Fictie, ik begon. Ja. Dus eigenlijk, mijn bedoeling was eigenlijk, ik wilde een striptekenaar worden.
0: Oh.
1: Dat was de bedoeling. En om dat te worden, heb ik mij toen ingeschreven bij een, misschien ken je, jij gaat hem misschien niet kennen, meneer Jules Genafon. Heb je van hem gehoord?
0: Ik heb die naam wel gehoord.
1: Ja, Jules Genafon. Ik praat over de jaren 70 hoor.
0: Ja,
1: in 80er
0: ik heb het wel eens gehoord.
1: 70er jaren, na 80er jaren. Jules Genafon was kunstenaar, een van de beste kunstenaars in Suriname. Je kan zijn schilderijen misschien nog zien bij de banken of zo. En ik heb me bij hem ingeschreven, Jules Genafon, om beeldende kunst. Want ik wilde eigenlijk kunstenaar. Die dingen, dus kunst heeft mij meer aangetrokken. Schrijven, tekenen. Dat soort dingen hebben mij, die richting is mijn richting waarvan ik hou. Ook eigenlijk, ik wilde zelf een het zit nog steeds in mijn oor om maar dingen te zijn en hoe je dat weer... die mensen die films maken, man.
0: Acteurs, producers, scriptwriter.
1: Nee, ook niet. Regisseurs.
0: Regisseurs, ja, regisseurs.
1: Dus, ik wil, dat zit nog steeds in, maar als ik de kans van de Heer
0: misschien
1: krijg,
0: in de toekomst, no?
1: Ik ben al 60, ik weet niet of het me lukt. Maar elk van een regisseur wilde ik zijn.
0: Ja.
1: Mijn eigen film schrijven. Dus ik wilde een verhaal schrijven over de verloren zoon. En dat wilde ik gaan uitbeelden.
0: Oh,
1: dus
0: wow.
1: Een film van gaan maken.
0: Ja.
1: Met acteurs. Maar voor film maken heb je heel veel geld nodig.
0: Dat is waar.
1: Niet weinig geld.
0: Dat is
1: miljoenen,
0: waar.
1: Ja, miljoenen nodig daarvoor. Maar ja, wie weet, misschien...
0: Als het de Heer zijn wil is.
1: Als het zijn wil is. Maar het heeft mij aandacht. Dus daarom ben ik ook een vervente filmkijker. Ik hou van films.
0: Ja, en wat
1: ik leer daaruit.
0: Genre? Kijkt u niet?
1: Nou, ik hou van drama. Ik hou van, vooral van ridderfilms. Ik hou van films van het verleden. Dus geschiedenis.
0: Ja.
1: Dus vooral ridderfilms. Hoe Engeland is ontstaan. Hoe de Schotten hebben gevochten tegen de Engelsen.
0: Ja.
1: Dat soort dingen. Hebben mijn aandacht. Ik hou van dat soort films. Natuurlijk ook drama's, action, al dat soort dingen.
0: Mm-hmm.
1: Maar in ieder geval om terug te keren op
0: dat boek.
1: Op dat boek, ja. Dus mijn tante schreef me in bij de CCS. Ik begon te lezen. En het had mijn interesse.
0: Het schrijven van de eerste.
1: Ja, toen begon ik geïnspireerd te raken. Ik wilde zelf gaan schrijven. Als jonge man. En zo begon ik te schrijven. Ik kan nog herinneren die dingen die ik schreef. Ik had hem, dat moet ik erom lachen. Ik kocht tekenschriften en ik begon te tekenen. Ik weet niet hoe ik heb getekend. Maar ik hield van tekenen en schrijven. Maar door een oom van me te doen, heeft hij me in contact gebracht met een schrijversgroep. In de jaren 70 waar Gerrit Baron, Mechtelli.
0: Yeah.
1: Ik kwam in contact met Mechtelli en die heeft me toen, zij hebben me toen gepusht om literatuur te gaan doen. Dus toen ben ik ook naar de literatuuracademie. Ik heb de literatuuracademie ook bezocht. Hier in Suriname in de jaren 80 was er een literatuuracademie. Ik ben geweest daar om literatuur te gaan studeren, want ik ging niet meer op school.
0: Yeah.
1: Dus ik wilde me specifiek richten op het schrijven en tekenen, kunst, dat soort dingen. Dus ik ging gericht naar de beeldende kunst van Academie van Beeldende Kunst van Jules Chenafon en later naar de Academie van Literatuur. Dus die dingen heb ik een beetje gevolgd, waardoor ik me schreef, waardoor ik een beetje kon, de techniek van schrijven kon aanleren.
0: Ja.
1: En natuurlijk, een van de belangrijkste dingen die ze je meegeven is, je moet verschrikkelijk veel lezen.
0: Ja.
1: Wat ik ook heb gedaan. Ik heb veel, veel gelezen. Heel veel, niet zuinig en niet weinig.
0: Ja.
1: Dus met die bagage
0: bent
1: kom
0: u dus
1: tot geloof.
0: Okay.
1: Kom ik nu tot geloof met die bagage. God weet alles, hè? God is slim. Want ik wilde schrijven voor de wereld.
0: Romeinen 8.
1: Maar God zegt, ay, dit is aan mooi, dan de Midoromi een hoogtepunt, heeft de Heer me gegrepen.
0: Wow.
1: En het koninkrijk gebracht. En je begreep, je bent nog groen in het koninkrijk, je weet nog niks.
0: Ja.
1: Dus heb ik de pen moeten laten liggen, want ik ben nu in een nieuw leven gestapt. Ja, wat ga je schrijven? Je weet niks van het koninkrijk. Dus ik heb bijna, ik weet of een paar jaar heb ik gewacht. Voordat ik begon te schrijven, een klein plat boek, God maakt een weg, was mijn eerste boek.
0: Wow.
1: Dat boek heb ik nu weer herschreven, het gaat weer uitkomen.
0: Wow.
1: Omdat veel mensen vragen naar mijn eerste boeken. Dus ben ik nu bezig mijn eerste boeken te herschrijven, om die weer uit te geven voor die generatie die er nu is en die zoekt naar die boeken van me.
0: En hoe is dat gegaan? God maakt een weg, hoe is dat tot stand gekomen? Wanneer wist u, dit moet ik gaan schrijven?
1: Door eigenlijk, toen ik begon te lezen over Israël, toch? Israël in Egypte. En de verdrukking, die verhalen van Jozef, van Israël en Egypte, hebben me aangesproken. Niet dat ik nog een ervaring al had met de Heer op dat gebied.
0: Mm-hmm.
1: Dat zijn, later zijn die ervaringen gekomen. Maar ik voelde me gewoon, mijn schrijverstalent kwam naar boven. Het werd getriggerd. Dus ik zei van, ik ga een boek schrijven. En ik begon een boek te schrijven voor God maakt een weg.
0: En de rest is history, want er zijn toch boeken eruit voortgevloeid.
1: Dus daarna begon ik dan. Want toen had ik al een beetje kennis, inzichten en ik ging door. Want ik ben, laat me zeggen, ik ben een christen geweest. Je weet, sommige christenen komen tot geloof. Ze zitten jaar in jaar uit in de bank, voeren niks uit. Je ziet ze ook niet echt.
0: Hoe denkt u dat ligt, apostel?
1: Ik ga straks daarop komen. Maar ik was niet zo iemand. Toen ik tot geloof kwam, omdat het zo in mijn karakter zit. Wanneer ik voor iets ga, dan ga ik 100% ervoor.
0: Mm-hmm.
1: Voordat ik dat geloof was, was ik ook voetballer. Hè? Speelde ook in teams. En ik was een gedisciplineerd persoon.
0: Ja.
1: Dat is mijn aard. Dus als ik voor iets ga, Ik hou van dat ding en ik ga ervoor, dan ga ik 100%. Dan ga ik erin investeren. Ik ga me focussen daarop. Voetbal was bijna, kan je zeggen, mijn god. Dus ik focuste me daarop. Mijn geld ging daarin, mijn investeren, alles. En met, ook met die bagage ben ik in het evangelie. Dus nu dat ik tot geloof ben gekomen, begon ik te investeren in boeken. Mm. Geestelijke boeken. Ik begon studieboeken aan te schaffen, concordance, encyclopedieën. Ik begon te investeren. Die dingen heb ik tot vandaag.
0: Wow.
1: En die dingen heb je niet meer in de winkel nu. Misschien op Google en dat soort dingen. Maar die boeken heb ik nog thuis.
0: Wow.
1: Concordance, encyclopedie, atlas, noem maar op. Ik begon in al die dingen te investeren. Mijn boekenkast, is, mijn kamer is vol met boeken. Alleen maar boeken. Ik wilde ook altijd in een kamer zijn met alleen maar boeken om me heen. Want ik ben een boekenworm. Zo is het gegaan, zo een beetje. En toen begon het schrijven. Begon ik te schrijven.
0: Ja.
1: Eerste boek, God maakt een weg. Mijn tweede boek. Toen begon ik me echt te interesseren in het gebed. Hè? Want ik, als iemand tot geloof komt, het eerste wat je moet, waaraan je moet werken is je relatie met God. Mm-hmm. En dat is door gebed. En ik heb veel gebedswonderen van de Heer meegemaakt en ervaren. Ja. Dus ik begon te schrijven. Mijn thema's waren meer gericht in het beginnen op gebed. Eigenlijk tot nu toe. Ik heb nog een paar boeken die ik weer ga uitgeven. Over gebed, bijvoorbeeld een boek dat ik ook ga uitgeven, is De Hemel in Beweging. Gaat een nieuw boek zijn.
0: Wow.
1: Over gebed. Uw doorbraak is onderweg. Ook gebed. Dus de thema's zijn veel verweven met gebed. Waarom doe ik dat? Omdat ik heb gezien dat het belangrijkste in het leven van een gelovige is het gebed.
0: Mm-hmm.
1: En daar moeten we aan vasthouden. Want als je gebedsleven zwak is, of je gebedsleven is niets, dan gaat je hele geestelijk leven ook oppervlakkig zijn.
0: Mm-hmm.
1: Het is je gebedsleven dat bepaalt hoe jouw geestelijk leven eruit gaat zien.
0: Denkt u dat dat ook de reden is waarom we 100%. Mensen hebben in de banken? En
1: 100%.
0: Wow.
1: Ik kan je nu al zeggen, als ik in de gemeente ben en ik sta voor en ik kijk in de zaal, ik ben iemand, ik kijk altijd. En ik zie mensen niet lofprijzen, ik zie mensen niet aanbidden, ik zie mensen met hun phone spelen, dat soort dingen. Dan kan ik je nu al zeggen dat deze mensen geen gebedsleven hebben, 100%. Mm. Want als je een ware gebedsleven hebt met de Heer, dan ga je niet zo opstellen in de kerk.
0: Hmm.
1: Je gaat een lof. Niemand hoeft je te zeggen, ga de Heer loven, prijzen, aanbidden.
0: Want het is in je systeem.
1: Het is in je systeem. Hmm. Niemand hoeft mij te zeggen om de Heer te aanbidden. Het zit in mijn systeem. Hoe komt het? Door mijn gebedsleven. Door je relatie met God.
0: Hmm.
1: Dus ik kan je gewoon zeggen van, dit soort mensen hebben geen gebedsleven.
0: Ja.
1: Een optimale, stabiel gebedsleven.
0: Ja.
1: Want als je dat hebt, als alle gelovigen dat hadden, dan hadden we een andere atmosfeer in de kerk elke week.
0: Mm-hmm.
1: Een atmosfeer die ik heb meegemaakt persoonlijk in Gods bazuin toen ik tot geloof kwam.
0: Ja. Wat denkt u dat... eigenlijk heb ik het antwoord al, maar ik ga toch vragen. Wat is voor u het grootste verschil van de gelovigen toen en nu? Zeg maar de nieuwere generatie.
1: Passie.
0: Nu. Passie. Zo ontbreken passie.
1: Passie, overgave, toewijding. Ik zie gelovigen vandaag niet meer echt vasten en bidden. Laat me een voorbeeld nemen. Toen ik tot geloof kwam, nam ik verlof om te gaan vasten en bidden. Ik trok me terug op Kommerwijnen bij mijn vriend.
0: Mm-hmm.
1: In een huis in het bos.
0: Mm-hmm.
1: Ik nam verlof. Iedereen neemt verlof om naar Cola Creek te gaan of naar het buitenland. Ik nam verlof om te gaan vasten en bidden. Dat was mijn beginbasis. Zo heb ik mijn geestelijk leven opgebouwd. Dus wanneer mensen vandaag kijken naar Pastor Frank Nahar, of Apostel Frank Nahar, en ze zien de glorie een beetje, weten ze niet hoe die glorie is opgebouwd. Mensen willen vaak de glorie, maar ze weten niet de offers die zijn gebracht. En dat is het verschil van vandaag. Je moet offers brengen. Offers moet je brengen. Dan ga je morgen, en je moet niet direct verwachten dat de glorie morgen komt. Je moet de offers brengen en volharden in de offers. En ik heb die offers gebracht. Ik heb nachten, ik heb dagen doorgebracht waarbij we nachtwaken hadden. Ik heb gestudeerd van 8:00 s'avonds tot 6:00 in de morgen met koffie. Zo heb ik het jaren gedaan. Zo heb ik roofbouw aan mijn lichaam gepleegd. Ik was jong, dus ik had niet zoveel verstand. Vandaag, op mijn 60ste, ervaar ik die vermoeidheid nu in mijn lichaam.
0: Yeah.
1: Het komt van al die jaren een roofbouw die ik heb gepleegd en die ik heb opgeslagen in mijn lichaam.
0: Ja. Nou, ik ben bijna verdrietig dat we naar het einde toe moeten, maar ik wil toch nog even praten over uw laatste boek. God heeft een plan met uw leven.
1: Ja.
0: De luisteraars die dit nu horen, God heeft een plan met uw leven. Wat bedoelt u precies? Wat voor plan? Niks gaat goed. Ik heb het zo moeilijk nu. En het is zo moeilijk voor me. En ik begrijp het niet. Ja, ik heb misschien wel geld, maar ik ben toch niet gelukkig. Wat bedoelt u met God heeft een plan voor uw leven?
1: Nou, de titel van het boek is Kent u Gods specifieke
0: plan voor uw leven? Ja, klopt.
1: Kent u Gods specifieke plan? Ja. De nadruk op specifiek.
0: Dus er kan ook een niet specifiek plan zijn dat je hebt.
1: Specifiek wil zeggen, met het plan dat God met jou heeft, heeft hij niet met mij. De richting die God met jou gaat, gaat hij niet met mij. Als je in de Bijbel kijkt, dan zie je met alle mannen Gods, vrouwen Gods gelovigen, dan zie je toch een verschil. God is met iedereen zijn eigen weg opgegaan. De weg die God met Amos opging, was de weg die God met Micha opging. Of Jesaja, of Jeremia, of Daniel. Iedereen is weer een ander, maar iedereen paste in dat hele plaatje van God. Het is net als een puzzel. Alle puzzelstukjes zijn anders, maar allemaal connecten en sluiten aan. Dus ook al gaat God een andere weg met jou en met mij een andere weg, maar in dat hele plan van God sluiten we allemaal toch bij elkaar aan.
0: Ja.
1: En is dat plaatje compleet voor de Heer.
0: En daarover gaat het boek.
1: Ja, dus God specifiek plan. Omdat ik heb gezien in de gemeente dat vele mensen dat ontbreken. Ze weten niet precies wat God met ze voor heeft. En net wat ik zei, dat komt weer doordat hun relatie met God is vaak zoek.
0: En geen gebedsleven.
1: Dat bedoel ik. Want als je kijk, heel vroeg in mijn bekeringsperiode, ervoer ik al van dat God me richting leraar, die leraarbediening. Maar dat is ook niet zo moeilijk, omdat ik ook mijn interesse was daar. Mijn interesse was daar, mijn lezen, schrijven. Dus God gaat die dingen gebruiken, hij kan die dingen gebruiken. En ja, in mijn onbekeerde tijd wilde had ik maar één goal voor ogen, ook vanwege het feit dat ik niet ver naar school ben gegaan, wilde ik gewoon een schrijver worden. En schrijver word je niet zomaar, dus je gaat je moeten focussen op dat soort dingen, investeren.
0: Ja.
1: Ik wilde schrijver worden, dat was mijn enige goal. Schrijver worden en veel verdienen eraan en populair worden ervan, want je hebt goede schrijvers en ik las goede schrijvers, wereldberoemde schrijvers.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld een Robert Ludlum is een man van thrillers, zulke pillen. Ik las geen kleine boeken, zulke pillen van 800-900 pagina's.
0: Wow.
1: Een Konzalik, Heinz Konzalik, een Duitser, die schreef romans en is die Sharen waarin ik ook wilde schrijven. Ik las van wereldberoemde. Ik las van wereldberoemde schrijvers.
0: Om af te sluiten, waarom is lezen belangrijk? Heel kort, waar kunnen ze dit boek van u halen? Het laatste boek, waar kunnen ze dat kopen? En wat wilt u als laatste zeggen aan de ongelovigen die nog, of ik zal niet zeggen ongelovigen, de mensen die nog geen relatie hebben met Christus?
1: Lezen is belangrijk. Lezen is weten. In een notendop. Lezen is weten.
0: Mooi.
1: Wat ik misschien met door jarenlange studie op papier heb gezet. Jij koopt dat boek en in één dag heb je alle kennis van wat ik misschien 10 jaren...
0: Met alle pijn en zweet.
1: En juist, heb jij in één moment.
0: Wow.
1: En ik heb geïnvesteerd in boeken. Ik heb veel geld uitgegeven, maar ik heb geen spijt. Het heeft mijn kennis ontwikkeld. Dus ik wil alle luisteraars bemoedigen om te lezen. Yes. Lezen is belangrijk. En niet alleen op de hoogte te zijn van dingen in Suriname, maar je moet ook een wereldwijde blik hebben.
0: Mm.
1: En daarom wil ik de mensen bemoedigen, lezen, in één woord gezegd, lezen is weten, lezen is informatie.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik wil de mensen bemoedigen, als we kijken naar Suriname, dan zien we dat vele mensen niet lezen. Men zegt, Suriname heeft geen leescultuur.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat moet gaan veranderen, want er komt een nieuwe generatie op. Het is niet die oudere generatie, maar die nieuwe generatie die opkomt. Ik weet dat ze meer op de mobiel bezig zijn. Maar ik wil ze bemoedigen om flink te lezen.
0: Mooi zo. Mooi zo. En degene die nog geen relatie hebben met Christus en aan eigenlijk alle plezier en ups en downs die we meemaken, but we're sure. Wat wilt u aan deze luisteraar zeggen?
1: Ik was 22 jaar oud, heel jong. Als je vandaag het evangelie brengt voor mensen, zeggen ze, ja, Tim kon granikba, Tim kon oru, met me geniet van Libi. Ik ben gaan beseffen, er valt niks te genieten buiten Christus om.
0: Mm.
1: Er valt compleet niks te genieten. Wat geniet je? Met de dood in het vooruitzicht. En als je sterft zonder Christus, ben je voor eeuwig verloren.
0: Ja.
1: Daar is ook een heel verhaal achter hoe ik eigenlijk, hoe het is begonnen om, om geestelijk te gaan...
0: Een besef.
1: Te gaan nadenken over het leven. Dat is weer een ander verhaal.
0: Ja.
1: Dat gaan we niet kunnen vandaag.
0: Nee.
1: Maar ik kan u zeggen van... het leven zonder Christus is een waardeloos leven. Ik heb vandaag aan de dag compleet geen spijt. Elke dag zeg ik het aan de Heer. Van ik ben dankbaar dat de Heer mij heeft geroepen. En gelukkig, ik was geen 40, 50, 60 jaar. 22 jaar. 22
0: wow.
1: jaar. Ik was nog jong. Je zou zeggen, ik heb nog een hele toekomst voor me. Maar nu denk ik heel anders daarover. Namelijk, jouw leven is niet in je eigen hand. Elke seconde dat we leven is genade van God. En het leven kan op elk moment beëindigd worden. En als iemand zonder Christus sterft, is die persoon voor eeuwig verloren. Ik zou de mensen die naar me luisteren nu en die de Heer nog niet kennen, ik wil u bemoedigen. Liever gisteren dan vandaag, zo snel als mogelijk om Jezus toe te laten in je leven. Je zal er nooit spijt van hebben. Ik kan vandaag zeggen, ik heb geen spijt van de beslissing en ik zal er nooit spijt van hebben.
0: Wauw. Apostel Nahar, hartstikke bedankt voor uw tijd, voor dit mooie gesprek en de laatste oproep aan de luisteraars. Ik geloof dat dit gesprek en uw verhaal heel veel mensen zal inspireren en anders zal laten denken. Luisteraars, u hebt het gehoord. We hebben het gehad van apostel Frank Nahar zelf. Beetje op een persoonlijke noot dit keer. Misschien hebben we hem in de toekomst weer. Ik hoop van wel. En dan gaan we echt induiken op de materie van zijn boeken.
1: Ja.
0: Ik wens u een hele gezegende verdere luistertijd toe met ons programma Revival Now. En ik zeg tot de volgende keer. God bless you.

We hebben geluisterd naar het nummer Lord, I Lift Your Name on High. En daarvoor hebben we geluisterd naar een geweldig interview met apostel, de eerwaarde apostel Frank Nahar. En ik hoop dat zijn getuigenis en de vele zaken die hij met ons heeft gedeeld, zeker ook aangaande gebed, het gebedsleven, dat het u heeft bemoedigd. En u heeft geïnspireerd en zal aanzetten om uw gebedsleven naar een hoger niveau te tillen. We willen van deze plaats uit de eerwaarde apostel danken voor zijn tijd. En het moment is aangebroken om te bidden. Speciaal, ja speciaal voor u. We willen u opdragen aan de Heer en al uw noden bij hem brengen op deze mooie, bijzondere zondag. Laten wij bidden. Vader, we bidden op dit moment, Heer mijn God, en we brengen ieder voor uw aangezicht. Heer, u bent de Allerhoogste. Heer mijn God, en wij geven u alle eer en wij geven u alle prijs. Heer mijn God, we danken u voor wat u doet. We danken u, Heer mijn God, Vader, dat u omziet naar alle luisteraars en ieder die op dit moment luistert. Geliefden, ik wil u vragen als u via de radio luistert, leg plaats uw hand op de radio als contactpunt. Luistert u via internet, via uw mobiel, tablet, laptop of bureaucomputer, raak het apparaat aan als een point of contact. En Vader, terwijl de luisteraars, Heer mijn God, het apparaat waarmee ze dit radioprogramma volgen op dit moment, Heer, aanraken. Laat uw kracht stromen en hun lichamen aanraken, Heer mijn God. Laat uw goddelijke kracht, uw goddelijke energie, Heer mijn God, Vader, door het apparaat heen stromen, Heer, en deze geliefden aanraken. Laat elke bloedvloeiing opdrogen. Laat elke ziekte genezen. Laat elke demonische belasting, elke demonische macht, Heer mijn God, de mensen loslaten op dit moment in de naam van Jezus. Makupantanamasaya, makupala ataya, makupala atunama, rakitanamataya. En we brokken door het idee en wij breken door de linie van vijandelijke machten en toestanden. Heren, en ik bid voor een doorbraak en wij forceren een doorbraak voor zij die luisteren op dit moment. Heren, en wij danken u voor wat u doet. Wij geven u eer, wij geven u prijs, wij geven u alle lof, Heren mijn God, in de wonderbaarlijke naam van koning Yeshua, de opgestane Heer. Ralabo sokopora turia, ralabo sokopora atunama, ikata, ikata, ikatanama, rako torolobosha, ralabo sekepere etunomo, ralabo shandeba. Een jonge dame, een zuster die last had van bloedvloeien, het droogt op dit moment. Het droogt op dit moment. Het droogt op dit moment. Ik zie een vrouw zitten met pijn op haar knie. Een mevrouw op leeftijd. Ralabasak haparaturia, u zit in een speciale stoel. Laat genezing uw knie vinden nu. Staat u op, begint u te lopen en u ziet dat u kunt lopen. Ralabo sokoporaturia, ralabo shandemaya. Ja, en toen ik bad, ik forceer een doorbraak nu. Zeker 3 tot 4 mensen die luisteren, die een doorbraak nodig hadden in hun leven, hebben het ontvangen in de wonderbaarlijke naam van koning Jezus. En Heer, we danken u voor wat u doet. In Jezus' naam. Amen en amen. We gaan luisteren naar het nummer Machtig zijn al uw daden, o Heer. En dan ben ik bij u terug.

Yes, u heeft kunnen luisteren naar het hele mooie nummer Machtig zijn al uw daden, Heer. En met dit nummer zijn we gekomen bij de bekendmakingen voor vandaag. En zoals u het weet, hebben we telkens op de zondag onze opwekking samenkomst die om 9 uur start. Ja, en u bent welkom deze dienst te bezoeken. Wij staan klaar u te ontvangen. En we willen u graag leren kennen en samen met u bidden. Dus u kunt het nog halen. Ja, misschien mist u een klein gedeelte van de dienst. Zo niet, bezoekt u ons dan de volgende week. Verder hebben we op de woensdag onze Wednesday Academy. En de afgelopen woensdag was het heel erg spannend. En we hebben een hele interessante studie achter de rug. En wij gaan verder deze woensdag en wel om 7 uur. Op zaterdag is er dienst voor de jonge mensen, de Prophetic Youth Army. En niet alleen jong in leeftijd, maar ieder die zich jong voelt in de geest is welkom deze dienst te bezoeken die om 6 uur start. En dan volgende week om 9 uur in de ochtend onze ochtendsamenkomst. Geliefden, het zit erop voor vandaag. En ik kijk nu al uit naar de uitzending van de volgende week die een hele spannende wordt. En we gaan eruit gaan zoals u het gewend bent van ons, swingend. Ja, we gaan dat ding heel mooi afsluiten vandaag. We gaan de benen losgooien. En wel op het nummer Tambira. Ja, Tambira. Jehovah Joyous Celebration. En laten we de Heere prijzen. Laten we de Heere loven. En laten we proclameren dat het vandaag een hele mooie dag wordt. En dat de komende week een hele mooie, productieve, succesvolle, gezellige week zal worden samen met onze Heere Jezus Christus. Ik ben Pastor Profeet Patrick Botsen en tot de volgende keer. God bless you.